En dat er risico's zijn, werd al meteen aangetoond door een incident in Australië. Daar werd de gezondheidsdienst van de overheid, Medicare, voor de zomer al geïnfiltreerd door een AI-agent van het bedrijf OpenAI. De AI-agent verkreeg zo toegang tot publiek niet toegankelijke gezondheidsgegevens. De Australische premier Albanese kaartte het voorval aan, noemde het onacceptabel en sprak er ook over met de CEO van OpenAI. Hij was ook misnoegd omdat het bedrijf het incident zelf pas erg laat had opgemerkt en laat had gemeld aan de Australische regering. Voormalig pornoproducent Dennis Bourcas, beter bekend als Dennis Blackmagic, is vrijgelaten uit de gevangenis van Leuven. De Genkenaar zat 22 maanden in de cel na een veroordeling voor belaging en het verspreiden van naaktbeelden. Bourcas was in eerste aanleg ook nog veroordeeld tot 7 jaar cel voor 8 verkrachtingen, maar in beroep werd hij daarvoor vrijgesproken. Zijn straf zit er nu nog niet volledig op. Hij krijgt een enkel band en mag enkel overdag zijn huis verlaten. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook een kleine kans op een bui. Minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken. En zachte maximaal tot 21 graden. De dagen nadien aangenaam nazomerweer, met vrijdag maximaal tot 23 graden. En zaterdag 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3 uur en heel goede nacht. WRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 iemand om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van Kiev. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. België gaat meer samenwerken met de Amerikaanse FBI om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd vlak na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten. Het is de bedoeling om de informatieuitwisseling te versterken, zei hij. En de FBI heeft aangeboden om Belgische agenten te trainen in het gebruik van artificiële intelligentie. De klemtoon in de samenwerking ligt in de bestrijding van de internationale drugscriminaliteit. Quentin heeft in de VS ook topmensen van de CIA, de drugsbestrijdingsdienst DEA en van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad ontmoet. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is één van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan op samen met de werkgeversorganisaties. Het is belangrijk tijdens de begrotingsonderhandelingen, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.
4: Het ging te veel over alleen belastingen. En met belastingen creëer je geen groei, integendeel. Vandaar dat we naast een besparingsplan ook een groeiplan nodig hebben.

0: hebben. Dus ik vind dat belangrijk dat een partij dat op tafel legt.
1: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de Belgische begroting te verkleinen. Vannacht wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal rond 13 graden de komende uren. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien wordt het nog wat zachter met vrijdag maxima tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping rond middernacht onze tijd persoonlijk verwelkomd in Washington D.C. en dat voor een driedaags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven vlak na de landing. Werd ook bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak, terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben er nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen modellen. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
1: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei nog. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat die modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van de hoofdstad. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. De Oekraïnse president Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. En de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez belooft dat er verkiezingen zullen gehouden worden in haar land. Dat zei ze voor de algemene vergadering van de VN in New York. Ze bedankte ook de Amerikaanse president Trump voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Begin dit jaar was er een machtswissel in Venezuela. President Maduro werd bij een militaire opmerking

operatie door de Amerikanen opgepakt en meegenomen naar de VS, waar hij gevangen zit. Rodriguez mocht hem opvolgen en sloot nadien ook een akkoord met de VS over de enorme reserves olie in het land. Vannacht nog wat wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we een mooie dag met zon, hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Goedemorgen, 14 uur met Betty van Rompuy. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering, waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop die index krijgt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers blijven terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslag te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt. Ja.
0: De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van hun plan waarmee ze de Belgische economie sneller willen laten groeien. MR stelde het plan op samen met de werkgeversorganisaties. Unizo-topman Bart Buyssen is blij dat MR het tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legt.
2: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
0: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na het incident op de hoogte is gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische website is binnengedrongen en dat het niet tot bij de patiëntendossiers is geraakt. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden en dan is het een risico voor de hele mensheid, zegt Daria Amadei van Anthropic.
3: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: MOD beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd mocht AS Roma een strafschop nemen, maar de bal ging tegen de paal. De volgende wedstrijd van OH Leuven is tegen Paris Saint-Germain. Het weer dan nog. We krijgen zon en hoge wolken. Temperaturen tot 21 graden. En vrijdag zelfs tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: goed nieuws voor alle kampioenenfans.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, kieken.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Lekker me van die spijker, zegt.
3: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potbox.
4: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
3: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potbox in de RouteU-app.
5: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
3: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
5: Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
3: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel. Sense and Sensibility.

0: kampioenenstrips.
1: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
2: Kan je nog lang lezen?
1: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
2: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
1: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij gedacht!
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Amai, die donderdag, dat wordt er weer eentje om in te kaderen. Gezellig, warm en vooral ontzettend Radio 2. En goedemorgen, morgen natuurlijk.
6: Hey, welkom.
7: Elke dag, telk voor twee. WNT Radio 2.
5: Het is 6:00, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
8: Goedemorgen. In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden liever gesloten. Op dit moment hebben zo nog 4 op de 10 gemeentes een publiek binnenzwembad. Het is vaak te duur voor een gemeente, niet alleen de kosten voor energie, maar ook voor poetspersoneel en redders lopen op. En doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. De stad Aalst heeft enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad gebouwd, zegt schepen Matthias de Ridder.
9: Ik denk niet dat wij een andere keuze kunnen maken in Aalst. Ik snap wel dat kleinere besturen, dat dat voor hen een financieel moeilijk verhaal is. En ik zou iedereen die het overweegt het zeker aanraden, maar ook aanraden om met de omliggende gemeenten en steden te praten om te zien of dat er niet een soort partnership kan tot stand komen onder elkaar. Want uiteindelijk profiteert er niet alleen de stad zelf van, maar zeker ook de gemeenten en steden er rond.
8: Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vind je in de app van VRT Nieuws. Werknemers in ons land krijgen dit jaar bijna geen opslag. Er is de automatische indexering waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Maar een andere opslag is er bijna niet. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werknemers krijgen gemiddeld maar 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop de index krijgt. Dat zegt Wouter Beukels van Randstad.
10: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslagen te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt, ja.
8: In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar kon het niet scoren. In de extra tijd mocht Roma er nog een strafschop nemen, maar de bal ging tegen de paal. De volgende wedstrijd van OHL is tegen Paris Saint-Germain. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India georganiseerd worden. Dat heeft de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier op de kaart zetten als een sportnatie. 2 jaar later, in 2034, zal het WK dan in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. In Montreal, in Canada, beginnen vandaag de wegritten op het WK met de belofte bij de vrouwen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: De gemeente Berthem, Oud-Heverlee en Huldenberg gaan samen hun woningmarkt bekijken. Ze willen weten hoeveel woningen er moeten komen, welk tippen en waar. En een man uit Ruisbroek die wordt verdacht van poging tot doodslag nadat hij 2 inbrekers zwaar had verwond met een glasscherf. Volgens de man handelde hij uit zelfverdediging. Vandaag is het wisselend bewolkt en droog, maximaal tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
12: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: Oh, heerlijk man. In India. Het wereldkampioenschap.
13: Dat is straf toch, hè?
5: Ja, behoorlijk straf zeg. Ja, ze hebben het natuurlijk ook al in Rwanda gedaan. Dus
13: ja, maar India is toch nog wel... Ja, Mumbai, die smog en zo. Miljoenenstad.
5: Groot, ja. Ja, als je heel India rond moet. Serieuze verloop.
13: Gigantisch WK.
5: Goedemorgen Jonas. Goedemorgen lieve luisteraar. Welkom bij de donderdag. Ja, voorlopig gewoon even in Vlaanderen. Ook goed natuurlijk.

0: Jij hebt gisteren nog een koers gedaan ook?
1: Ja, omloop van het Houtland. En dat is in West-Vlaanderen. Dus het was nog een hele eind te rijden van hier. Maar leuke koers. Het was ook kermis daar. Dus ja, dat maakt het altijd plezanter. En Tim Merlier heeft gewonnen.
0: Heb je een leuke oliebol gescoord dan?
1: Nee, stokvis is daar blijkbaar de specialiteit. Ja, ik zie je met je ogen draaien. Het is ook niet mijn ding. Maar dat werd daar wel massaal gegeten.
0: Een stokvis?
1: Ja, zo'n echt droge, zoute vis.
0: Amai, maar niet geproefd.
1: Nee.

0: Kaan.
1: Okay, Dewey.
2: Guli guli, sessiz kola, guli guli.
3: Slaat echt nergens op.
4: Elke keer als ik het hoor, moet ik er echt van lachen. Ik vind het zoiets gek.
3: Ja, het is een ding. Maar goed, los ervan. Goedemorgen, lieve mensen. Amanda Kennis uit Antwerpen is wakker. Heeft genoten al van de muziek. Nu al geweldige schijven. Vanochtend start goed bedankt. Is graag gedaan. En Steven van de Putten, landbouwer in Tielt, ook die is wakker. Goedemorgen, morgen. En dan, het is een donderdag, 24 september. De dag dat je dus hoorde op Radio 2, dat we in 2032 misschien kijken naar het wereldkampioenschap wielrennen vanuit India.
4: Ja, het wordt exotischer en exotischer. We hadden een paar geleden een WK in Australië. Dat is de andere kant van de wereld voor toch Europa, wat toch wel een beetje het wielerminnende continent is, zeg maar. En dan vorig jaar Kigali, Afrika. En nu gaan we plots al naar India.
3: Dat heeft ook met veel geld te maken, kan toch?
4: Uiteraard. En ja, India heeft ook veel geld en wil zich als sportnatie op de kaart zetten. Dus ja, ze betalen.
3: Mooi gedaan. Het weer wordt alleen maar beter. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Zedelgem, West-Vlaanderen.
4: Want daar kan je in heel Vlaanderen het goedkoopst gaan zwemmen. Voor maar €1,5 zelfs. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Dat is echt heel weinig in vergelijking met andere zwembaden, toch zeker. Want gemiddeld betaalt de Vlaming in zijn gemeente €4 voor een zwembeurt. Brusselaars nog net iets minder. Gemeentelijke zwembaden blijven wel het goedkoopst. Bij zwembaden van sportoazen, die duiken ook meer en meer op, is het vaak wel wat duurder. In de sportoazen in Leuven is zwemmen het duurst. Daar betaal je €8,70 voor een zwembeurt.
3: Dat verschil zeg, maar daar zit met een heleboel zwembaden, verschillende sauna, wellness dingen.
4: Ja, die sportoases, ik ga er soms ook wel eens in eentje in Londerzeel en daar heb je natuurlijk wel sauna's en een glijbaan en nog een ander wildwaterbad. Dus ja, dat is dan wel wat meer.
3: En een appje en een drankje, dat zou mooi zijn.
4: Dat hoort er achteraf altijd bij, ja.
3: Maar hoe duur is dat nu allemaal, dat zwemmen in jouw gemeente? Je kan het allemaal zien op VRT Nieuws. Staat er een interactieve kaart, kun je gewoon klikken op jouw gemeente en dan zie je van of je goed af bent of dat je gescharreld bent, dat je misschien gewoon even de gemeente verder moet gaan. Superhandig, VRT Nieuws, daar moet je zijn.

0: Alex Warren. De ene hit na de andere zie je. Passenger. Het is 6:15. En waar kun je vrolijk gaan zwemmen, dat kun je vanmorgen allemaal horen. Dat we naar India gaan. Oh, het was zo leuk. Songfestival gaan we ook doen, daar moeten we straks nog eens over hebben. En dan Clouseau, die het Koning Boudewijnstadion gaan doen. Wat een week vol nieuws. En nog nieuws, want vanmorgen hoor je alles over een nieuwe Radio 2 Dansatom. Ook dit jaar ga ik 24 uur lang dansen tegen kanker. Maar we gaan met Radio 2 nog een beetje verder. Morgen hoor je hier alles. Denk wel even na welke dansplaat jij zou willen bijvoorbeeld. Ben je een danser?
1: Op de juiste muziek wel, ja.
0: Ja, oké. Denk maar even na. Jij ook, lieve luisteraar. Maar we hebben goed bezoek van Christine. Christine uit Ertvelde heeft zelf kanker en kwam vorig jaar meedansen. En werd verrast door Koen Wouters zelf. Vandaag komt ze vertellen hoe het gaat met haar. Mooi verhaal over een uur bij ons.
2: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oei. Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
11: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.

0: platenpoets.
1: Dat was al een goeieke, maar kijk, we poetsen ook elke dag een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. Het was al een goede zomer en dat blijft precies nog wel een beetje duren. En wel, exact 50 jaar geleden was er die hete zomer van 1976. Ja, jij herinnert je daar niks meer van. Hè?
2: Ik was toen nog niet geboren, Peter.
1: Ja, wij gingen toen echt op reis naar Blankenberg. Het is ook de eerste zomer ik mij fysiek herinner van.
2: En het was echt heel warm toen?
1: Goed weer, ze man. Ja. Oh, zalig. Maar bon, ABBA stond toen op één met Dancing Queen. Dat was ook nog eens goede muziek. Maar in Nederland werd ABBA gewoon weggeblazen door de hitte en door een groep uit Volendam. Dat is waar Jan Smit woont. Of woonde, want de mensen zijn elkaar. Wel, maar niet uit. Dat is dan nog wel iets. Er zijn nog wel wat bands die daar vandaan komen. Het gaat nu over BZN. Dat is een groep die rock maakte en dat niet slecht deed, maar geen hit scoorde. Tot ze een Frans nummerke maakten. Mon amour, en daar gewoon nummer 1 mee haalden in Nederland. En er ook dik mee scoorde bij ons. Heerlijk zomersding met veel gitaren, maar wel in het Frans.

Steven wordt zot in Tielt. Fieke vond het een mooie song. Toen hadden ze nog meer smaak in muziek. Ja, tegenwoordig ook goede muziek hoor. Mon Amour van BZN. Want kijk, als we iets mogen spelen van Miley Cyrus, toch altijd goed. Goedemorgen.

0: mee wachten. Het is bijna 6:30. Goedemorgen. Elke dag telt voor twee. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Jonas op Radio 2.
1: Nog maar 4 op de 10 Vlaamse gemeentes heeft een openbaar binnenzwembad. In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet enkel de kosten voor energie, maar ook voor poetspersoneel en redders lopen op. En werknemers in ons land krijgen dit jaar bijna geen opslag, want uit onderzoek van HR-dienstverlener Randstad blijkt dat de lonen in ons land dit jaar nauwelijks stijgen, bovenop de automatische indexering, waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En wat is er allemaal gebeurd in jouw buurt? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Kirsten Simons. De gemeenten Berthem, Oud-Heverlee en Hultenberg gaan samen hun woningmarkt tegen 2040 bekijken. Ze willen weten hoeveel woningen er moeten bijkomen, welk type en waar. Daarnaast wordt gekeken hoe bestaande woningen beter benut kunnen worden. Schepen van Wonen in Berthem, Tom Philips.
4: Je merkt dat er een heel grote tendens is naar appartementen, voor appartementisering. En dat heeft een nut. Dat is een woonaanbod voor oudere mensen, waarvoor hun huis te groot is. Dat is ook een aanbod voor jonge starters. Maar we moeten erover waken dat gezinnen hier ook nog altijd een woning kunnen krijgen. En we merken dat dat hoge bouwprijzen heeft. Bouwen, wonen in een gezin is niet meer hetzelfde als 10 jaar geleden. En daarnaast de stijgende trend van eenpersoonsgezinnen.
3: De studie kost 160.000 euro, waarvan de provincie de helft betaalt. Er komt nu een actieplan voor de 3 gemeenten. Een man uit Ruisbroek bij Sint-Pietersleeuw wordt verdacht van poging tot doodslag nadat hij 2 inbrekers zwaar had verwond met een glasscherf. Volgens de man deed hij dat uit zelfverdediging. Een van de inbrekers werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen niet meer in levensgevaar. De andere man raakte zwaar gewond. Het parket onderzoekt de zaak nog. Intussen is de bewoner vrij onder voorwaarden. In de Begijnhofkerk in Brussel zijn 5 Palestijnse mannen bezig met een hongerstaking. Ze vragen aandacht voor hun gezinsleden die in Gaza vastzitten en niet naar België kunnen komen. De mannen zijn al een week niet meer aan het eten en sinds gisteren zitten ze in de Begijnhofkerk van Brussel. Priester Daniel Aljet van de Begijnhofkerk steunt hen.
5: Het is zo onmenselijk. Als we dat zomaar aanvaarden, als we daar de klok niet luiden, dat kan toch niet, hè? Sta toch op, christenen van België, om een teken te geven dat islamitisch kind even veel waardes en evenveel waardes als een ander. Het zijn hun rechten trouwens. Oké, okay. Ik heb in de kerkfabriek kunnen overtuigen van, ondanks het feit dat ze al in hongerstaking zijn, wat normaal een kerkfabriek dat niet toestaat, toch zeggen, laat ons dat teken stellen, want niet spreken is ook spreken.
3: En de vrouwen van OH Leuven hebben in de Champions League voetbal 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma, de kampioen van Italië. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma nog een strafschop, maar de bal ging tegen de paal. En zo bleef het gelijk. Kapitein Julie Biesmans.
6: Als we die penalty, als die binnen had gegaan, dat zou echt heel zuur geweest zijn. Dus ik denk dat ergens een beetje het geluk aan onze zijde stond dat hij dan toch op de paal gaat. En uiteindelijk, ja, ik denk dat we tevreden mogen zijn met dit resultaat. Want zoals gezegd, Roma is echt een heel sterke ploeg en daar gelijk tegen spelen om uw Champions League campagne te beginnen, dat is mooi.
3: De volgende wedstrijd van OHL is tegen Paris Saint-Germain. Vandaag wisselend bewolkt, maximaal tot 21 graden. Morgen krijgen we mooi herfstweer en dan halen we temperaturen tot 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Als het hier zo doorgaat, dan smelten onze banden en de macadam.
7: Ah, ja, wie weet.
0: Maar toch, wat is dat?
7: Maar voorlopig is er weinig aan de hand, op de weg tenminste. Naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vertragen vanaf Ranst. Naar Brussel ook 10 minuten op de E40 vanaf Afliegem. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine files voorlopig.
0: Ik heb al de indruk, als Hajo op de radio is, ben ik al even...
8: Ja, je moet altijd even grommen, lijkt het.
0: Ja, dat is zo, ja.
8: Opgevallen, ja.
0: Okay. Die man maakt iets los in me. Ik weet niet wat het is allemaal. Oh. Maar ja, dat kreuntje was er iets te veel aan.
8: Ja, ik heb ook iets verbrand in de studio nu, vind ik.
0: Ja, een beetje wel. Het kan misschien ook aan het Songfestival liggen, maar daar moeten we het straks toch nog even over hebben. Hoor.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
11: Amai, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad inzamelpunt.
13: Bipad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen,
17: snoeien,
16: blazen,
17: maaien,
16: meer maaien
17: en nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel, sterk werk.

0: Bonium. Zeer, zeer goedemorgen. Margot van de Regio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En luister of je er ook is.
2: Dag Jonaske.
0: Tuurlijk wel, Jonas.
3: Dag zoontje.
0: Lex, je mag.
3: Ja, maar ja, zoontje van, wil ik zeggen.
0: Zoontje van.
3: Ja, want ik was even aan het twijfelen. Het is je zoon, hè?
0: Het is de zoon, ja. Okay. Absoluut, ja. Die waarschijnlijk nu nog ligt te rotten in zijn bed, wist hij wel natuurlijk. Maar vooral dit gaat hij allemaal missen. Heel veel nieuws binnengekomen. En we moeten het hebben over de appels, want er zijn 5 miljoen kilo appels te koop.
3: Ja, het is elk jaar bang afwachten voor de fruitboeren natuurlijk, want één storm kan de hele oogst verwoesten. Het is nu ook toch weer wat gebeurd, hè, want meer dan 5 miljoen kilogram Belgische appels dreigt verloren te gaan door hagelschade, terwijl ze eigenlijk nog perfect eetbaar zijn. Dat zijn die 5 miljoen kilogram 28 miljoen appels of een appelrij van ongeveer 2000 kilometer lang. Dat is van hier naar Milaan en terug, om je dat maar te proberen inbeelden.
0: Ja.
3: Maar supermarkten wijzen die appels dus met die kleine vlekjes of schrammen door die hagelschade af, waardoor fruittelers ze niet meer kunnen verkopen. Er is nu wel een nnieuwe campagne, Sorry Appel, en daarmee wil telers nu iedereen overtuigen om toch die minder mooie appels ook te kopen. Dus als je een appel ziet met een schrammetje, zeg er sorry tegen en eet die toch maar op.
0: Sorry, appel.
1: Schattig.
0: Ja, dat is echt een soort scheldwoord. Sorry, appel. Jij bent een sorry appel.
3: Ja, jij bent kansloos.
0: Ja, dat heb jij gezegd. Een sorry appel, zeg.
2: Lekker dier.
0: Wel, ja, goh, we moeten toch even alle ernst, want er is veel te doen rond het Songfestival en de vakbond is woedend, maar echt heel kwaad.
3: Ja, en dan spreken we over de vakbond van de VRT. Die is inderdaad woedend over de beslissing van de VRT om opnieuw deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Ze vindt dat de openbare omroep niet zou mogen deelnemen zolang Israël aan het festival meedoet. Volgens de vakbond gaat het dan om een kwestie van mensenrechten en ook de geloofwaardigheid van de openbare omroep. De vakbond zegt dat er geen overleg was met het personeel over die beslissing. Er komen daarom ook opnieuw acties van de vakbonden die dit jaar volgens de vakbond ook verder zullen gaan dan de vorige protesten. Ze willen er naar eigen zeggen echt alles aan doen om te voorkomen dat het Songfestival zal worden uitgezonden op de VRT.
0: Het worden boeiende weken sowieso. Maar ja, bon, je leeft in een democratie, dus ik denk dat er vooral nog eerst zal gepraat worden met de bazen van de VRT en dan zien we wel. Maar vooral ook, ja, wat ook een ding was van wie ga je vinden om naar het Eurovisie Songfestival te gaan? Dat is, wie zouden jullie sturen?
3: Clouseau.
0: Die hebben gezegd dat ze...
3: Ja, ik weet het. Ze willen niet.
0: Zullen voor bedanken. Margot.
1: Ja, Natalia die heeft toch ooit eens gezegd dat ze graag wou gaan.
0: Ja, ik denk bijvoorbeeld dat... Het zou me niet verbazen dat Natalia zou zeggen van... Ik wil dat gerust doen.
3: Ja, lijkt me wel ook. Die kan ook wel echt een goede song maken voor op het Eurovisie Songfestival, denk ik.
0: Het is nog altijd zo dat er meer dan 130 miljoen mensen naar kijken. Dus het blijft wel het grootste platform van de wereld op muziekvlak. Dus ik ben zeer benieuwd. Er zullen wel jonge artiesten zijn die wel willen gaan. Maar goed, de vakbond is kwaad. Is de vakbond ooit niet kwaad?
3: Dat, geen commentaar.
0: Sorry, appel. Ja.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Die mens heeft het ook niet gemakkelijk, nogmaals. Sorry, Apple. Ed Sheeran, Castle on the Hill. 14 voor 7. Heel veel reacties natuurlijk ook op het Songfestival. Glenn, waarom maak jij geen liedje voor het Songfestival? Als grote fan moet toch lukken? Oh. Lijkt me geen goed plan.
1: Kan jij zingen eigenlijk?
0: Pas op, hè. Daagt mij niet uit, hè.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb ooit wel liedjes uitgebracht.
1: Ja, ja, maar kan je zingen?
0: Ja, dan moet je aan andere mensen vragen. Backstage Bavo weet er alles van. Kan ik zingen, Backstage Bavo? Jij mag het even eerlijk beantwoorden.
2: Ik vind, ja, goed genoeg.
0: Goed genoeg, dat hij zegt, oh man, dit haalt niet de selectie van de eerste ploeg van Anderlecht, denk ik. Nee, goed genoeg. Ja. Maar bon, nog mensen die zeggen van, ja, zolang Israël meedoet, moeten wij niet meedoen. Ja, daar valt inderdaad veel over te zeggen. En iemand die zegt, en daar word ik altijd een beetje lastig van het gaat toch allemaal over geld, schaf de boel af. Ja, maar zo kun je veel afschaffen, hè. Dan moet je echt ook, dan moet je heel veel politieke dingen afschaffen. Dan moet je heel veel commerciële dingen afschaffen. Gewoon afschaffen, dat is te gemakkelijk. Je moet ook wel aan tafel durven te zitten.
1: Ja, het is ook cultuur uiteraard, dus daar is, moet ook toch zeker plaats voor zijn.
0: Ja, dat denk ik dus ook. En ik denk ook dat je binnen cultuur kan je discussiëren en van mening, van meningen verschillen. Maar het is ook een plek waar je misschien ook wel kan laten zien van, kijk, die verbondenheid, die kan wel. Niet dit jaar misschien, maar dan wel de volgende jaren. We zullen zien. Margot van de Regio, goedemorgen opnieuw.
3: Goedemorgen.
0: Klit me even gaan, sorry. Jij was deze week bij Jente, een laster die meedoet aan het WK beroepen in Shanghai. Die is nu bezig, hè. Hoe gaat het ermee?
3: Wel, hij heeft mijn berichtje gestuurd. Dus hij heeft in het begin van de week 3 opdrachten gekregen waar hij in totaal 18 uur de tijd voor heeft. En hij had een moeilijke start, dus hij zit een beetje achter op schema. Maar hij zei wel, ik ben wel overtuigd van de kwaliteit van mijn werk. Dus dat is nog altijd het allerbelangrijkste. Maar toch zo even een hobbeltje in het parcours.
0: Ja, maar we zien het wel. We houden het vast, we houden het in de gaten. En vooral, lieve mensen, het keert terug.
4: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker.
0: Ja, ja, want weet je nog dat ik vorig jaar 24 uur heb gedanst tegen kanker? We deden dat in Gent. En vanmorgen hoor je alles over een nieuwe Radio 2 Dansathon. Want ook dit jaar doen we dat. Misschien al een datum voor in je agenda. Ik begin op vrijdagochtend 16 oktober. En 24 uur later is het op. Op zaterdagochtend 17 oktober. Dan moeten ze me komen oprapen. Maar we gaan met Radio 2 nog net wat verder, Margot. Want jij bent onderweg.
3: Ja, klopt. Je zei het daar juist al, vorig jaar heb je gedanst in Gent. Het jaar daarvoor heb je het ook al eens gedaan en dan was dat gewoon op de VRT. Maar dit jaar ga je opnieuw ergens dansen op een heel coole, heel toffe plek. En ik ga dat daar straks even gaan officieel inwijden, om het zo even te zeggen. En ik ben onderweg naar daar, maar ja, ik ga nog niet verklappen, hè.
0: Het is met inwijden en het is met iets speciaals en het is niet in Gent. Het is niet op de VRT, het is ergens anders. Wordt er alles over een uurtje, zie. Margot, tot z'n biet.
3: Joehoe!

0: Ja, een dansen met Sam Goris.
1: 1, 2, 3, raak.
0: Of een goeiemorgenmorgenmok. Die kan je winnen. Punto, punto, appen via VRT Max. En naar Radio 2 zoeken. Daar berichten, punto, punto. En

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan
3: met lease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op koolruit.be.

0: het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nog maar 4 op de 10 Vlaamse gemeentes heeft een openbaar binnenzwembad. En we krijgen dit jaar amper opslag. In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit moment hebben zo nog maar 4 op de 10 gemeentes een publiek binnenzwembad. Het is vaak te duur voor een gemeente. Dan niet enkel de kosten voor energie, maar ook die voor poetspersoneel en redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van Aalst, waar enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad werd geopend.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost, in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
1: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vind je in de app van VRT Nieuws. Werknemers in ons land krijgen dit jaar bijna geen opslag. Er is de automatische indexering, waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Maar een andere opslag is er bijna niet. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werknemers krijgen gemiddeld maar 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop die index krijgt. Werkgevers zijn door de economische onzekerheid al jaren erg voorzichtig met die extra opslag. Dat zegt verloningsexpert Wouter Beukels.
3: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
1: Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, VAD. Dat is positief nieuws, maar het binge drinken, op korte tijd heel veel drinken, neemt de laatste jaren wel minder af. Dat zegt Kathleen Peleman, directeur bij het VAD.
4: Binge drinken, en dat is het drinken van 4 of 6 glazen, hè, voor jongens respectievelijk meisjes, op 2 uur tijd, dat blijft eigenlijk hoog. Dat daalt niet verder. Ondertussen is dat 1/5 van de jongeren die het voorbije jaar dan toch wel 1 keer aan binge drinken deed. En bij de 17, 18-jarigen is dat bijna de helft. Dus dat is echt wel te veel.
1: En zo is het aantal leerlingen dat door alcoholgebruik problemen krijgt op school of met de politie in 10 jaar tijd wel verdubbeld. In Marokko worden de stemmen nog altijd geteld na de parlementsverkiezingen van gisteren. Op dit moment zou daar de sociaal-liberale regeringspartij de verkiezingen winnen en zou ze ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement halen. Gisteren is wel minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen. Dat is het laagste cijfer in 20 jaar tijd. Er is veel sociale onrust in Marokko, vooral bij jongeren die er maar weinig toekomst zien. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OHA Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, het kon wel niet scoren. In de extra tijd mocht Roma dan een strafschop nemen, maar de bal ging tegen de paal. Doelvrouw Louise Seynhaven van Leuven was toch wel tevreden na de wedstrijd.
5: Zeker, dat is een mooie start van de campagne. Roma is een heel goede ploeg, zeker voor Italië. En ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet vandaag. Het tempo lag heel hoog bij hun, maar ik denk dat we onze job hebben gedaan gewoon.
1: Voor hun volgende wedstrijd moeten de vrouwen van OHA Leuven naar Paris Saint-Germain. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India georganiseerd worden. Dat heeft de internationale wielerunie UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als een sportnatie. 2 jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. In Montreal in Canada beginnen vandaag de wegritten op het WK met de belofte bij de vrouwen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
6: Het duurste zwembad van Vlaanderen is de sportoase Philipszitte in Leuven. Je betaalt er 8,7 euro voor een zwembeurt als volwassen inwoner. En een man uit Ruisbroek wordt verdacht van poging tot doodslag nadat hij 2 inbrekers zwaar had verwond met een glasscherf. Volgens de man deed hij dat uit zelfverdediging. Het weer vandaag wisselend bewolkt en droog, maximaal tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: De problemen dan maar.
8: Die zijn vrij beperkt voorlopig toch. Op de E17 een kwartier erbij tellen vanaf Kruijbeek naar Antwerpen. Dus 10 minuten vanaf Sint-Job op de E19. En dan telkens 20 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem vanuit de Kempen dus. Naar Brussel vertragingen tot 10 minuten momenteel vanaf

Aalst op de E40 en op de E19 vanaf Peutie. Ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

Maar niet alleen daarmee, ook met de rest van Radio 2. Ik geef je zo meteen een zeer goede reden waarom je de rest van de dag naar Radio 2 zal luisteren. Het heeft een beetje te maken met Celine.

0: Wake me up van Avicii. Goedemorgen. Hey, hey.
1: Je donderdag begint.
0: En het is een goeiemorgen, wat is een donderdag? 24 september, de dag dat je hoort op Radio 2, dat we in 2032 gaan wielrennen in India. Het wereldkampioenschap gaat daar plaatsvinden.
2: In de smog, hopelijk niet. Ik kijk er wel naar uit hoe ze dat daar gaan doen. Maar goed, India heeft veel geld, dus ze gaan dat daar wel goed organiseren, denk ik.
0: Een lekskalak, een macadam hier en daar, komt goed hoor.
2: Ja, ja, misschien wel.
0: Toch wel. Heerlijk weer, dat blijft gewoon duren. En straks vertelt Chakotje of dat weekend ook zo goed wordt. Dat wil je toch weten. Goed, dat je Radio 2 luistert. Want voor je het weet zit je in Parijs met DJ Anne Rijmen. Die is daar voor een concert van Céline Dion. Samen met luisteraar Mandy Nijs uit Meerhout. En haar vriendin Kim. En straks hoor je alles over dat concert bij Radio 2, Anne en Daan. En als je zelf zin hebt om ook te gaan, zeker even luisteren. Maar Anne Rijmen, we hebben dat beelden van binnen gekregen. Op het moment dat ze met een massa volk, hè, er is wel wat volk, dat hoor je wel, buiten komt en dan heel lyrisch vertelt over het concert. Geniet even mee.
3: Ze zong fantastisch, we haalden elke noot en die keer zei, my god, hoe goed is die een design dat ik kan af het koor, af de muzikanten, af de narader. Dus.
0: Ja, ik denk dat af is. Zo hoort het.
2: Ik denk dat het goed was, ja.
0: En nog goed nieuws, straks meer bij Anne en Daan vanaf 10 uur. Want dit weekend vieren we hier bij Radio 2 het Céline Dion weekend. Want die concerten in Parijs, dat gaat maar door. En als je zelf wil gaan, ik zou zeer goed luisteren.
4: Radio 2.
0: En als je over Céline Dion praat, moet je ook gewoon spelen. Zo gaat dat natuurlijk. Zet hem luid. Gooi je armen in de lucht. Doe je kleren uit. Dat laatste niet. Céline Dion.
5: I get wings to fly. Oh,
0: zing het. I'm alive. Halleluja.

0: Zelf nog willen gaan? Ja, straks om 10 uur bij Radio 2, Ann en Daan. Zeker luisteren, want die hebben misschien nog iets voor jou. Geweldige Celine Dion.
1: Ja, en Celine Dion, dat is een beetje een guilty pleasure van mij ook, samen met Whitney Houston. Het is een beetje jeugdsentiment, omdat mijn moeder altijd de best of Celine Dion en de best of Whitney Houston opzette als ze ging poetsen thuis. Dan was dat echt heel luid, dus ik kan bijna al die nummers meezingen.
0: Mama Rita.
1: Mama Rita, ja, ja.
0: Als Mama Rita aan het luisteren is, als je houdt van Whitney Houston, net na 8 uur gaat ze helemaal loco worden.
1: Ah, oké, ik dan ook.
0: Dan ook, ja. Zeg, denk maar eens na welke dansplaat jij gaat kiezen om een 24 uur te laten dansen tegen kanker, want we doen het weer. Er komt vrijdag 16 oktober, een nieuwe Radio 2 Dansathon. 24 uur lang dansen tegen kanker. Je kan die plaat nu al kiezen op VRT Max of scan nu de QR-code die je nu ziet bij ons op VRT Max op VRT Canvas. En laat ze maar komen, die platen. Hè?
1: Ja, ik heb er ook eentje die ik graag zou tussenduwen. Een Belgische klassieker, Pump Up the Jam van Technotronic.
0: Kunnen we?
1: Mag dat?
0: Ja, dat is een uitstekende. Ja, mag een beetje vooruit gaan. We gaan dit jaar nog net iets verder. En Margot van de Regio is daarom onderweg naar een belangrijke plek. Hoor je nog voor 8 uur. En van het weekend, ja, er is die.
2: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen.
3: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show muziek en plezier.
2: Radio 2, Ruben van Gucht. Volgende week zitten we met de Cardiologische Liga in Leuven voor een week van het hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
4: Zaterdag om 8 uur.
3: Live vanuit de Abdij van Vlierbeek.
2: Radio 2.
3: Weekwatchers. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
7: Ofol Producties presenteert het zinkgat.
8: Het zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betaald. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
9: Goeiedag, ik ben Leon.
8: Leon, wat doe jij hier?
7: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
7: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
11: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
14: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Jurgen Remmery uit Oost-Rozenbeek in West-Vlaanderen. Dat weten we uiteraard zijn. Jurgen, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen, Peter.
0: Jurgen, wat heb ik hier ontvangen van mijn 37-koppen research team? Je hebt gisteren frietjes gegeten van de frituur op een woensdag, Jurgen.
15: Ja, dat klopt, Peter.
0: Is dat de wekelijkse gewoonte?
15: Eigenlijk bijna altijd, ja.
0: Ja, maar wacht, wat doe je dan vrijdag?
15: Geen frietjes.
0: Dat mag. Jurgen, het is jouw leven, geen enkel probleem. Maar vooral zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan, bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. Ik vind het niet gemakkelijk. Ik moet eerlijk zeggen, Backstage Bavo, dit zijn moeilijke vragen, vind ik. Ja?
16: Nee, dat gaat lukken, Jurgen.
0: Ja, toch, ja. Goed, ja, kom aan, je kan dit. De S, de T, de U, de V, de W, als je daar geraakt. Kom maar op. Welke S is een zijrivier van de Maas die een namen uitmondt? Pas gewoon. Welke T werd 150 jaar geleden uitgevonden door Alexander Graham Bell? pas welke U zorgt voor jeuk en krijgt een student ook na de examens? Jurgen?
15: Ja.
0: Jurgen?
15: Ja, hallo.
0: Ik heb jou hallo. Niet... heb jij iets gezegd eigenlijk? Ik heb jou niet gehoord.
15: Ja, iedere keer antwoord.
0: Is waar? Oké, wat was het eerste antwoord dan? De S?
15: De F was pas.
0: Wat? Oh, dat heb ik niet gehoord. De wat? Zeg het nog eens, Jurgen. Dat is van die frieten, hè. Ik weet het dus niet. Hebben we een winnaar? We hebben een winnaar. Kom maar op. Jurgen, proficiat. Je hebt gewonnen. Waarschijnlijk onverdiend, maar toch. Het is donderdag en ik heb veel te weinig geslapen. Dus proficiat. Fijne ochtend, hè, man.
4: Ja.
0: Goedemorgen, jongens. Oh. Gelukkig zit de muziek wel goed, hoor. Kiss.

0: De winnaar van Punto Punto zat nog een frietje in zijn oor van Jurgen Remmery waarschijnlijk. Maar ja, goh, mensen vragen natuurlijk wat waren de juiste oplossingen. Oké, de S, een zijrivier van de Maas die namen uit mond, is de Samber. De T werd 150 jaar geleden uitgevonden door Alexander Graham Bell, was de telefoon. En de U zorgt voor jeuk en krijgt een student ook na de examens, was uitslag. Zo eenvoudig was dat, zie. Goedemorgen. En we hebben nu contact met een actrice van de VT. Wat is dat dan?
1: Goedemorgen.
0: Ja, dus jij acteert vanaf vandaag in de soap telenovelle Florentina op VTM. En wie speel jij daar?
2: Alexandra, Alex. Ja.
0: En wat doet die?
2: Alexandra is een fashion agent, dus het is echt super dicht bij wie ik eigenlijk zelf ben.
0: Wauw.
2: Nee, en zij komt daar de boel een beetje op orde brengen, of een beetje verstoren eigenlijk ook. Mm-hmm. Dus dat was heel fijn. Dat is ook weer al maanden geleden opgenomen, dus ik ben heel benieuwd om het vanavond ook voor de eerste keer zelf te zien.
0: Straf, zeg. Kijk, een vrouw van zoveel kwaliteiten. Hè. Maar vooral even focus, want dat weer ziet er goed uit.
2: Ja, dat weer ziet er heel goed uit. Tenzij dat je natuurlijk een beetje neerslag wilt, want dat komt er de komende dagen ook niet aan. Maar er komt wel zon aan. Hè. Vandaag krijgen we zon en wolken die elkaar afwisselen bij zo'n 19 graden in het centrum. Weinig wind ook vandaag, dus wordt best een aangename dag. En vanavond en vannacht blijft het dan ook helder tot licht bewolkt bij zo'n 11 graden. Morgen dan maken we daar zelfs 24 graden van met nog wat meer zon. Ook weinig wind. Die wind die draait wat meer naar het zuiden. Vandaar dat het ook wel wat warmer kan worden. En ook in het weekend kunnen we rekenen op zo'n 23 graden afwisselend zon en wolken. Heel lokaal wordt het dan opnieuw 25 of 26 graden. Die gaan we vooral moeten zoeken in het uiterste zuiden van ons land. Nu, in het weekend kan het wel zijn dat er hier en daar een klein buitje valt. De grootste kans daarvoor is in het westen, dus provincie West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen misschien ook. Mm-hmm. Maar meer moeten we daar toch niet van verwachten. Dus we gaan naar een mooie nazomer toe.
0: Prima weekend, zeg. Dat pakken we mee. Dankjewel, Jacot. Fijne ochtend. En ze zijn intussen al onderweg, hoor. Onder andere Els Lano is met de fiets onderweg daar in Tielt. Els, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Warren.
0: Ja, beschrijf eens wat jij ziet allemaal op dit moment van op je fiets.
3: Deze ochtenden zijn allemaal schitterend wat de rode gloed van de zonsopgang. Dus dat is zalig om op die manier naar de web te fietsen.
0: Waanzinnige foto die je ons hebt gedeeld. Mooi hoor, geniet er vooral van. En geniet van Goedemorgen Morgen, Els.
3: Dankjewel, dag.
0: En van Bart Peters natuurlijk, want je weet het, als hij eraan begint, dan is hij ermee bezig. Goedemorgen.

0: Bart Peters, we zijn ermee bezig. Het is half acht. Met zometeen al de nieuws uit je buurt. Nu, Jonas.
1: Nog maar 4 op de 10 Vlaamse gemeentes heeft een eigen openbaar binnenzwembad. In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Het is vaak te duur voor een gemeente om nog een eigen zwembad uit te baten. Niet enkel de kosten voor energie, maar ook die voor poetspersoneel en redders lopen hoog op. En Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Bijna de helft van de tieners heeft zelfs nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken, doen wel vaker aan binge drinken. Dat is veel drinken op korte tijd.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Kirsten Simons. Het duurste zwembad van Vlaanderen is de sportoase Philipszitte in Leuven. Je betaalt er €8,7 voor een zwembeurt als volwassen inwoner. En dat is het dubbele van de gemiddelde prijs in Vlaanderen. Die bedraagt €4. De goedkoopste zwembaden van Vlaams-Brabant liggen in Tervuren en Diest. Daar betaal je €2,5. En in Brussel is de laagste prijs €3 in Sint-Joost-de-Node. Opvallend, bijna elke Brusselse gemeente heeft een zwembad. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vind je in de app van VRT Nieuws. De gemeente Berthem, Oud-Heverlee en Huldenberg gaan samen bekijken hoeveel woningen en welk type ze tegen 2040 nodig hebben. Er wordt ook gekeken waar er extra woningen kunnen komen en hoe bestaande woningen beter benut kunnen worden. Schepen van Wonen in Berthem, Tom Philips.
4: Je merkt dat er een heel grote tendens is naar appartementen, voor appartementisering. En dat heeft een nut. Dat is een woonaanbod voor oudere mensen, waarvoor hun huis te groot is. Dat is ook een aanbod voor jonge starters. Maar we moeten erover waken dat gezinnen hier ook nog altijd een woning kunnen krijgen. En wat we merken dat dat hoge bouwprijzen heeft. Bouwen, wonen in een gezin is niet meer hetzelfde als 10 jaar geleden. En daarnaast de stijgende trend van eenpersoonsgezinnen.
3: De studie kost €160.000, waarvan de provincie Vlaams-Brabant de helft betaalt. Een man uit Ruisbroek bij Sint-Pietersleeuw wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij heeft 2 mannen zwaar verwond met een glasscherf toen die zijn huis inbraken. Volgens de man deed hij dat uit zelfverdediging. Een van de inbrekers werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is hij niet meer in levensgevaar. Het parket onderzoekt de zaak nog, maar intussen is de bewoner vrij onder voorwaarden. In de Begijnhofkerk in Brussel zijn 5 Palestijnse mannen bezig met een hongerstaking. Ze vragen aandacht voor hun gezinsleden die in Gaza vastzitten en niet meer in België kunnen komen. De mannen zijn al 1 week niet meer aan het eten en sinds gisteren zitten ze dus in de Begijnhofkerk. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat is de kampioen van Italië. Leuven kreeg in de tweede helft de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma nog een strafschop, maar de bal ging tegen paal. Kapitein Julie Biesmans.
5: Als we die penalty, als die binnen had gegaan, dat zou echt heel zuur geweest zijn. Dus ik denk dat ergens een beetje het geluk aan onze zijde stond dat hij dan toch op de paal gaat. En uiteindelijk, ja, ik denk dat we tevreden mogen zijn met dit resultaat. Want zoals gezegd, Roma is echt een heel sterke ploeg en daar gelijk tegen spelen om uw Champions League campagne te beginnen, dat is mooi.
3: De volgende wedstrijd van OHL is tegen Paris Saint-Germain. Vandaag wisselend bewolkt en droog, maximaal tot 21 graden. Morgen krijgen we een mooie herfstdag met maximaal tot 23 graden. Het weekend wisselen wolken en opklaring elkaar af. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: Hallo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Waar staan de problemen?
6: Op de E17 van Antwerpen naar Gent, daar is een ongeval gebeurd. Net voorbij Lokeren, op de linkerrijstrook, hou rekening met een kwartier file. Naar Antwerpen, files van een kwartier ook op de E17 vanaf Kruibeke en vanaf Sint-Job op de E19. Vanuit de Kempen, vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven is dat een kleine 25 minuten. Naar Brussel, files van 20 minuten vanaf Aalst op de E40 vanuit Gent, een kwartier vanaf Peutie op de E19 en telkens 20 minuten vanaf Haasrode op de E40 en vanaf Overijssel op de E411. Daar is trouwens ook een ongeval gebeurd in Jezuseik. De binnenring rond Brussel, een klein half uur pumperen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. 20 minuten op de buitenring van Waterloo tot Tervuren en op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen.
0: Bon, zometeen hebben we nieuws over Radio 2 Dansaton. Backstage Bavo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Is Margot van de regio bijna waar ze moet zijn?
7: Ze is er al, Peter.
0: Oh.
7: Ja, en ze werd bijna aangevallen door duiven. Misschien moet je straks toch eens checken hoe het met haar gaat. Ja.
0: We gaan dan wel die in een dansat ontdoen.
7: Ja, dat klopt. Maar blijkbaar veel duiven. Maar zolang het vredesduiven zijn, komt het allemaal goed, denk ik dan.
0: In een vorig leven was jij toch een soort dominee. Kan dat niet anders. Straks alles daarover.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Alles is op.
9: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren.
8: Pierre.
10: Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
11: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
12: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Iedereen in de

0: Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Bellembo en Stipit en samen tegen pesten. Bellembo.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

0: Redbox. Goedemorgen, morgen. Hoe heerlijk intens waren die 24 uur dansen vorig jaar. De Radio 2 Dansathon. Toen heb je massaal dansplaten gekozen om op te dansen. Hebben we prachtige verhalen gedeeld. Heeft DJ Dan Masset zijn haar laten afscheren. Waar we bijna vergeten voor duizenden sms'en en duizenden euro's voor het goede doel. Kankeronderzoek, want dat blijft nodig. En daarom doen we dit jaar opnieuw.
1: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker. Radio 2
0: Dansathon. Het concept blijft hetzelfde. Ik begin te dansen op vrijdag 16 oktober 's morgens en dan 24 uur lang. Maar we gaan nog iets verder dit jaar, meer daarover straks. Jouw verhaal, jouw plaat, die kan je nu al delen via de QR-code die nu in beeld staat op VRT Max en VRT Canvas. Of gewoon even naar VRT Max gaan vandaag of de komende dagen. Zoals Christine van Akker uit Ertvelde. Christine heeft zelf kanker, kwam vorig jaar meedansen en dacht dat ze dat ging doen op een plaat van Clouseau. Alleen, we hebben die plaat niet gespeeld. Koen Wouters die kwam zelf zingen voor Christine. Geniet nog even mee wat er gebeurde.
2: Zometeen gaan jullie dansen op
3: hier bij jou
2: van Clouseau.
3: Klopt.
2: Ja, het probleem is, we gaan de plaat niet spelen.
0: En toen kwam Koen Wouters gewoon binnen. En die zong het live voor Christine.
4: Hier bij jou.
0: Ah, je krijgt nog altijd een beetje kippenvel en tranen in de ogen ervan. Christine, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.
0: Hey, dat was nogal iets, hè?
3: Dat was de max. Dat was subliem.
0: Ja, nog lang van genoten?
3: Enorm. Hans, het weekend was het overal op de media.
0: Ja, ja.
3: Dus ook familie en vrienden. Ja, je bent op tv, je bent op tv. Amai, en Koen zo dicht bij u. Ik zeg, het zal wel niet zijn. Ik heb hem een keer goed tegen mijn idee getroffen.
0: Tuurlijk wel.
3: Zoveel deugd van gehad. Oh.
0: Dat was de bedoeling van Radio 2 Dansathon. Goede herinneringen opbouwen, verhalen delen. Maar jij bent intussen al 15 jaar, het zal 16 jaar zijn intussen, in behandeling voor eierstokkanker. We zijn intussen een jaar later, toen we elkaar gezien hebben. Mm-hmm. Hoe gaat het nu met jou, Christine?
3: Zo'n gewone gangetje, ups en downs. Dit jaar in mei had ik nog bestraling nodig. Ik heb toen eventjes thuis gezeten, niet zo lang. Mm-hmm. Op 1 juli was ik super blij om terug aan het werk te kunnen gaan. Dus vanaf 1 juli heel graag, met heel veel liefde, onze budgethouders, mensen met een beperking die een persoonsvolgend budget hebben, die mensen in kleine dingen vooruit helpen. Mm-hmm. En sedert maandag gestart met mijn verlof, omdat er nu in oktober opnieuw een behandeling aankomt. In oktober wordt het opnieuw chemo.
0: Maar jongens, dat blijft wel duren. Is dat iets dat ooit gaat stoppen dan? Of,
3: Die hoop is er nog altijd. Maar zolang we geen garantie hebben, dan is het wat het is. Ja. En maken we het beste van. De momenten dat ik mij goed voel, genieten. Met grote G. En zaken zoals vandaag. Met twee handen vastgrijpen en een uitstapje even van maken.
0: Twee vragen. Heb je daar veel last van die chemo of valt dat intussen mee?
3: Chemo is een pittig ding. Daar loop je best wel mottig van. Ja. De bestralingen bij mij vielen mee. Los van de vermoeidheid was dat niet zo erg. Maar chemo is en blijft een cocktail met gif.
0: Ja, ja.
3: Maar gif die wel nodig is om die zoute beestjes een kopje kleiner te maken. Hè.
0: Daar gaan we voor. En dat is belangrijk. Dat onderzoek blijft belangrijk. Het blijven ook pittige cijfers. Lieve mensen, nog elke dag krijgen 127 mensen te horen in Vlaanderen dat ze kanker hebben. Dus we weten waarom we dit opnieuw doen. Vorig jaar ben jij komen dansen, Christine, in Gent. En dit jaar dans ik 24 uur lang op de plek waar Margot van de Regio je straks verwelkomt.
1: Radio 2 Dansathon. Radio 2 danst 24 uur tegen

0: dit kan een plaats zijn die je gewoon kan vragen natuurlijk. Goedemorgen, morgen. Want 24 uur dansen we op Nieuwe Radio 2. Dansaton, je kan je plaat vragen. Er staat een QR-code in beeld. Je kan ook gewoon naar VRT Max gaan. En bij ons Christine, die zelf al 15 jaar, bijna 16 jaar behandeling krijgt voor eierstokkanker. Maar vorig jaar komen dansen is. En je hebt Koen Wouters mogen knuffelen vorig jaar. En wat heb je met die beelden van die knuffel gedaan?
1: Oh, die gaan in de eeuwigheid. Ik heb die laten printen op een keukenschort. Dus elke dag als ik voor mijn kookpan sta, dan voel ik die knuffel opnieuw.
0: Ach, kijk. Oh,
1: zalig.
0: Goed toch eigenlijk. Vanmorgen hoor je alles over die nieuwe Radio 2 Dansaton. Christine, als je dit jaar wil komen, kan dat opnieuw, want wij gaan net iets verder. En daarvoor hebben we onze Margot van de regio nodig. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Neem ons even mee. Waar ben je?
2: Wel, ik sta op dit moment op de plek waar het allemaal gaat gebeuren. En dat is de markt van Zottegem.
0: Zottegem.
2: Wauw. Ja, een prachtige, supergezellige grote markt waar op dit moment waar het nog heel rustig is. Alleen staat hier een hele grote zware man en dat is de graaf van Egmond. Dus het gaat allemaal onder het goedkeurend oog van hem gebeuren. Misschien danst hij ook wel mee het standbeeld. Het zou allemaal maar eens kunnen. Maar hier achter mij zie je dus dat plein en hier gaat een gigantisch grote spiegeltent komen te staan. Wat heel tof is, want als je al eens in een spiegeltent bent geweest, dan weet je dat dat kei magisch is. Mm-hmm. Al die spiegels, dat houtwerk van binnen. Ook de lichtinval is fantastisch tof. Dus hier gaat het allemaal gebeuren. Het leuke is, iedereen kan ook langskomen. Kan komen meegenieten. Er is wel één voorwaarde. Je moet meedansen. Maar dat zal wel geen probleem zijn. En de mensen in Zottegem, die zijn er denk ik ook klaar voor. Ik ga toch eens vragen aan Annelies. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hoe blij zijn jullie dat de Radio 2 Dansaton dit jaar hier plaatsvindt?
3: Heel leuk, heel blij. Ja? Blij dat we Zottegem uitgekozen is om de locatie te zijn. Ja, absoluut.
2: Super, keigoed. Ja, jij hebt hier een reisbureau vlakbij de markt. En jullie gaan met de middenstand, jullie gaan zich echt engageren. Hè? Jullie gaan van alles doen, wat allemaal?
3: Oh, we gaan proberen allemaal open te zijn de vrijdagavond, de nocturne. Dat mensen die naar de tent komen ook eens kunnen genieten van de winkeltjes in Zottegem. We gaan een hele leuke bar doen met drankjes, ontbijtkoeken 's ochtends en een lekker gebakje met een goede tas koffie. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk mensen hun aangenaam gevoel geven van Zottegem.
2: Alright, dus dat zit sowieso al goed. Is de Zottegemmenaar ook een beetje een danser of een feester?
3: Absoluut. We hebben hier altijd de Krypton gehad, een van de meest legendarische discotheken. Dus ik geloof wel dat we kunnen dansen.
2: Alright, en jijzelf, ben jij ook een danser?
3: Zeker en vast, maar meer eerder een goede rave of zo.
2: Het ding is, bij de Dansaton, elke mogelijke muziek waar je op kan dansen, dat kan aangevraagd worden. Heb je zo al een idee in je hoofd op welke muziek dat jij graag gaat komen dansen?
3: Misschien een klassieker, een goede house track, een retro track misschien. Dat Peter is op zien dansen.
2: Ja, dat gaat dat. Dat komt allemaal goed. Ik weet dat Peter heel goed op retro tracks kan dansen. Is er iemand in het bijzonder waar je voor gaat dansen? Want we doen het natuurlijk voor de goede zaken.
3: We kennen uiteraard genoeg mensen in onze omgeving die te lijden hebben aan kanker. Mijn oma is eraan gestorven. Dichte vriend van mij, zijn mama heeft het momenteel. Dus we hebben wel meerdere mensen die het kunnen gebruiken.
2: Voilà, daarvoor doen we het. En Zottegem is er klaar voor. En ik ga het jullie nog eens tonen. Hier dus, hè. Hier op dit lege plein gaat het allemaal gebeuren. En het gaat fantastisch zijn.
0: Het wordt zalig zo. Je kan alles bekijken ook bij ons op VRT Max. Klik door naar Radio 2. Er is ook een filmpje bij. Volg ons op @goeiemorgen.morgen. En Wim Verzeelen, die komt uit Zulte, die laat nog weten. Ik ben Wim en verloor op jonge leeftijd mijn ouders aan kanker. Vader Luc was 53, moeder Marie-Paul was 58. Dus kijk, die weet waarom die straks even de QR-code zal scannen. Of gewoon naar VRT Max zal gaan om die plaat aan te vragen. Vraag jouw dansplaat aan, het is voor de goede zaak. En ik ga erop dansen. Op vrijdag 16 oktober ben ik eraan, ergens in de voormiddag. Doe met heel Radio 2 mee. Dit is Folger Shocking.

0: Zottegem, daar zitten we dus met onze Radio 2 danset om. Maar ik ga nog naar dingetjes.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Vanavond op VRT1.
9: Dus je hebt een universiteit gezocht hier, ja. Omdat je wist, ik wil hier wonen.
10: Ja.
9: En ik zoek wel een studie die hier, ja. Zich hier afspeelt.
10: Inderdaad.
9: En wat studeert je dan?
10: Maritieme biologie.
9: Ja. Hoe vet is dat?
8: Op VRT1 in Home Sweet Home is Karin op bezoek bij Vlamingen in Hawaii. Op VRT Canvas zie je migratieverhalen van vroeger en nu in Italië voorbij de droom. En op VRT Max ontmoet Christel straffe vrouwen met een ongewoon leven. Veel kijkplezier straks.
11: Radio 2 nodigt je uit op Het Vergeten Eiland.
12: Ik ben Jo.
13: Ik ben Raisa.
11: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
14: Waar zijn wij?
15: Welkom op Vergeten Eiland.
11: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
15: Oh nee.
11: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
16: Ik zal het nooit vergeten.
11: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
17: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
18: Geef 8 hamburgers.
17: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
19: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
20: En voor mijn pensioen?
21: Tweede of derde pijler, juffrouw?
20: Wat
21: lief? En hebt u een VAPZ?
20: Wat?
21: Wat is een VAPZ, juffrouw?
19: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
20: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn.
19: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: En bij ons een geweldige vrouw die vorig jaar met een goede reden kwam dansen bij Dansaton en je straks laat meediscussiëren. Goedemorgen. VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas.
22: Goedemorgen. Ons loon stijgt bijna niet boven de index en nog maar 4 op de 10 Vlaamse gemeentes heeft een openbaar binnenzwembad. We krijgen dit jaar amper opslag. Er is de automatische indexering waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt, maar een andere opslag krijgen werknemers. Goedemorgen. Ons loon stijgt bijna niet boven de index en nog maar 4 op de 10 Vlaamse gemeentes heeft een openbaar binnenzwembad. We krijgen dit jaar amper opslag. Er is de automatische indexering waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt, maar een andere opslag krijgen werknemers in ons land bijna niet. Dat blijkt uit het jaarlijkse

0: organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
1: In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit moment hebben zo nog maar 4 op de 10 gemeentes een publiek binnenzwembad. Het is vaak te duur voor een gemeente en dan niet enkel de kosten voor energie, maar ook die voor poetspersoneel en redders lopen hoog op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van Aalst, waar enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad geopend werd.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
1: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vind je in de app van 14 Nieuws. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners heeft zelfs nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken, doen nog te vaak aan binge drinken. Dat is veel drinken op korte tijd, zegt Kathleen Peleman, directeur van het VAD.
3: Bijvoorbeeld, ik kreeg problemen op school. 10 jaar geleden was dat een kleine 5%. Nu is dat 10% dat aangaf. Ja, ik kreeg problemen op school door alcohol. Ik moest naar het ziekenhuis, naar de spoed, naar het Rode Kruis. Omwille van mijn alcoholgebruik, 10 jaar geleden was dat 2,5%. En nu is dat 4,4%. Dat is een serieuze toename, ook al zijn dat kleine cijfers.
1: In Roeselare is gisteravond geschoten op een woning. Er zouden 15 schoten gelost zijn en die hebben vooral de voordeur beschadigd. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in het huis, er vielen dan ook geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders ook al verdwenen. En een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met medische gegevens. Het zou de allereerste keer zijn dat artificiële intelligentie inbreekt bij een website van de overheid. Volgens het bedrijf OpenAI was dat uiteraard niet de bedoeling. Maar het incident gebeurde in juni al, maar de premier van Australië is nog maar een paar weken geleden op de hoogte gebracht. Hij is dan ook heel erg bezorgd.
4: This situation is obviously unacceptable. And today I spoke with the CEO of OpenAI to express Australia's extreme concern. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred.
1: Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De bazen van 3 grote AI-bedrijven hebben nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. Want als het in de handen van de verkeerde mensen zou vallen, dan kan het niet meer onder controle gehouden worden. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon dus niet scoren. En in de extra tijd mocht Roma nog een strafschop nemen, maar die bal ging tegen de paal. Voor hun volgende wedstrijd moeten de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven naar Paris Saint-Germain. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
5: Sportoase Philips Zitten in Leuven is het duurste zwembad van Vlaanderen. Je betaalt er 8,7 euro voor een zwembeurt als volwassen inwoner. En naast Steenokkerzeel en Zaventem verzet ook het gemeentebestuur van Kortenberg zich tegen de plannen om een start- en landingsbaan van de luchthaven in Zaventem te verlengen. Het weer vandaag wisselen bewolkt en droog. We halen temperaturen tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je zoals altijd in de app van VRT Nieuws.
6: De problemen op een donderdagochtend. Hajo, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, vooral problemen op de E17 van Antwerpen naar Gent. Bijna 3 kwartier ben je daar kwijt van Waasmunster tot voorbij Lokeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Nog in Oost-Vlaanderen op de E40 naar de kust. Een kwartier vertragen van Erpenmeren tot Wetteren. Gewone drukte daar. Verder naar Antwerpen files van 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Ook nog een kwartier vanaf Sint-Job op de E19. Een kwartier ook op de E34. Van Oelichem tot Ranst en op de E313 ruim een half uur vanaf Massenhoven had te maken met een defecte vrachtwagen in Wommelgem, maar die is intussen wel weg. Naar Brussel, 20 minuten erbij vanaf Aalst op de E40, ook 20 vanaf Zemst op de E19. Een kwartier op de E314 bij Holsbeek komt door een defecte vrachtwagen daar ook. 25 minuten vanaf Haasrode op de E40 en 20 minuten vanaf Overijse. De binnenring rond Brussel, de gewone drukte daar alweer een half half uur van Dilbeek tot Vilvoorde, ook een half

0: hier op de buitenring van Waterloo tot Hervuren. En op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen.
1: Bon, we gaan toch dansen. Niet op Pump Up the Jam, maar wel op dit prachtige Goeiemorgenmorgen liedje. Ik zeg op dit mochtige Goeiemorgenmorgen liedje.

0: Hij wordt er zoveel beter in, die Jonas.
1: Begin het zelfs leuk te vinden.
2: Begin het zelfs leuk te vinden.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Tuurlijk wel. Dansen, dat gaan we doen op 16 oktober. Dat is een vrijdag. Maar nu, even op Whitney Houston.

0: Rita, de mama van onze nieuwsman Jonas, die is helemaal blij geworden nu. Hè?
1: Ja, want Whitney Houston en Celine Dion, dat zijn twee van haar favoriete zangeressen.
0: Kijk, het is geregeld. I wanna dance with somebody. Goedemorgen.
2: Je donderdag begint.
0: Welkom bij de donderdag. Het is vandaag 24 september. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat je op VRT Nieuws kan kijken waar je nu misschien goedkoper kan zwemmen in de deelgemeenten. Of dat je kan zien dat jouw gemeente de goedkoopste is op zwembadvlak. Ga even kijken daar. En Erna Nauwlaars die liet nog weten, onze hond Darko wordt altijd een beetje opgewonden bij het dansje. Als wij beginnen te zwaaien en te zingen, gaat zij zijn flosje halen. Ze begint hier rond te springen.
1: Hij gaat zijn flosje halen. Oké, okay, nu begrijp ik het. Ja, oké, okay, goed.
0: Dat is jouw hoofd, Jonas.
1: Ik had eerst iets anders gelezen, ja. Okay.
0: Dat zal wel. Okay. Het weer wordt alleen maar beter en kies jouw dansplaat. Vertel jouw verhaal, want er komt een nieuwe Radio 2 Dansathon. Dit jaar dansen we weer 24 uur lang tegen kanker. Live vanuit een spiegeltent op de Markt van Zottegem. Vanaf vrijdag 16 oktober dus. Dus goed bezoek bij ons van Christine van Akker uit Ertvelde. Christine heeft al meer dan 15 jaar kanker. Kwam vorig jaar meedansen en werd verrast door Koen Wouters zelf. En op dit moment zijn er ook een heleboel mensen aan het luisteren. De supporters van de Phoenix. Wie zijn dat, Christine?
3: Dat is eigenlijk een vriendenkring, zowel van mezelf als ook van mijn ouders. Mensen die allemaal heel graag op de hoogte blijven van wat het verloop is.
0: Ja.
3: De ene is daar al serieuzer, grappiger, nerdy dan de andere, maar dat maakt op zich niet uit.
0: Want de Phoenix, dat ben jij een beetje, altijd weer verrijzen uit de as.
3: Ja.
0: Hebben ze ooit gezegd tegen jou van ja, kunnen niet meer helpen?
3: Die woorden zijn nooit letterlijk uitgesproken, maar we weten wel, als er geen middel is, ja, dan houdt het op. Als we geen remedie, als we geen trucken meer hebben, dan houdt het op. Maar op zich, mijn visie is dan, hoe langer dat het duurt, hoe verder de wetenschap staat. En dan zien we wel op dat moment.
0: Ze vinden altijd wel iets nieuws uit, dat gevoel. Dan moet je inderdaad. Ja. Daarom doen we dit ook natuurlijk, die Radio 2 Dansathon. Christine is hier en ook hier mag jij even je gedacht geven, Christine.

0: Christine, wat is jouw gedacht vanmorgen?
1: Mijn gedacht is, ik geloof dat je altijd een keuze hebt.
0: Ik geloof dat je altijd een keuze hebt. Leg eens uit.
1: Ook in mijn situatie, wat er op mijn pad komt, dat heb ik niet onder controle. Ik kan dat niet sturen. En dan heb ik altijd de keuze, hoe pak ik het aan? Hoe ga ik daarmee om? In elk verhaal, in elke situatie zit iets negatiefs. Maar door met een andere bril te kijken, kan het uiteindelijk toch nog een zonnige dag worden. Er zijn periodes geweest dat ik zodanig slap was dat ik niet kon stappen.
0: Ja.
1: Maar dan kwam mijn mama met een rolstoel en dan gingen wij een blokje rond met de rolstoel. En ik was buiten geweest. En op die manier leer je creatief te zijn om toch altijd die kans te plukken en er toch iets moois, iets goed van te maken.
0: Het is wel enorm positief. Want ja, als je dan, mensen hebben dat natuurlijk ook als ze denken van wacht eens, 15, 16 jaar al bezig, binnenkort weer een nieuwe chemokuur. Dan zou je toch zeggen van man, het hoeft allemaal niet meer. Maar je hebt altijd die keuze natuurlijk.
1: Ja, en ik heb ook de keuze om te zeggen van kijk, nu ben ik nog niet volledig weg. Nu voel ik mij nog geen theriomorfe...
0: Excuseer?
1: Trogloditus. Een op een dier lijkend Neandertaler. Nu voel ik mij zo nog niet. Het komt er mogelijk wel aan.
0: Zo lang hebben wij ook niet gestudeerd.
2: Ik was ook niet meer, Peter.
1: Nee. Dus zo voel ik me op dit moment nog niet. Maar nee, dat moment komt misschien wel in de komende periode.
0: En ook daar heb je dan een keuze.
1: Daar heb ik een keuze. Ik kan ervoor kiezen om nu dat het nog niet zo is, kan ik nu nog genieten. Kan ik nu nog uitstapjes doen. Afspraken inplannen met mijn vrienden, vriendinnen, met familie. En dan zien we wel op dat punt wat dan mogelijk zal zijn. Halen er het beste uit.
0: Jouw gedacht vanmorgen is heel positief. Je hebt altijd een keuze. Moet je gerust even in het gesprek. Wat zijn jouw keuzes? En denk je van, ja, misschien toch niet altijd. Het kan, hè. VRT Max, volg je Radio 2. Klik op de berichten en discussieer mee vanmorgen. Dit is Harry.

0: Harry Styles, goedemorgen zeg. Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Frank de Meij uit Haarlembeek is al helemaal enthousiast aan het worden. Gaat volgende zomer in Parijs kijken naar Harry Styles. En ik denk Christine van Akker, hier bij ons uit Ertvelde, al 15, 16 jaar, heeft ze kanker en krijgt nog altijd behandelingen. Vorig jaar verrast door Koen Wouters tijdens Radio 2 Dansatom, die we opnieuw gaan doen. Ga jij kijken naar het grote concert in Brussel volgend jaar?
1: Zeker weten, uiteraard. Zeker weten. Ja.
0: Zie je van hier.
1: Mijn agenda is nu al gereserveerd.
0: De keuze is er. Je hebt altijd een keuze. Dat is jouw gedacht van vanmorgen. En Mieke de Graaf laat het nog weten. Ja, mijn man heeft 30 jaar geleefd met kanker. Is in 1999 gestorven. Dus er is sowieso altijd wel hoop. Ook dat is een natuurlijke. En misschien had dat ook door die keuze te maken dat je dan ook hoop creëert om te blijven doorgaan.
1: Zeker wel. Er zijn altijd momenten, ook tijdens een behandeling, momenten die ik inplan om te zeggen van kijk, dat is een moment, daar kijk ik naar uit. En dat hoeven zelfs geen grote zaken te zijn. Dat kan eens afspreken zijn met een vriendin of met een familielid van we gaan eens fietsen. En dat hoeft niet ver te zijn, maar oké. En dan tel je af naar die dag. Ja. Want ja, dat gaat een leuke dag worden.
0: En de courage eruit halen, ja, op die manier. Kijk, het kan allemaal. Hè. Dus dat is de reden ook dat je die dansplaat mag kiezen met de QR-code nu in beeld. Of gewoon live op VRT Max. Want we gaan dansen voor de goede zaak. Zeg, ik heb nog een vraag voor jou. Je hebt ook de keuze. Wil je het zien of wil je het niet zien?
1: Ja, ik wil het wel zien.
0: Straks.
2: It's a Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en
5: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve

0: Aline de Douwe, een van onze Radio 2 topsongs van een tijd geleden. Schaduw van jezelf. Ja, ja, dat gaan we opnieuw doen natuurlijk. 24 uur dansen tegen kanker. Vorig jaar is Christine uit Ertvelde komen dansen met Koen Wouters dan nog. Je voelt het nog altijd een beetje, hè?
1: Nog altijd vlinders in mijn buik.
0: Zo moet dat ook. Maar jouw gedacht vanmorgen was heel helder. Je gedacht was, je hebt altijd een keuze. En Lieve Vermalen uit Zandvliet wou nog even reageren. Lieve, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, wat vond jij van het gedacht?
1: Goedemorgen.
2: Ik vind het een geweldig gedacht. Want 32 jaar geleden ongeveer is mijn man, is mijn man ook hersentumor vastgesteld, ingekapseld in de hersenstam. Mm-hmm. En daar was eigenlijk niks aan te doen. We spreken natuurlijk van zoveel jaren terug. Dan alleen een beetje verlengen en meer kon er niet gebeuren. Toen heeft hij besloten, ja, dan wil ik niks en dan wil ik gewoon alle dagen genieten van zolang het nog kan. En die heeft altijd, dus dat was een kwaadaardige tumor, maar dat mocht zo niet benoemd worden. Dat moest een niet goedaardige zijn. Alle negatieve dingen, zoals Christine zegt, alle negatieve dingen worden omgezet in positieve dingen. Ja. En dat is nu nog steeds zo.
0: Ja, ik kan mij voorstellen.
2: Allee, mijn man is ondertussen overleden, maar die in gedachtenstelling bij ons hier is nog altijd zo van het positief op te nemen.
0: Ja, en zo hoort het ook als we. Ja, hoe erg het ook is, maar als we dat allemaal een beetje zouden doen, het zou toch nog een mooiere wereld worden. Dankjewel, lieve, om je verhaal even te delen. Heel fijne ochtend en meedansen. Hè. 16 oktober tenminste.
2: Ik zit in Frankrijk, ik zit in de Pyreneeën, maar ik kan zeker en vast, ik kan zeker en vast meedansen. Hopelijk heb ik internet op dat moment.
0: Oh, jut, de Pyreneeën staan ervoor bekend voor uitstekend internet. En Radio 2 wordt daar goed ontvangen, dus sowieso te dan. Dankjewel. Zeg maar, Christine. Koen Wouters, die heb je vorig jaar ontmoet. Ja, Koen Wouters, die wou jou nog iets vertellen. Luister en kijk even mee.
3: Dag Christine, hoe gaat het? Ik heb jou in Roma gezien. Ik heb je wel zien staan ze. Dag Christine, hoe gaat het? Ik heb jou toen in de dansauto gezien. Ik kan je nog zo zien dansen met je man. Het was een vertederend mooi beeld. Ik hoor dat je traject nog altijd niet is afgelopen. Ik wil je heel veel succes wensen. En zo ook Peter met de hele dansaton. Tot snel Christine.
0: Oh, kijk. Toch, lieve. Oh, tranen in je ogen, Christine.
1: Zeker wel, zeker wel.
0: Oh.
1: Dat pakt toch, hè?
0: Ja, sowieso. Ze waren hier gisterenochtend en we hebben het verhaal nog even verteld. En ze vonden het geweldig en dachten van, we moeten daar iets voor doen. Dus kijk. Christine, ik wens jou alle courage en alle succes van de hele wereld. Binnenkort, dankjewel om hier even te zijn.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Hier zie je, espresso macchiato, dat kan je gebruiken. Een van die gasten die het Eurovisie Songfestival had moeten winnen, komt uit Estland. Tommy Cash.

0: Jonas Maas.
1: We krijgen dit jaar amper opslag bovenop de index. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad. 4 op de 10 werknemers krijgt zelfs helemaal geen extra opslag. Al proberen werkgevers wel met onder andere maaltijdchecks werknemers op een andere manier iets extra's te geven. En nog maar 4 op de 10 Vlaamse gemeentes heeft een openbaar binnenzwembad. In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd zelfs meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Het is vaak te duur voor een gemeente om nog een zwembad uit te baten. Het gaat om de kosten voor energie, voor poetspersoneel en voor redders.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Kirsten Simons. Het duurste zwembad van Vlaanderen is de sportoase Philipszitte in Leuven. Een volwassen Leuvenaar betaalt er €8,7. En dat is meer dan het dubbele van de gemiddelde prijs in Vlaanderen. Die bedraagt €4. De goedkoopste zwembaden van Vlaams-Brabant liggen in Tervuren en Diest. Daar betaal je €2,5. In Brussel is de laagste prijs €3 in Sint-Joost-de-Node. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vind je in de app van VRT Nieuws. Na Zaventem en Steenokkerzeel verzet ook de gemeente Kortenberg zich tegen het voorstel om een startbaan op Brussels Airport te verlengen. De verlenging staat op een lijst met mogelijke maatregelen om geluidsoverlast rond de luchthaven te beperken. Dat idee lag in 2016 ook al op tafel, maar de plannen werden toen geschrapt na protest. Voor Kortenberg is het voorstel onaanvaardbaar, zegt burgemeester Alexandra Tienpont.
4: Dat zou betekenen dat heel wat huizen moeten wijken in Erpskwerps. Wonen aan een startbaan. Ik denk dat ik daar geen tekening moet bij maken hoe onleefbaar dat zou zijn, ook voor de omliggende huizen. Dus dat betekent dat het deeltje Erps van onze gemeente Erpskwerps echt onleefbaar zou worden. En dat is wat dat wij absoluut zullen tegenhouden.
3: In Halle is er op 20 jaar tijd 101 hectare nieuwe natuur bijgekomen. Dat komt overeen met meer dan 14 voetbalvelden. En dat is te danken aan het plan Boomarter. Natuurverenigingen, overheden en vrijwilligers bundelen hun krachten om versnipperde natuurgebieden rond Halle met elkaar te verbinden. En zo kwam er ook een ecoduct over de ring die het Hallerbos met de omliggende gebieden verbindt. In Tienen is draak Oswaldus weer klaar om mee te lopen in de Stoet Kwijkersparade. De draak is 5 meter hoog en 250 kilometer zwaar en lag 5 jaar opgeborgen. Nu is hij weer in elkaar gezet en de dragers die hebben al geoefend om met de draak rond te wandelen.
5: Ze bestaat uit een ploeg van 14 dragers in totaal, dus ze wisten elkaar ook af. En ons vermoeden is dat dat de grootste gedragen drakenreus van Europa is. We zijn daar toch nog geen grotere tegengekomen, dus een imposante reus, ja, sowieso. Hij heeft een beetje stof vergaard, maar voor de rest is hij in prima conditie en klaar om onze tuur aan de schenen te leggen.
3: De grote Kwijkersparade vindt plaats op 10 oktober. En aan de Vismarkt in Brussel staat de bekende dansclub Madame Moustache te koop. De vintage dancing bestaat al meer dan 15 jaar, maar heeft het na een zware brand 4 jaar geleden financieel moeilijk. Het volledige interieur raakte toen vernield. De eigenaars probeerden de zaak nog te redden met een inzamelactie en vroegen ook subsidies aan, maar dat volstond blijkbaar niet. De zaak staat nu te koop. Het weer nog vandaag wisselend bewolkt en droog met temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt een mooie herfstdag. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Wauw, de donderdag. Toch altijd even genieten qua file. Hi, joh.
6: Ja,
0: dat was gek.
6: Ja, E17 van Antwerpen naar Gent. Nog steeds 3 kwartier vertragen van Sint-Niklaas tot voorbij Lokeren door dat ongeval daar. Het is ook druk op de ring rond Kortrijk, de R8. Daar verlies je 20 minuten van Bissegem tot aan Kortrijk-Zuid. Aansluiting dus met de E17. Naar Antwerpen nog files van zo'n 20 minuten vanaf Haasdonk op de E17 en een dikke 25 vanaf Oelegem en vanaf Herentals-West op de E313. Naar Brussel dan klein half uur vanaf Aalst op de E40. Dat is vrij druk. Ook op de A12, 20 minuten van Stroombeek tot in Brussel bij De Troos. Een kwartier nog vanaf Zemst op de E19. En ook op de E314 is dat zo bij Holsbeek. Komt door een defecte vrachtwagen. Verder op de E40 vanuit Leuven zie ik 20 minuten file vanaf Heverlee. En dan verder nog eens 20 vanaf Everen tot helemaal in de Europese wijk. En op de E411 vanaf Overijse ook 20 minuten. De binnenring rond Brussel een half uur van Dilbeek tot Vilvoorde. Buitenring een klein half uur van Waterloo tot Tervuren. En tot slot op de Limburgse Noord-Zuidverbinding, jawel, richting Hasselt. 20 minuten van Hechtel, Exel tot Helchter.
7: Europabank, de bank die durft.
0: We gaan binnenkort naar India voor het wereldkampioenschap wielrennen. Wat wordt dat en kunnen ze dat daar? Het gebeurt allemaal over 5 minuten. Allee, niet naar India, wel de uitleg.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
11: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Nobody's Wife van Anouk. Goedemorgen zeg. 19 voor 90. Plezante muziek bij onze. Dankjewel, graag gedaan. Het is ook heel veel sport zeg deze week. Want dit weekend belangrijke wedstrijd van de Rode Duivels. En al onze volleybalmannen, die hebben het goed gedaan. Wel uitgeschakeld intussen. En vooral natuurlijk veel wielrennen. Dus komt Tess Els van morgen. Morgen tenminste. Tess Els van Sportza, die helemaal bijpraat. Lekker veel medailles ook op het WK in Canada. Maar let op, want in 2032 dan zitten we op een heel bijzondere wielerplek.
1: Ah ja.
2: Ja, dat muziekje past er wel bij, want het WK wielrennen van 2032 wordt voor het eerst in India georganiseerd, in de stad Pune. India haalde het van een Nederlandse kandidatuur. Groningen en Drenthe waren daar de steden, maar zij mogen dan het WK in 2034, twee jaar later, organiseren. Maar het is toch een heel opvallende keuze. Wielrennen is niet meteen een gekende sport in India. Al trok een recente wielerwedstrijd in Pune wel heel veel publiek.
0: Dat wel.
3: Goedemorgen, morgen. Peter van der Veren.
0: We praten erover met Karel Bertele, sports- en wielerjournalist bij Sportza. Karel, goedemorgen.
4: Dag Peter, goedemorgen.
0: Een wereldkampioenschap wielrennen in het meest bevolkte land van de wereld. Wat moeten we daarvan denken?
4: Ja, dat gaat wat geven. Hè. Ik heb gisteren op de Sportza Daily gehoord dat Jorben Lauraisen, die is daar met zijn ploeg in januari gaan rijden. Wat Jonas daarnet aanhaalde, dus tussen 19 en 23 januari, was er inderdaad een rittenkoers van tweede categorie in Pune. 5 dagen lang. En de Jorben Lauraisen is daar derde geworden met Tartaletto Isorex. Dat is een continentale ploeg hier bij ons. Die zijn daar gaan rijden. Die doen dat regelmatig echt in exotische plaatsen gaan rijden. Dus daardoor is er eigenlijk al een heel klein beetje iets georganiseerd daar om te kunnen bij de UCI, bij de grote internationale wielerunie, jouw kandidatuur te gaan voorleggen. Dus blijkbaar is iedereen daar tevreden over geweest. Lauraisen zelf die zei prima wegen, goede hotels. Alleen het grote probleem is natuurlijk de drukte daar, hè, wat je zelf ook aangaf, van en naar de koers. Dat is een probleem.
0: 6 miljoen inwoners in Pune.
4: Ja,
0: 6 miljoen?
4: Daar gaan ze dus, wel iets moeten op vinden. Maar goed, dat is meestal met Olympische Spelen ook, dat ze dan een rijbaan vrijmaken voor de koers. Maar er zijn eigenlijk op dit moment alleen maar positieve geluiden van de renners die er geweest zijn om in Pune te gaan rijden. Dus,
0: maar hebben die goede coureurs? In India?
4: Ik ken niet veel Indiaanse coureurs, nee. Weinig, bijna geen, denk ik. Die komen zeker in ieder geval niet naar hier rijden in Europa. Die hebben wel hun rondjes daar. Dat gebeurt vaker. Maar goede Indiaanse coureurs, nee. Maar goed, ze hebben nog een jaar of 5 om er een paar misschien op te leiden.
0: Op te leiden, ja.
2: En in India, dat is natuurlijk ook wel bekend, Karel, voor de smog, de luchtkwaliteit.
4: Ja.
2: Ja, ik weet niet of je daar iets van weet, maar kan je daar wel wielersport op een hoog niveau gaan organiseren?
4: Dat hebben die jongens die daar gereden hebben ook aangegeven gisteren. Als je in de steden rijdt, dan is er een probleem. Dan heb je luchtvervuiling, dan kun je niet zo goed ademen inderdaad. Dus dat is niet aangewezen op dit moment. Ze hebben nog een aantal jaar om daar misschien iets aan te doen. Maar ze zijn ook natuurlijk weggereden uit de steden, hè, om te koersen. En weg van het grote, drukke verkeer en bevolking in de grote steden. Op het platteland was alles eigenlijk wel redelijk goed te doen. Maar ja, je gaat moeten vol krijgen natuurlijk. Je gaat sponsors moeten krijgen. Dus je moet aankomen in de steden. Dat gaat een probleempje zijn. Dat is zeker een element dat ze rekening moeten meehouden met de coureurs.
0: Dat is
4: ademhaling. Ja, daar gaan ze op moeten trainen.
0: Het is ook nog maar de 4e keer dat ze het WK in Azië laten plaatsvinden.
4: Ja, ja. Dat is zeker waar. Voor de quizliefhebbers. 1990 Utsunomiya, Japan. Dan 2016 in Qatar. En dan over 2 jaar Abu Dhabi, 2028.
0: Okay.
4: Dus dat zijn de 3 steden waar er al, en landen waar er al gekoerst is geweest in Azië. En straks dus inderdaad voor de 4e keer. Maar dat is dus de bottom line bij David Lapartien, de voorzitter van de UCI. Hij wil maar 1 ding en dat is met de koers naar buiten treden. Mondialisering. Ja, vorig jaar voor het eerst in Afrika, Rwanda. Ja. En nu trekt hij naar India.
0: Er wordt wel over gepraat op die manier. Bij onze Karel Bertele van Sportza. Zeg maar Karel, nu moet ik jou wel iets vertellen. Zo, daarnet was ik tegen Jonas Maas, onze nieuwshottie bij Radio 2.
4: Ik ken die.
0: Ja, we gaan zo meteen met Karel Bertele praten. Zo. Zegt hem, Charles Bretel.
4: Dat,
2: ja. Charles Bretel,
0: dat is toch
4: schandalig.
2: Of
4: Carlito. Charles Bretel, ja, Carlito is meestal op de redactie bij ons. En Charles Bretel komt eigenlijk van Maarten van Granberen. In de Tour, als hij zich een beetje verveelt, dan heeft hij het met mij over Charles Bretel.
0: De genaamde Granby, dat we zeggen. Prachtige,
4: ja,
0: prachtige bende daar toch bij sporten. Maar Karel, we zijn er helemaal mee. Kijk er nu al naar uit, zeg. Dus 2032 in Pune, in India.
4: Pune.
0: Fijne ochtend.
4: Graag gedaan.
0: En hier

0: The Logical Song. Van Supertramp. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. De vrolijkste Xavier Taverne van Win-Win. Goedemorgen, Xavier.
1: Ja, dit is er maar één, dus ik ben ook de vrolijkste.
0: Ja,
1: meteen.
0: Allee, het is wel een geslaagde mooie plaat.
1: Ja, maar je hebt tenminste nog concurrentie, dus het stelt nog iets voor.
0: Oh, dat is waar.
1: Ja.
0: Zijn er al boeken van Win-Win?
1: Wel, die vliegen zo hard de deur uit dat de deur niet meer in het kader zit. Ja. Maar er wordt bijgedrukt, er worden bomen gekapt. Jongens, het gaat. Het
0: gaat. Who cares about het klimaat als er win-win boeken zijn?
1: Het is ook allemaal heel netjes geproduceerd en met gerecycleerd papier en alles wat je wil. Nee, de verkoop gaat goed, maar er zijn er nog altijd. Dus jongens, ik zou zeggen, als je niet altijd kan luisteren...
0: Een leuk kerstcadeautje. Je bent nooit te vroeg voor een leuk kerstcadeautje.
1: Wel, ik dacht ook... En dat was de reactie die ik een paar keer kreeg. Zo, dat vind ik nu eens echt een goed cadeau voor mensen met kerst.
0: Tuurlijk wel, kijk.
1: We beginnen er altijd. We zitten onder de 100 dagen. De collega's in Vilvoorde, die hebben hun kerstkanaal al opgestart.
0: Dat
1: Jezus. Dat is... Je weet wie ik bedoel, maar dan Christmas.
0: Dat.
1: Ja, dus dat. Dus non-stop kerstfilms. Nu al.
0: Zot zijn ze. Maar goed, ze doen maar natuurlijk. Even naar de orde van de dag, want we gaan, luisteren naar Win-Win. Het gaat ook bij jullie over zwembaden.
1: Ja, wij gaan het er, want dat is een onderzoek van VRT Nieuws. Inderdaad, waarin dat we horen, en dat heb jij ook al de hele ochtend verteld, Jonas, dat het er gewoon minder zijn. En dat je bij sommigen heel veel geld betaalt, bij anderen dan weer minder. Dat inwoners dan soms wat minder betalen, omdat die al belastinggeld geven voor die zwembaden. En dan moeten externen daar wat meer voor betalen.
0: Racisme noem je dat.
1: Oh, de grote woorden vallen hier.
0: Ja, ik heb daar echt moeite mee. Met het feit dat je, als je dan naar een andere gemeente gaat, je dan extra moet betalen.
1: Ik snap het wel vanuit economisch.
0: Laat mij eens uitspreken. Ik kom uit een gemeente vroeger waar geen zwembad was. En dan moest je naar een ander zwembad. Ik weet niet hoe het intussen zit, maar dan kom je ook uit die gemeente niet. En dan moet je ook bijbetalen. Racisme noem ik het.
2: Nee, ik heb het ook aan de hand gehad.
0: Zwembadracisme.
2: Vorige week gaan zwemmen, in Opwijk geen zwembad. En in een zwembad met de jongste zoon was het ook €17 voor ons twee om daar te mogen gaan zwemmen. Want ja, met de identiteitskaart moet je bewijzen dat je niet van die gemeente bent. Hè.
1: Ja, wat ze dan zouden kunnen doen is clusters maken van gemeenten. En dan zeggen elke inwoner van de gemeente er rond, die betalen mee voor de bouw van het zwembad. We heffen op zijn teamen. In onze gemeente storten dat dan door naar de gemeente.
0: Die krijgen ook Vlaamse subsidies, daar betalen we allemaal voor.
1: Die Vlaamse regering moet op zoek naar 2 tot 3 miljard komend weekend om te besparen.
0: Is altijd iets. Ik ga luisteren straks.
1: Lijst van de verre, ik stem.
0: Het zou goed zijn, zo man. Goed, het is eruit. Oh. Ah, Cierrek Iglesias. Vamos, vamos. Ah.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
4: Kan je nog lang lezen?
3: Denk het wel.
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
4: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedicht!
6: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
7: So boring.
6: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
7: Marianne.
6: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
7: And Willoughby.
6: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
8: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
9: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Er zijn wat problemen met studentenkoten in Vlaanderen. Duur en soms niet altijd kwaliteitsvol. We praten met Melissa de Prater daarover.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Rond deze tijd start in Brugge het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen van 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feit in de cel en heeft vandaar nog zijn ex-vrouw belaagd via de telefoon en via brieven. Hij riskeert levenslang. We krijgen dit jaar amper opslag. Er is wel de automatische indexering waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt, maar een extra opslag krijgen werknemers in ons land bijna niet. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werknemers krijgen gemiddeld maar 0,89% extra loon en bijna 4 op de 10 krijgt zelfs geen enkele extra opslag. Werkgevers gaan wel op zoek naar alternatieven. Zo gaven ze dit jaar meer maaltijdchecks, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen.
0: Werknemers krijgen gemiddeld maar 0,89% extra loon en bijna 4 op de 10 krijgt zelfs geen enkele extra opslag. Werkgevers gaan wel op zoek naar alternatieven. Zo gaven ze dit jaar meer maaltijdchecks, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties

0: verdwenen. En Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, VAD. Bijna de helft van de tieners heeft zelfs nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken en er problemen door krijgen, vinden het moeilijk om er met iemand over te praten. En dat ligt volgens Kathleen Peleman, directeur van het VAD, aan hoe onze maatschappij kijkt naar alcohol.
1: Alcohol is wel overal aanwezig en er is enorm veel verdraagzaamheid tegenover het drinken van alcohol. Maar wanneer je in de problemen raakt door alcohol, wanneer je gedrag hebt getoond waar je achteraf spijt van hebt, dan zijn we veel minder tolerant. Dan hebben we precies zoiets van, ja, maar dat is jouw schuld, dat is jouw probleem. Wat dan natuurlijk niet waar is, en dat willen we heel erg benadrukken. Het is de alcohol zelf die maakt dat je controle verliest. Die maakt dat je uniek kunt houden bij het voornemen om er maar eentje te drinken. Die bespreekbaarheid van die kom je de problemen door alcohol, die zou echt groter moeten.
0: In de VS verplicht een rechter president Donald Trump om journalisten van CNN en 2 andere nieuwszenders weer toe te laten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen omdat ze fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten en het Solidariteit besloten 4 andere nieuwszenders om Trump ook niet meer te volgen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral wat hoge wolken en tot zo'n 21 graden. Morgen veel zon en tot een heel zachte 24 graden zelfs. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Jonas. Jongens, we zijn op hol geslagen. Het lijkt wel zomer, lijkt het wel, Hajo.
3: Ja, zeker. Wat hoorde ik? Ergens 27 graden volgende week.
2: Volgende week?
3: Volgende week.
2: Het houdt nog niet op. Gaat het zo lang?
0: Ja, het blijft nog wel een mooie nazomer aan het begin van de herfst, ja.
3: Maar dat is al bijna oktober.
0: Ja,
2: het is nee, niet bijna. Het is volgende donderdag is het gewoon 1 oktober.
3: Knettergek. Nou ja.
2: Is het knettergek op de weg?
3: Nee, dat valt mee. Het is een typische donderdagochtendspits met wel stevige files hier en daar, maar geen echte verrassingen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het een beetje aanschuiven bij Deinze. Opletten. Daar staat een defect voertuig op de pechstrook. En op de E17 dan van Antwerpen naar Gent ook een kwartier vertragen tussen Sint-Niklaas en Lokeren. Heeft te maken met een eerder ongeval. De weg is gelukkig wel vrij. Naar Antwerpen hebben we nog files van gemiddeld zo'n 20 minuten vanaf Haasdonk op de E17. En ook vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven op de E34 en de E313. Op de E19 nog een kwartier vanaf Sint-Job. Naar Brussel nog 20 minuten erbij vanaf Aalst op de E40. A12 ook 20 minuten van Strombeek tot De Troos in Brussel dus. E19 nog een kwartier vanaf Zemst. Op de E314 ook wat bij Holsbeek, komt door een defecte vrachtwagen daar. Erg druk wel op de E40 vanuit Leuven, telkens 20 minuten erbij tellen vanaf Everberg en vervolgens nog eens van Everen tot in de Europese wijk. En ook op de E411 20 minuten vanaf Overijssel. Op de binnen- en de buitenring sta je telkens een half uur in de file. Dat is van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring dus van Waterloo helemaal tot Zaventem. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere files.
2: Dankjewel.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2. Win-win. Xavier Taverne.
2: Ja, met wel een aantal vragen voor de Vlaamse minister van Wonen, Melissa, de prater van Vooruit in deze uitzending. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ons onderzoek naar de koten in Vlaanderen en de toch bedenkelijke kwaliteit af en toe.

0: The cooks and she moves in her own way. Ja, voor heel wat studenten is het nieuwe academiejaar deze week begonnen. En dat wil ook zeggen dat veel studenten hotel mama of papa verlaten om op kot te gaan. Als ze tenminste een betaalbaar kot hebben gevonden. Want in Win-Win op VRT1 kan je al de hele week zien dat het voor veel studenten absoluut niet zo simpel is om een kot te vinden. En dat je, als je erin vindt, veel geld betaalt. Zo is er onder meer het verhaal van Frauke deze week. Zij zit in Gent op kot. Ze betaalt daarvoor, hou je vast, €870 per maand. Maar je kan het eigenlijk moeilijk nog een bewoonbaar kot noemen. Kijk maar even mee via VRT Max.
1: Zit hier graag?
2: Nee, niet echt. Nee. Het is hier niet leuk.
3: Vertel, wat is er aan de hand?
2: Er is superveel schimmelproblematiek. Dus ja, eigenlijk in de badkamer en hier in heel deze ruimte zit er overal schimmel. Mm-hmm. En dat pakken ze niet aan. En die kelder zit vol met vocht. Er zijn ook heel veel muizen. Onze kleren onder ons bed worden gewoon opgegeten.
3: Hoeveel betaal je hier per maand?
2: €870 per maand.
0: Ja, en dan heb je schimmel en dan heb je ongedierte. Dat kan toch allemaal de bedoeling niet zijn. Nu, dat laat ons achter met heel wat vragen. Want kan je daar iets aan doen? En die vraag hebben we gesteld aan de Vlaamse minister van Wonen, Melissa de Pratere. En dat deden we eerder vanmorgen. Vlaams minister Melissa de Pratere van Vooruit, verantwoordelijk voor de studentenhuisvesting in Vlaanderen. Betekent dat letterlijk elk kot dat in Vlaanderen te vinden is?
4: Nee, was het maar zo makkelijk, dan zouden die betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. Nee, wat wij wel doen is steun onderbieden om extra koten te gaan voorzien vanuit de universiteiten en de hogescholen. En toezien op de kwaliteit van koten. Dus daar gaan we vooral gaan controleren of koten die door verhuurders, private verhuurders worden aangeboden, of die natuurlijk ook in orde zijn.
0: Ja, we hebben dat werk al een beetje voor jou gedaan. Dat gaan controleren. De resultaten waren niet overal even bemoedigend. Met als grote uitschieter het verhaal van Frauke, denk ik. €870, kelder onder water, schimmel. Wil daar eigenlijk zo snel mogelijk weg. De kotbaas doet niks. Ze is jammer genoeg niet alleen.
4: Ja, en ik vind het eerst en vooral hallucinant dat zo'n koten verhuurd worden, dat verhuurders daar ook geen schaamte over hebben. Denk misschien eens aan waar je je eigen kinderen of kleinkinderen zou willen huisvesten. Maar los daarvan, ja, daarom is het ook net zo belangrijk dat er gecontroleerd wordt of die koten in orde zijn. En dat die natuurlijk ook een conformiteitsattest of een kotlabel hebben. In dit geval was het blijkbaar zelfs zo dat er een conformiteitsattest was. Dus op een bepaald moment was dat kot in orde. Maar natuurlijk, als dat dan na een tijd niet meer is, omwille van bijvoorbeeld vochtproblemen, ja, dan is het echt wel heel belangrijk dat daar ook een melding over wordt gedaan, zodanig dat er opnieuw kan worden gecontroleerd. Want in zo'n situatie moet de verhuurder dan verplicht ook aanpassingen doen.
0: Het kotlabel is er, maar dat kotlabel is niet verplicht. Steden mogen zelf kiezen of ze met dat kotlabel willen werken of niet. En dan nog is het aan de kotbaas om daar al dan niet een label voor aan te vragen. Ja, als je natuurlijk niet de beste bedoelingen hebt, zal je nooit zo'n kotlabel aanvragen. Hè? Wat is het dan waard?
4: Ja, het is een eerste stap natuurlijk. Hè. We zien dat er toch al veel kotlabels zijn. En dan toon je ook als verhuurder van, kijk, mijn kot is perfect op orde. Het is natuurlijk wel een soort garantie voor ouders, voor studenten die een woning zoeken voor een kind of voor zichzelf. En los daarvan, ja, het werkt in fases. Het conformiteitsattest, wat ook voor het kotlabel verplicht is, ja, dat zal in de toekomst wel verplicht worden. Daar zijn we volop mee bezig. En dat zorgt natuurlijk dat je woning wel kwaliteitsvol is en dat je natuurlijk ook op vlak van brandveiligheid in orde bent.
0: Maar de kotbazen waar wij langs geweest zijn, een paar daarvan hebben gezegd, toen we vroegen, heb je een kotlabel, zeiden die kotbazen, nee, we hebben dat niet en dat stelt niks voor, maar je moet daar eigenlijk niks voor doen, dat is gewoon een papiertje.
4: En waarom hebben ze het dan niet? Als dat de conclusie is, dan zou je ervan uitgaan dat ze er wel eentje hebben. Dat is natuurlijk niet de realiteit. Als je dat kotlabel wil, ja, dan wordt er echt ook gecontroleerd. Dan komt er iemand van de inspectie, iemand die erkend is als woningcontroleur, ook echt langs om te zien of die woning op orde is. En dan krijg je een attest. Maar natuurlijk, ja, het kan wel voorvallen dat de woning op het ene moment perfect in orde is. In de zomer bijvoorbeeld, wanneer er geen vochtprobleem is. Maar dat je dan in de winter vaststelt dat er misschien maar gemaskeerd geweest is. Hè, dat er over wat schimmel geweest. Is, ik zeg.
0: Maar dan maak je daar melding van en dan doen ze er niks aan. Je zit er wel mee, dat contract loopt. Er zijn 40.000 kotstudenten, enfin, studenten die graag op kot zouden willen, die het niet doen omwille van het geld. 8.000 studenten in Vlaanderen doen een andere opleiding dan ze eigenlijk hadden gewild, omdat ze geen kot vinden of omdat ze geen betaalbaar kot vinden. Dat gaat over heel veel jongeren, hè?
4: Ja. Ja. Misschien eerst en vooral op de kwaliteit. Als er een controleur komt en je moet iets aanpassen als verhuurder, is dat wel verplicht. Dus het is niet zo dat je dan kan zeggen, ik doe het niet. Ja, dan kan uw kot onbewoonbaar worden verklaard en dan heeft die verhuurder uiteraard ook geen inkomsten meer. Dus dat is wel echt een verplichting. Maar daarnaast ja, is het natuurlijk echt wel zo dat koten gewoon heel duur geworden zijn. En je ziet ook, doorheen de jaren is de prijs echt wel heel fors gestegen. Toen ik nog op kot zat, dat is nu ook geen eeuwigheid geleden. Ja, toen kon ik het met vakantiewerk, weekendwerk, mijn ouders die wat bijpasten, nog rondkrijgen. Ja.
1: Dat was een jaar of 10 geleden. Hoeveel was het toen?
4: Ja, ik heb voor mijn kot €280 betaald. Toen, in Gent, toch wel in een van de grootste studentensteden.
1: En nu zitten we aan bijna driedubbelen.
4: Ja, het is echt, als je vandaag van studenten verwacht dat ze met weekend- en vakantiejobs daar rondkrijgen, ja, dat kan niet meer vandaag de dag.
1: Krijgen we dat gekeerd? Krijgt u dat gekeerd? Krijgt Vlaanderen dat gekeerd? Want steden en gemeenten, we zijn bij verantwoordelijke schepenen langs geweest, die zitten echt met de handen in hun haar. Die weten ook niet wat ze moeten doen. Want als studenten geen kot vinden, gaan ze naar de privéhuurmarkt en dan gaan daar de prijzen weer omhoog. En dat geldt dan voor alle inwoners. Dus het is een soort van ja, bijna perfecte storm waar we in zitten.
4: Ja, en daar is natuurlijk ook het hele punt. Er zijn gewoon woningen tekort, er zijn koten tekort, dus het is een aanbodsprobleem. Hoe minder aanbod je hebt, ja, hoe meer al die mensen, al die studenten natuurlijk in dezelfde woningen terechtkomen. En dat drijft de prijzen omhoog, want je hebt heel veel kandidaten voor één woning. En dat maakt dat je ook als verhuurder natuurlijk je prijs hoog kan leggen. En zo is het een beetje een vicieuze cirkel. Dus ja, krijgen we dat gekeerd? Morgen niet. Dat moet ik ook heel eerlijk zeggen, want er moet gewoon heel veel aanbod bijkomen en die wordt op vandaag tot morgen niet gebouwd. Maar we doen wel grote inspanningen vanuit Vlaanderen. We hebben voor het eerst renteloze leningen aangeboden aan universiteiten, aan hogescholen voor €100 miljoen.
1: Maar dat is vooral om hun eigen infrastructuur aan te passen. Ze mogen dat toch doen. Het is niet per se verplicht om nieuwe koten te bouwen.
4: Dat is voor de renovatie van bestaande koten, dat is voor nieuwe koten, dus dat is wel degelijk om je aanbod uit te breiden. En natuurlijk, daar zijn ook voorwaarden bij. Het is wel de bedoeling dat ze die aan betaalbare tarieven gaan aanbieden. Het is niet zomaar op en vraag maar wat je wilt. Het is echt wel om net die financieel kwetsbare student, om die ook een plek te gaan geven. Dus dat is wel van belang. En we hebben de vorige keer gezien, ja, die 100 miljoen was op 1 seconde of 1 minuut volledig op. Dus dat toont dat er één wil is natuurlijk om extra koten bij te bouwen. Maar twee, dat er ook een gigantische nood is. Dat is ook de reden waarom ik intussen al een nieuwe oproep opnieuw voor €100 miljoen heb gelanceerd. En ook die zal denk ik heel vlot buiten geraken. Dus we zijn volop aan het bijbouwen. Dat is ook belangrijk. Maar van vandaag op morgen, ja, daar moet ik eerlijk in zijn. Daarvoor is het probleem gewoon te groot.
1: Elk geld uitgeven is natuurlijk niet zo heel erg moeilijk. €100 miljoen uitgeven is niet moeilijk. U moet de komende dagen op zoek, denk ik. Dagen en nachten zullen het zijn naar 2 tot 3 miljard voor de Vlaamse begroting. Dat klinkt niet heel erg hoopvol voor een probleem als dit.
4: Het is niet evident. Natuurlijk, die 100 miljoen is geen uitgave. Het is een renteloze lening, dus dat wordt ook terugbetaald met de inkomsten die universiteiten dan via de quoten genereren. Dus op zich is dat eigenlijk een heel nuttige, heel goede investering die ook voor de begroting geen zware impact heeft. Maar dat neemt niet weg dat we wel voor een heel grote oefening staan, absoluut. Dus ja, het zal zeker nog pittig worden.
1: Ja, ik laat je, want dit was ongeveer je laatste nacht, denk ik, voor het maandag wordt. Want het zal dag- en nachtwerk worden, hè, die begroting.
4: Ja, er is nog heel veel werk aan. Het eerste voorstel is gepresenteerd en dat is nog zeer onevenwichtig. Dus als we natuurlijk willen dat iedereen zijn deel doet en dat mensen dus ook, dat het niet altijd bij dezelfde mensen terechtkomt, zal het zomaar zeggen, ja, dan moet er nog heel veel gewerkt worden, ja.
1: Dan laat ik je snel aan dat werk beginnen, Melissa de Prater, Vlaamse minister voor studentenhuisvesting. Dank je.

0: Suzanne en Freek en de helft van mij. Gisteren hebben ze een beetje cryptische boodschap gepost op hun eigen Instagram-kanaal. Er staat een foto, er is muziek te horen, die we nog niet kennen. En er staat de datum van 1 oktober 2026 bij. Ja, dat moet bijna betekenen dat er dus een nieuwe single aankomt van Suzanne en Freek. En wanneer is 1 oktober? Dat is gewoon volgende week donderdag. Nieuwe muziek van Suzanne en Freek zou zomaar kunnen. In Win-Win op VRT1 gaat het al de hele week over studentenkoten. Hier ook op Radio 2 natuurlijk. Hoe het niet altijd evident is om een betaalbaar kot te vinden. Of een kot dat netjes in orde is. Iets waar veel studenten en ouders van wakker liggen. Maar gelukkig veel kotbazen ook. En als ik het woord kotbaas uitspreek, dan moet ik toch echt hier aan denken. Ja, je zou het de FC de Kampioenen kunnen noemen van de collega's in Vilvoorde. De Kotmadam, heel langlopende reeks geweest. Met natuurlijk Katrien de Vos als Kotmadam. En je zou kunnen denken dat ik de zus van Katrien de Vos te gast heb, want Lieve de Vos is hier. Dag Lieve, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt dezelfde achternaam als de actrice die jarenlang de Kotmadam heeft gespeeld op VTM. Ook in Leuven. Je hebt ook een kot in Leuven. Je bent ook een Kotmadam.
1: Ja.
0: Noem je jezelf ook zo, Kotmadam?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, hoe lang doe je dat al?
1: Ik denk ongeveer 35 jaar.
0: Oh, dat is niet weinig. 35 jaar.
1: Ja.
0: Hoe ben je er ooit mee begonnen?
1: Ah, wel, dat is eigenlijk begonnen. Ik ben zelf student geweest op dat kot waar ik nu kotmadam ben.
0: Nee.
1: En we hadden een keer hulp nodig omdat de verzekering was gesprongen in het gebouw. En ik moest de dus de echte kotmadam van toen, dat was mijn schoonmoeder, opbellen. En dan is de zoon van de kotmadam gekomen en zo zijn wij eigenlijk een relatie begonnen. Dus mijn man en ik zijn nu kotbaas. We zijn dan getrouwd. En
0: Lieve, wat een goed verhaal. Dus wacht, jij zat op kot bij een kotmadam. Je bent verliefd geworden op haar zoon.
1: Ja.
0: En dan ben je zelf kotmadam geworden.
1: Ja, dus mijn man heeft dat huis geërfd en dan hebben we dat totaal gerenoveerd en zijn we daar zelf kotbaas begonnen.
0: 8 kamers heb je.
1: 8 kamers, ja.
0: En hoeveel kostte die?
1: De goedkoopste zal rond de €520 zijn en de duurste, maar zowel een hele grote kamer, is €620.
0: En natuurlijk heb je met grote ogen zitten kijken naar Win-Win op tv deze week. En dan viel er gisteren een mail in onze mailbox van jou. Je was nogal verontwaardigd over het kotlabel, waar ik het net ook al over had, met Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratre.
1: Ja.
0: Dat kotlabel, dat bestaat, dat is van de Vlaamse regering. Steden en gemeenten mogen zelf beslissen of ze dat willen gebruiken als kwaliteitslabel voor een kot. Hebben jullie dat om te beginnen?
1: Wij hebben dat zeker, maar dat heeft toch wel heel wat problemen teweeggebracht. Dus wij hebben 7 jaar geleden een totaalrenovatie gedaan van ons studentenhuis. Dus alles eruit gebroken, behalve de voorgevel, want die was beschermd. Dus 2 jaar verbouwd, alles nieuw, zelfs de trap op een andere plaats, dus alles totaal nieuw. En dan zaten wij eigenlijk ongeduldig te wachten op de controle van de stad. En wij dachten, we gaan dat zeker hebben. Dat
0: ja, helemaal gerenoveerd.
1: Ja, helemaal gerenoveerd. En zelfs een zeer eigenaardig ding. Dus in de inkomhal hadden wij kastjes voorzien voor elke student met een plooifiets door ons voorzien. Om toch maar met alles in orde te zijn. Dus wij gingen met veel overtuiging die dame ontvangen. En dan ging ze het huis rond. En dan stelden ze boven vast in de bovenste kamer dat daar onvoldoende oppervlakte was, omdat de isolatie zo dik was aangelegd dat de schuine muur eigenlijk te laag kwam en dus de grondoppervlakte niet meer meetelde.
0: Jullie hadden te goed geïsoleerd.
1: We hadden te goed geïsoleerd, ja.
0: En dus heb je dat kotlabel niet gekregen voor die kamer?
1: Vooral voor het ganse huis niet. Hè.
0: Ah, het is op huisbasis, niet op kamerbasis?
1: Nee, het is niet op kamerbasis.
0: Dus het hele huis afgekeurd omdat je te goed had geïsoleerd. Okay. En daar was je kwaad over?
1: Ja, ik was daar heel kwaad over, want ja, het was echt wel heel mooi gerenoveerd met alle moderne technieken van domotica, warmtepomp, vloerverwarming, vloerkoeling in de zomer. Allee, alles erop en eraan.
0: Dus die kotbaas die bij ons in de reportage op televisie zegt dat zo'n kotlabel niks waard is omdat het niet gecontroleerd wordt, daarvan zeg jij ho even.
1: Ja, ho even. Maar misschien, ja, ik weet niet of dat in Leuven was, dat denk ik niet. In Leuven zijn ze in elk geval zeer streng. En eigenlijk te streng, denk ik, op sommige punten. En omdat de minister ook zei, ja, er moet meer controle zijn. Ik denk dat er dan meer controle moet gespreid zijn over de tijd bijvoorbeeld elk jaar opnieuw in de huizen.
0: Ga elk jaar eens kijken hoe het
1: is. Maar naar de basisdingen en niet naar pietluttigheden. Dus,
0: zoals te goed isoleren, iets waar de partij van mevrouw De Prater niet tegen zou mogen zijn, want daar staat ze zelf nogal op. Maar hoe ging het dan verder? Mocht je dan wel die koten gaan verhuren? Want je hebt geen kotlabel.
1: Nee, wij moesten dus terug gaan renoveren. Dus we hebben dat kunnen oplossen met een dakkapel te steken in die kamer.
0: Bovenop de renovatie die je al had gedaan? Ja. Waarvan jullie dachten, die is klaar?
1: Ja, dus dan hebben we daar een dakkapel gestoken. En dan, dat heeft dan weer eens 3 maanden of 4 maanden werk gevraagd. En ook een serieuze kost natuurlijk. En dan is ze teruggekomen om te controleren. En dan zei die mevrouw, ja kijk, alles is in orde, behalve, en dat vond ik dan wel toppunt, de nummertjes op de brievenbus, die waren gemaakt met zo'n printerlabel van... Of een Google printer van Daimo zo.
0: Ja, zo'n...
1: En dat vond ze niet duurzaam genoeg. Dus gaf ze daar nog een opmerking over om te zeggen van... Kijk, je bent eigenlijk nog niet in orde. Dus dat, dat zijn dingen die niet kunnen, vind ik.
0: Ik denk dat ik jou een beetje snap, lieve. Nu, je bent een ervaren kotmadam. Je doet dat al 35 jaar. Ja. Jij bent een... jij doet dat alleen. Maar
1: samen met mijn man, hè.
0: Ja, met jouw man natuurlijk. Maar ik bedoel, jullie vallen niet onder een grote koepel. Want... Dat zien we steeds vaker. Er is een tekort aan studentenkoten. Grote projectontwikkelaars zien daar een kans in om te investeren. Moeten we niet tegen zijn. Maar worden jullie een beetje weggedrukt zoals door die grote spelers zoals Upcot en zo?
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat wij zelfs onze eigen specifieke kenmerken hebben. Bijvoorbeeld controle. We zijn er zelf 2 dagen per week.
0: Ben je een strenge?
1: Ik ben een heel strenge kotmadam. Maar je zou er versteld van staan hoeveel vraag dat daarnaar is. Studenten tegenwoordig, en ik denk vooral omdat de koten zo duur zijn, die vragen een plaats waar ze kunnen studeren en waar ze 's nachts kunnen slapen. Dus wij zijn heel streng ook op hygiëne. Bijvoorbeeld in de keuken mag er geen vuile afwas blijven staan. Ofwel doen ze die onmiddellijk, ofwel nemen ze die mee naar hun kamer.
0: En dat heb je bij die grote spelers natuurlijk niet, want dat zijn grote gebouwen waar weinig ziel in zit.
1: Ja, geen ziel, maar ook geen controle, denk ik. Want wij werken ook als particuliere verhuurder samen met de huisvestingsdienst van de KU Leuven. En ik vind dat een fantastische dienst, zowel voor de verhuurder als voor de huurder.
0: Want ja, dus jullie werken daar goed mee samen.
1: Ja, en dat is echt wel een heel goede dienst. En ik denk dat dat een beetje gemist wordt. Ik weet het niet hoor, maar in Gent en de andere steden, ik weet niet of dat daar ook zo bestaat, maar in Leuven...
0: Er is sowieso een sociale huisvestingsdienst bij heel wat hogescholen en universiteiten. Hoe die samenwerking dan loopt met kotbazen, daar hebben we minder inzicht op. Maar jij zegt in Leuven werkt dat in elk geval.
1: Ja, maar dat is geen sociale huisvestingsdienst. Dat is een huisvestingsdienst, STUVO noemt dat, van studentenvoorzieningen. Dus dat is echt van de KU Leuven zelf.
0: Ja, maar een aantal hogescholen hebben dat ook zelf in huis natuurlijk. Hè.
1: Universiteit
0: van Gent en andere hogescholen hebben dat zeker ook. Raak jij makkelijk je koten kwijt? Knip dan van wel.
1: Wij moeten nooit iets uithangen.
0: Wanneer is de eerste student daar? Is dat januari, februari al voor het jaar erop?
1: Maar bij ons is dat via mondelingen. Overdracht.
0: Ah, dus een beetje mond-aan-mond reclame.
1: Ja, wij moeten zelfs geen reclame maken.
0: Ik ga weg, dus kom kijken. Ja, dat wil je.
1: Want we hebben nu 2 studenten die daar nu een 6e academiejaar beginnen. Nu in september zijn er 3 vertrokken die daar 5 jaar gezeten hebben. Dus nu hebben we wel terug 3 eerstejaars.
0: Dus het is goed bij kot, madame lieve.
1: Het is, ik denk het toch. Ik ben ook heel empathisch, denk ik. En ook bezorgd om mijn studenten. Zo onder de examens mogen ze altijd langskomen. Gisteren was er eentje die heel fel verkouden was. En ik zeg, als je wilt... Ik geef je een perdolan of een dafalgan.
0: Kijk, een beetje, niet alleen een kotbaas, maar ook een beetje een moeder.
1: Wel tot bepaalde grenzen.
0: Ja, studenten. Tuurlijk. We moeten grenzen stellen natuurlijk, hè, lieve. Dank je wel voor je verhaal.
1: Dank je wel.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, wow. Ja.
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja, maar ja.
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
8: Ja! Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Het is 9:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Ook de gemeente Kortenberg verzet zich tegen het voorstel om een startbaan op Brussels Airport te verlengen. Eerder deden ook al de gemeente Zaventem en Steenokkerzeel dat. De verlenging staat op een lijst met mogelijke maatregelen om geluidsoverlast rond de luchthaven te beperken. Dat idee lag al in 2016 op tafel, maar de plannen werden toen geschrapt na protest. Voor Kortenberg is het voorstel onaanvaardbaar, zegt burgemeester Alexandra Tienpont.
12: Dat zou betekenen dat heel wat huizen moeten wijken in Erpskwerp. Wonen aan een startbaan. Ik denk dat ik daar geen tekening moet bij maken. Hoe onleefbaar dat zou zijn, ook voor de omliggende huizen. Dus dat betekent dat het deeltje Erps van onze gemeente Erps-Kwerps echt onleefbaar zou worden. En dat is wat dat wij absoluut zullen tegenhouden.
11: De gemeente heeft een brief gestuurd naar het departement Omgeving en de bevoegde ministers. In Diest krijgt het barokke poortgebouw van het Begijnhof een grondige restauratie. Zowel het dak, de vloeren als het schrijnwerk worden aangepakt. De kostprijs bedraagt bijna €530.000. Het poortgebouw wordt een klein bedrijvencentrum. Het Begijnhof is de toeristische blikvanger van Diest en staat al bijna 100 jaar op de monumentenlijst. Het maakt ook deel uit van het UNESCO-werelderfgoed. In Halle is er op 20 jaar tijd 101 hectare natuur bijgekomen. Dat zijn ongeveer 14 voetbalvelden. En dat is te danken aan het plan Boomarter. Natuurverenigingen en vrijwilligers die bundelen hun krachten om versnipperde natuurgebieden rond Halle met elkaar te verbinden. En zo kwam er ook een ecoduct over de ring die het Hallerbos met de omliggende gebieden verbindt. In Tiene is draak Oswaldus klaar om mee te lopen in de stoet Kwijkersparade. De draak is 5 meter hoog en 250 kilometer zwaar en lag 5 jaar opgeborgen. De dragers die hebben intussen al geoefend om met de draak rond te wandelen.
13: Ze bestaat uit een ploeg van 14 dragers in totaal. Dus ze wisten elkaar ook af. En ons vermoeden is dat dat de grootste gedragen drakenreus van Europa is. We zijn daar toch nog geen grotere tegengekomen. Dus een imposante reus, ja, sowieso. Hij heeft een beetje stof vergaard, maar voor de rest is hij in prima conditie. En klaar om onze tuur aan de schenen te leggen, hè, in oktober.
11: En aan de Vismarkt in Brussel staat de bekende dansclub Madame Moustache te koop. De dansing bestaat al meer dan 15 jaar, maar heeft het na een zware brand 4 jaar geleden financieel moeilijk. Het volledige interieur raakte toen vernield. De eigenaars probeerden de zaak nog te redden met een inzamelactie en vroegen ook subsidies aan, maar dat volstond niet. De zaak staat nu te koop. Het weer nog vandaag wisselend bewolkt. Het blijft ook droog met temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt een mooie herfstdag met temperaturen dan tot 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
7: Hajo, waar schuiven we nog aan op dit moment?
14: Ja, het is opletten op de E34 van Antwerpen naar Kortrijk. Wat zeg ik? Kortrijk, knokken natuurlijk. Dus, dat is wel iets anders. Daar gaat het wat langzaam bij Zelzaten-Oost. Er is een ongeval gebeurd ter hoogte van de afrit daar. Goed opletten. Verder naar Antwerpen nog files van zo'n kwartier. Op de E17 van voor Kruijbeke. Op de E313-20 vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Nederland nog een tiental minuten aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel. Files van een kwartier zie ik op de E19 vanaf Peutie. Dat komt door een ongeval bij Machelen. Andere files zo'n 10 minuten vanaf Aalst op de E40. En ook vanaf Everberg op de andere E40. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je nog 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook in Brussel nog 20 minuten geduld oefenen in de Wetstraat. Dat is van Montgomery tot aan Kunstwet. En op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
7: Dankjewel, Hajo. Ik krijg de vraag, hé, waarom zijn jullie niet op VRT? T1 wel, omdat daar op dit moment de kwartfinale van de Billie Jean King Cup te zien is. Dat is de Davis Cup, maar dan bij de dames. En België speelt daar de kwartfinale. In China doen ze dat tegen Oekraïne. En daar staat het 1-1. Spannend. Oekraïne heeft een wedstrijd gewonnen en België heeft net de tweede wedstrijd gewonnen.
14: En we zitten in de eerste acht, dus als ik het goed begrijp.
7: We zitten bij de beste acht, ja. Oh, inderdaad. Maar dit was heel knap, want de Belgische die speelt is nummer 217 op de wereld en ze heeft gewonnen van het nummer 7
14: Hallo.
7: Van de wereld.
14: Ja. Chapeau.
7: Spannend, hè. Dankjewel, Hajo.
15: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
16: Win-win.
17: Xavier Taverne.

0: The Weeknd and Save Your Tears.
1: Win-win.
0: Ja, het gaat al de hele ochtend in het nieuws, dat heb je ook gehoord, over het aantal zwembaden, publieke binnenzwembaden in Vlaanderen. Want nog maar 4 op de 10 gemeenten heeft zo'n zwembad. Dat heeft VRT Nieuws uitgezocht. Een zwembad onderhouden is duur, personeel voorzien is duur. En daarom gaan sommige scholen bijvoorbeeld nog maar 1 keer per maand zwemmen, waar dat vroeger wekelijks was. Je kan het allemaal nalezen op VRT Nieuws. Tickets die zijn prijzig. Als je niet in de gemeente woont waar het zwembad zich bevindt. En in sommige zwembaden kan je ook niet een ticket kopen voor 1 keer. Nee, dan moet je meteen een 10-beurtenkaart kopen. En daar hebben wij wel wat vragen over. Vragen die we kunnen stellen aan Lore Walravens van zwembad Uitbater Lago. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Het gaat over 2 zwembaden van jullie, onder meer in dat onderzoek. De Waterparels in Lier en de Dommelslag in Belt. Zeer poëtische namen. Maar daar kan je niet een kaartje voor 1 keer kopen. Hè. Dat moet meteen een 10-beurtenkaart zijn. Waarom?
2: Wel, Lier en Pelt zijn eigenlijk 2 zwembaden in een publiek-private samenwerking van ons. Binnen een publiek-private samenwerking worden eigenlijk voor de opening van het zwembad duidelijk afspraken gemaakt tussen stad of gemeente en de private partner. Dat gaat over tarieven, openingsuren, maar ook onze dienstverlening en zo. En we zoeken daar natuurlijk naar een evenwicht tussen clubs, scholen, wat we allemaal kunnen aanbieden. En Pelt is de eerste publiek-private samenwerking in België die ooit gestart is in 2003. En daar werd gekozen om een zwembad ruimer aan te bieden. We hadden daar een sportbad voorzien en we hebben daar ook heel wat recreatieve zaken aan toegevoegd. Dat is allemaal in 1 grote zone, zal ik zeggen. Je kan alles zien vanuit het sportbad. Je ziet dat daar een warme lagune is, een golvenbad, glijbanen. En dan werd op voorhand, toen we die eerste PPS aangingen, eigenlijk afspraken gemaakt over hoe dat we die tarieven gaan hanteren.
0: Mm-hmm. En met wie worden die afspraken dan gemaakt? Is dat met de lokale besturen?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk is dat een publiek-private samenwerking. Dat was toen nog over Pelt en neer Pelt. Ondertussen is dat gefusioneerd naar Pelt. En ja, is dat natuurlijk wel iets makkelijker. Is dat inderdaad 1 gemeente. En dat wordt er eigenlijk ja, een afspraak gemaakt. Hoe gaan we dat aanpakken voor de komende 30 jaar? Want die publiek-private samenwerking gaat over 30 jaar. En daar kijken we naar ja, wat de nood van de gemeente. Hoeveel scholen moeten daar komen zwemmen? Hoe gaan we dat doen voor de komende 30 jaar? En die tarieven worden dan eigenlijk al vastgelegd, omdat we de 30 jaar dat gaan uitbaten. Dus eigenlijk is dat ook een deel van ons businessplan, hoe alles in elkaar zit en hoeveel subsidie een stad of een gemeente zal betalen voor het project.
0: Ja, maar die tarieven liggen voor 30 jaar vast. Dat betekent dat die niet stijgen tenzij er inflatie mee gemoeid is? Of zie ik het
2: klopt,
0: verkeerd?
2: De index, ja, daar inderdaad gaat de index een stukje mee gemoeid. Ja. Of een onvoorziene omstandigheid kan natuurlijk ook altijd iets veranderen. En daarin Pelt, als ik dan kijk naar de eerste publiek-private samenwerking, heb je eigenlijk meer beurtenkaarten, omdat mensen eigenlijk een engagement aangaan als ze gaan zwemmen en dat ze vaak meerdere keren terugkeren. Zo hebben we een sportbad en kan je voor het sportbad een meerbeurtenkaart aanschaffen. Inwoners van Pelt die betalen daar denk ik 5,7 euro per beurt. Dus ze betalen voor 57 euro een beurtenkaart. Maar iemand die komt sportzwemmen is iemand die dat niet 1 keer doet. Hij of zij gaat aan zijn conditie werken en komt vaak 1 keer in de week.
0: Ja, want dat verschil moeten we even maken. Er is een recreatief deel bij jullie in de zwembaden en er is het gewone sportbad, noem ik het dan maar.
2: Klopt,
0: voor
2: klopt.
0: Dat recreatief deel kan je wel een kaartje kopen voor 1
2: klopt.
0: Keer, maar niet om baantjes te trekken.
2: Wel, recreatief, dat is meestal iets dat je op dat moment beslist. Ik ben op vakantie in de regio en ik wil eens gaan zwemmen. En dan is het fijn dat je eigenlijk gebruik kan maken van een warme lagune, een golvenbad, de kinderbaden met de kinderen. Dus dan is dat inderdaad een andere uitstap, zal ik maar zeggen. Is dat meer
0: of ik ben in de buurt op vakantie en ik wil ook hier
2: klopt,
0: mijn baantjes
2: klopt.
0: Kunnen trekken en dat wil ik 1 keer doen, maar dat gaat dan niet.
2: Ja. En daar hebben we eigenlijk ook andere tarieven voor. Hè. Voor een recreatieve zwembeurt kan je ook voor een familiepas gaan en heb je ook een goedkoper aanbod. Maar het sportbad, ja, de andere nieuwere publiek-private samenwerkingen hebben wel een losse beurt voor het sportzwemmen. Maar heel eerlijk, dat wordt niet zo vaak gebruikt. Heel wat complexen van Lago hebben ondertussen ook een fitness. En dan zit je zwemabonnement eigenlijk in het fitnessabonnement. Dan kan je onbeperkt sportzwemmen, onbeperkt naar de sauna, zit alles daar eigenlijk in. Een individuele sportbeurt, die vraag krijgen we niet zo vaak. Dat is eigenlijk verwaarloosbaar.
0: Ja, als het aanbod er niet is, krijg je die vraag natuurlijk niet vaak. Hè?
2: Nee, dus ik versta als jullie een vergelijking maken, komt dat misschien raar over, maar in de praktijk hebben we heel weinig mensen die zeggen, ik ga één keer sport zwemmen. En de sporadische klant die daar dan langskomt, ja, die is meestal wel verbaasd voor ons aanbod. Wij hebben geen sportbad meer zoals 60 jaar geleden, zal ik maar zeggen. Dat is een sportbad met heel wat chicere infrastructuur. Mm-hmm. Er is heel wat extra's. Ja, dat is een andere voorziening en daar hebben we natuurlijk ook wel een plan voor opgesteld om dat 30 jaar te kunnen laten meegaan. En dan de mensen die dan één keer willen komen zwemmen, vinden dat meestal ook niet zo erg om dan te zeggen, oh ja, maar ik ga dan sport zwemmen en daarna ga ik dan toch gebruik maken van de sauna of de warme lagune, want voor één keer is dat oké. Mm-hmm. Maar als jij zegt, ik ben echt een sportzwemmer, dan ga je wel aan een aanvaardbaar tarief. Dat zijn prijzen die volgens mij wel helemaal aanvaardbaar zijn om te komen sportzwemmen. En dus in de praktijk krijgen we in die centra daar eigenlijk niet zoveel vragen over.
0: Ja, maar als het aanbod er niet is, dan natuurlijk krijg je daar minder vragen over, omdat de consument ook niet altijd mondig is natuurlijk. En het lijkt mij, maar misschien zie ik dat verkeerd, want het is jullie bedrijfsstructuur, maar ook een kleine moeite om gewoon te zeggen, we doen dat wel, een dagticket. Wat zou het nu uitmaken of we dat nu wel of niet aanbieden? Wat is het argument om het dan niet te doen?
2: Wel, daar is eigenlijk een businessplan opgesteld. Hè. Als we zoiets gaan doen, dan moeten we terug met de gemeente of stad gaan samenzitten om te kijken wat willen we doen. Ik zeg niet dat het nooit zal gebeuren, maar op dit moment in de praktijk denk ik niet dat het meteen moet ingevoerd worden. Maar we staan in nauw contact met de gemeente, dus voor ons is het ook geen enkel probleem om samen te zitten met de gemeente als de vraag zich voordoet. Als privépartner in deze publiek-private samenwerking hebben wij heel nauw contact met onze partners en gaan we heel vaak in overleg en bekijken wij wat kan. Dat is op zich wel een gezonde manier van samenwerken voor de toekomst om 30 jaar een zwembad duurzaam, efficiënt en goed uit te baten.
0: Dus als je in Pelt één keer zou willen gaan zwemmen of in Lier, dan moet je dat aan het stadsbestuur vragen en dan gaan zij met Lago rond de tafel zitten en misschien komt het er dan toch van. En als de vraag er niet komt, dan blijft het alles zoals het is, denk ik, hè, Lore Walraves van Lago.
2: Ik denk dat wij een mooi aanbod hebben en dat wij aanvaardbare tarieven hebben om iedereen te kunnen laten profiteren van sport, gezondheid, vrije tijd. Dus ik denk dat dat zeker op zich nu geen probleem wordt.
0: Dankjewel, Lore Walraves van Lago. Win-win. Radio 2.

0: Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down. Op 14 Nieuws vind je dus een kaart met alle binnenzwembaden in Vlaanderen en telkens ook met de prijs erbij. Hoeveel betaal jij voor een zwembeurt en is er überhaupt wel een zwembad in jouw buurt? Dat hebben we je gevraagd op de Facebookpagina van Win-Win. De prijzen lopen wel echt uiteen. Jennifer betaalt 3 euro. Glenn de Trog 5 euro. Lydia van Hoof woont in Lier, is 65 plus. En ze betaalt nog altijd 9 euro per zwembeurt. Ik ga dus niet zwemmen, want ik vind het veel te duur, zegt Lydia. In Evergem betaalt Gwenny 4,80 euro, meer dan het dubbele in vergelijking met vroeger. En Katrien Verfayi heeft een gezinsabonnement voor het zwembad in Diksmuiden. En ze betaalt, denkt ze, zo'n 150 euro voor 50 beurten. Dat komt dus neer op 3 euro per keer. Nathalie de Smet uit Aalst, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt ook van je laten horen via VRT Max. Je werkt bij Aquatopia in Aalst. Dat is het stedelijk zwembad daar. Hoeveel kost een zwembeurt bij jullie?
1: Dat kost een zwembeurt voor een volwassen persoon als inwoner 4,50 euro.
0: En als je daar niet als inwoner naartoe wil?
1: Dan betaal je 6,50 euro.
0: 2 euro meer.
1: Ja, correct.
0: En dat heeft ermee te maken dat de Aalstenaar, zal ik het dan maar zeggen, mee heeft betaald voor dat zwembad en dat hij dus wat goedkoper mag zwemmen? Of hoe zit dat?
1: Dat is heel duidelijk. Dat is correct, ja, inderdaad. Dat is de belastingsbetaler, dus die betaalt iets minder.
0: Is dat een onderwerp van gesprek in Aalst, de prijs van een zwembeurt?
1: Bah, dat gebeurt wel eens, maar nogmaals is dat altijd goed te staven door te zeggen dat ze investeren in de gezondheid, in hun eigen gezondheid. Dus ze kunnen komen sporten zolang ze wensen, ze kunnen achteraf douchen, de haartjes drogen. Je eigen badkamer blijft proper, je hebt geen energiekosten. Dus uiteindelijk is die 4,50 euro dan toch wel een correcte prijs.
0: Ja, en bieden jullie ook meer beurtenkaarten aan met dan een korting? Ik zeg maar wat, 10 beurtenkaarten die dan wat goedkoper zijn?
1: Ja, uiteraard, die bieden wij ook aan. Wij bieden een 10 beurtenkaart aan. Wij bieden ook een maandabonnement aan. Mm-hmm. Voor mensen die dan op regelmatige basis, die mogen dan dagelijks komen zwemmen. En dan valt dat echt wel zeer goed mee. Dan komt dat maar op 36 euro voor een maandabonnement. Dus dat valt echt wel zeer goed mee.
0: Ja, dan moet je een keer of 10 komen als je het eruit wil halen. Zie ik dat goed dan?
1: Ja, correct. Maar voor iemand een fervente zwemmer is dat echt wel oké. Dan valt dat echt wel best mee. Hè.
0: Er zijn steeds minder zwembaden in Vlaanderen. Merken jullie dat ook in Aalst? Dat jullie veel meer mensen van omliggende gemeenten op bezoek krijgen?
1: Ja, toch wel. Wij krijgen nu ook wel regelmatig scholen van buiten Aalst. Van de randgemeenten. Gemeentes en zo. Dus ja, wij merken wel dat er her en der wel een probleem is op het gebied van water aanbieden. Ja, inderdaad.
0: Ja, de discussie is vanmorgen, en dat merken we door het onderzoek van VRT Nieuws, ook het gaat en over de prijs en over de locatie, dat het duur is om een zwembad te onderhouden. Ja, en mensen hebben daar wel een mening over. Snap je dat?
1: Ja, correct. Dat is wel zo. De energiekosten die natuurlijk de pan uitstijgen, ja, de mensen zijn daar zich wel van bewust. Maar nogmaals, we proberen altijd die prijzen zo laag mogelijk te houden. Maar ja, we kunnen daar ook natuurlijk niet van tussen. Maar nogmaals, ik blijf er bij 4,50 euro in verhouding met andere sporten, is dat nog altijd zeer, zeer goed te doen.
0: Dankjewel voor je reactie vanuit Aalst, Nathalie de Smet van Aquatopia.
1: Graag gedaan. Altijd welkom.

0: nieuws voor alle kampioenenfans.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, kieken.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Lekker met van die spijkerzicht.
3: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
4: So boring.
3: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
4: Marianne.
3: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
4: And Willoughby.
3: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
1: Bij gedacht.
3: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
7: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
3: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
8: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
3: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Jepla, we doen weer van Dansaton bij Radio 2. En jij kan helpen door nu al je favoriete dansplaat aan te vragen. Doe je bij Radio 2 op VRT Max.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: Het is 10 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Jonas Maas. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in de Waardamme bij Oostkamp in de provincie West-Vlaanderen van 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel zijn ex-vrouw nog belaagd via de telefoon en via brieven. Zijn ex heeft een heel dubbel gevoel bij de start van dit proces, dat zegt haar advocaat.
11: Enerzijds zijn wij gemotiveerd. We kennen het dossier tot in het detail. Mm-hmm. Ze heeft 3 jaar gewacht op dit proces en eindelijk kan het nu starten. Dus dat is een gevoel van opluchting. Anderzijds is er natuurlijk het enorme verdriet waarmee zij al 3 jaar kampt. En ook de angst voor de herbeleving van de feiten.
9: De man riskeert levenslang. Meerderheidspartij Vooruit wil de zone 30 in schoolomgevingen uitbreiden tot 300 meter rondom de school. Elke dag gebeuren gemiddeld 3 ongevallen in de buurt van een school en dat cijfer moet volgens Vooruit naar beneden. De partij wil dat de Vlaamse regering de regels rond de zone 30 in schoolomgevingen strenger maakt, want nu geldt die vaak enkel in de straat van de schoolpoort. Dat zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Stefanie van den Ede.
12: Veel ongevallen gebeuren ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt. Vandaar dat we zeggen van 300 meter, dat is waar veel schoolomgevingen samenkomen. Daar moet die snelheid gematigd worden naar 30 per uur. En we willen dat natuurlijk ook controleren. De weginfrastructuur moet aangepast worden aan die zone 30. Maar ook bijvoorbeeld gerichte trajectcontroles lijken ons daar een goed middel voor.
9: In de kwartfinale van de Billie Jean King Cup tennis in China staat het 1-1 gelijk tussen België en Oekraïne. Jana Ozipka verloor het eerste enkel.
12: De weginfrastructuur moet aangepast worden aan die zone 30, maar ook bijvoorbeeld gerichte trajectcontroles lijken ons daar een goed middel voor.
9: In de kwartfinale van de Billie Jean King Cup tennis in China staat het 1-1 gelijk tussen België en Oekraïne. Jana Ozipka verloor het eerste enkelspel, maar Greet Minne bracht de stand net gelijk. Zij versloeg de nummer

0: graden. Morgen krijgen we veel zon en dan zelfs tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Europabank, de bank die durft.
2: Goedemorgen, het is 2,5 minuten over 10. 83 kilometer file op de snelwegen. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke. Een kwartier vertraging bij Zelzate-Oost. Daar is ter hoogte van de afrit een aanrijding gebeurd. Naar Antwerpen schuif je nog aan op de E17. 10 minuten erbij vanaf Kruijbeke. En ook 10 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring zelf richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Langzaam naar Brussel op de E411 vanaf Jezus-Ei komt er 10 minuten bij en ook 10 minuten vertraging op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 2, Anne en Daan.
3: Anne Rijmen en Daan Masset.
2: Ja, Anne wordt wakker in Parijs en heeft gedroomd van Céline Dion. En jij reist Anne misschien binnenkort achterna naar Parijs. Ja, ik zou blijven luisteren als ik van jou was. Zeer welkom tot 12 uur.

0: Hooverphonic and What Happened the Night Before. Daarover gesproken. Bonjour, Anne.
1: Amma, bonjour, Daan.
0: Ah, goedemorgen daar in Parijs. Jij bent daar omdat je gisteravond samen met luisteraar Kim het concert van Céline Dion hebt bijgewoond. Voor ja. We het daarover hebben, heb je lekker geslapen?
1: Kort, maar krachtig.
0: Ah ja, hoeveel uur heb je dan geslapen?
1: 6, denk ik wel, hoor. Dat zeg ik, dat noem ik kort, hè.
0: Ah, ik vind dat nog zo vast, 6 uur slapen.
1: Wel 3 keer wakker geworden. Maar nee, ik heb wel goed geslapen. Goed matras.
0: Ja, dat is omdat je in een ander bed ligt natuurlijk. Hè. Je bent in een ander land. Goed.
1: Dat kan tegenvallen. Hè. Het was nu zo'n foam. Zo ene waar dat je in ligt en dan zo... Dat zuigde precies op.
0: Dus het was moeilijk om eruit te raken vanochtend.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Het is gelukt. Zie ik, je zit in de lobby van jouw hotel. We willen zo meteen alles weten over het concert... Misschien nu al 1 woord?
1: Fenomenaal.
0: Wauw, dat beloof.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nog een bijwerking van Genesis spelen. Je begint altijd spontaan te luchtdrummen. Jesus, he knows me. Ja, voor iedereen die met zijn ogen draait als ik de naam Céline Dion weer eens uitspreek. Sorry, het gaat nog een aantal keer gebeuren vandaag, denk ik. Want DJ Anne is in Parijs, zat gisteravond in het publiek voor een van die grote arena-concerten van Céline samen met luisteraar Kim, die enkele weken geleden tickets won bij Radio 2. Anne, misschien even eerst terug naar gisterenmiddag. Toen we jou het laatst hoorden, net voor 12 uur stond je aan het hotel van Céline, want je wilde graag een glimp van haar opvangen. Is dat gelukt?
1: Ja. Ja, dat is gelukt. Wij zijn daar, denk ik, toch 2 uur, 2,5 blijven staan. En dan kwam ze plots buiten. En er waren ook al fans die daar al langer stonden. En die wisten mij dan te vertellen van, ja, eerst gaan de chauffeurs buiten komen. En dan gaat de videograaf buiten komen. En als dan de kleedster buiten komt, ja, dan gaat het echt niet meer lang duren. En jawel, op een bepaald moment komt ze dus buiten, maar ik zag al niks. Dus ik moest al op mijn tippen gaan staan en dan ging iedereen met de gsm de lucht in. Maar we hebben ze toch kunnen filmen. En wie nog dichterbij stond, dat was Kim, onze luisteraar, die de wedstrijd gewonnen heeft. Die had zich aan een andere kant geplaatst. Ze kon ze bijna aanraken.
0: En dat is niet gebeurd?
1: Ja, allemaal security, hè. Bodyguard, security. Ja, security. Ja.
0: Zeg, dan gisteravond het concert. Je vertelde daarnet al liever dat het fenomenaal was. Ja. Mm-hmm. Vertel, is het één groot spektakel? Hoe is het?
1: Ja, het is niet bombastisch en boombaf, maar het is wel allemaal af. Het decor was goed, de kleuren zaten goed, het licht zat goed, de muziek zat uiteraard goed, haar stem zat goed. De styling paste ook bij elk stuk van de nummers dat ze deed. Er was een koor bij. Alles klopte ook gewoon. Die schermen, ik heb nog nooit zo grote schermen gezien in het stadion. Het was indrukwekkend.
0: Ja. We hebben het gisteren in de uitzending gehad over de noot die ze altijd zingt in All By Myself. Die hoge noot die ze zo lang aanhoudt, waar iedereen het over heeft. Je hebt ze nu live gehoord gisteren. Is dat een kippenvelmomentje?
1: Dat is een kippenvelmomentje en ik werd toen ook wel emotioneel, net zoals de rest van de zaal. Maar dat is emotioneel omdat je weet hoe hard dat ze daarvoor getraind heeft om dat te halen. Ja. En Kim, dus die ze gewonnen heeft, die heeft Céline al een paar keer gezien. En jij vond wel dat ze sowieso een toon lager zingt, hè? Maar dat ze het wel haalt. Je hebt die noot al vaker gehoord en gezien. Wat vond jij ervan?
2: Oh. Ja, fantastisch, super, geweldig. Alleen maar superlatieve.
1: Ja. Je had het ook een beetje emotioneel, hè, met die noot.
2: Ja, tuurlijk, ja. Ja.
1: Ja. Ja, je ziet dat ook aan haarzelf. De eerste keer, bij dat allereerste optreden, dat ze die noot haalt, ja, ze begint bijna te wenen. Ze kijkt naar achter naar de begeleidingsband en zegt van, oh my god, ik heb dat gehaald. Maar ze wordt nu wel altijd emotioneel op dezelfde momenten. Dus ik denk wel dat ze ergens weet, dit werkte ook voor mijn publiek.
0: Het is en blijft natuurlijk ook een performer. Zeg, en het mooiste nummer, wat is jou het meest bijgebleven uit het hele concert?
1: Ja, dat was toch dat bisnummer. Dat was toch die een All By Myself, vond ik het tofst, omdat iedereen daar ook naar uitkeek. Ze heeft heel veel Franse nummers gebracht. En die cd ben ik vergeten op te zetten om te oefenen. Dus daar wist ik er niet zo heel veel van. Wat vond jij het mooiste moment, Kim?
2: Goh, misschien ook wel inderdaad de bis, All By Myself. En dan de Pocket in elkaar was wel dat iedereen meezong.
1: Ja, dat was, iedereen zong mee. Ik denk dat, hoeveel mannen kan er in? 35.000 man?
0: Ja, zoiets.
1: Pocket in elkaar. Heel goed. Ja, toen werd ze echt ondersteund door het publiek.
0: Oké, fantastisch. Fijn dat jullie dat hebben meegemaakt. Er staan intussen ook wat beelden van jullie gisteravond op de sociale media van Radio 2. Dus ga dat daar zeker eens checken. Anne, we gaan je rustig laten uitchecken uit je hotel. Maar we horen je straks nog terug rond iets voor 12. Ja. Want jij hebt nog iets, hè?
1: Ik heb nog iets. Hela. Ik heb nog iets, maar dat is voor straks.
0: Dat is voor straks. Allez, à tout à l'heure.
3: Recent. In Paris.

0: Anne uit Westerlo vraagt via VRT Max. Ah, valt er een tripje naar Parijs te winnen straks? Ha! Wie zal het zeggen? Ik zou zeggen, fingers crossed.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatlon.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio Dansatlon.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Radio 2.
10: Radio 2.

Olivia Newton-John en Let's Get Physical. Er staan intussen beelden van gisteravond van het concert van Céline Dion in Parijs op de socials van Radio 2. Instagram op Facebook, scroll er maar eens door. Er zitten ook wat filmpjes bij waar je Céline dan hoort zingen. Er is ook een filmpje waar je Anne hoort zingen. Dat is een filmpje waar je iets sneller aan voorbij scrolt en dan valt toch het zangtalent van Céline extra hard op. Maar hey, niet iedereen heeft de gave van Céline natuurlijk, hè. Dit is Als de dag van toen van Mama's jasje.

0: Mama's Jasje samen met Impact, volledig met stemmen gemaakt. In de a cappella versie als de dag van toen. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke, 20 minuten vertraging bij Zelzaten-Oost. Daar is ter hoogte van de afrit een ongeval gebeurd. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Shania Twain is ook al gaan kijken naar een van die concerten van Céline Dion in Parijs. Je hoort haar zo meteen nog eens met haar grootste hit na Teddy Swims.

0: Zometeen gaan we dansen, niet alleen in de Dansathon van Radio 2, maar ook met Miami Sound Machine en Conga. Komt er zo aan.
1: Een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen.
2: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show, muziek en plezier.
3: Radio 2, Ribben van Vlucht.
1: Volgende week zitten we met de Cardiologische Liga in Leuven voor een week van het hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
4: Zaterdag om 8 uur.
2: Live vanuit de Abdij van Vlierbeek.
3: Radio 2,
2: durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
4: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
7: Als de muur konden praten.
2: Al de hits van Wiltura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
8: Iedereen, 10%.

0: Ontdek alles over Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiese en Roeselaren.
4: Ik heb vrienden voor het leven.
3: Meer info en tickets op jansmit30.be.
4: Als de morgen is gekomen.
3: Samen met Radio 2.

0: dansen, dansen met Miami Sound Machine en Conga en daarover gesproken. Heb je het gehoord vanochtend? Radio 2 Dansathon komt terug. 24 uur dansen tegen kanker. En welke gek is er zo zot genoeg om dat te doen? Er is er maar eentje bij Radio 2. En dat is Peter van de Veire. Ook dit jaar jouw showheer. Dit jaar in het prachtige Zottegem in een spiegeltent op de Grote Markt. Schrijf het al op. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober gaat het allemaal gebeuren. En we willen ook jou in beweging krijgen natuurlijk. Om op die manier steun te geven aan iedereen die met kanker te maken krijgt. Of iemand aan de ziekte verloor. Ja, en dan toch even slikken en een traan liever wegpinken als je gisteravond naar VRT 1 keek. Want daar zag je Christel Verbeke die op bezoek ging bij sterke vrouwen. En gisteren waren dat de vrouwen die ongeneeslijk ziek zijn. Ongeneeslijk zieke mama's. Een van hen is mama Ellen. Zij heeft baarmoederhalskanker en probeert nog zoveel mogelijk te genieten van die momenten die ze heeft met haar zoontje Rafa. Dit is een pakkend fragment uit de uitzending van gisteravond.
1: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoonlijk niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn. Mm-hmm. Dat is zo absurd. Maar ja, dat negeer ik toch. Ja, ja.
2: Het is ook absurd.
1: Ja. En dan ligt de focus gewoon op beleven. Beleven met Rafa. Ja.
0: Dan heb je toch geen woorden, hè, om dit onder woorden te brengen. Je kan de uitzendingen herbekijken via VRT Max, mocht je dat willen. Het is een pareltje, echt prachtig om te zien. Maar goed, op momenten dat er geen woorden zijn, dan is er gelukkig nog altijd muziek. En ook dat is Radio 2 Dansathon. Muziek en dans als steun. En als jij ook wil steunen, en dat wil je, dan kan je nu al je favoriete dansplaten aanvragen. Doe dat via VRT Max, Radio 2 bij VRT Max. En dan dansen wij binnenkort samen tegen kanker en met elkaar.

Leopold 3 en Vergeet mij nietje. Ik vertelde net over Radio 2 Dansatom. Het komt terug. 24 uur lang dansen tegen kanker. En we gaan dus ook opnieuw 24 uur lang radio maken. Doen dat vanuit Zottegem dit jaar op de Grote Markt. Alle details daarover bij Radio 2 op VRT Max. En daar kan je nu ook al terecht om jouw favoriete dansplaten aan te vragen. Die Bob zijn klaar van daarnet. Dat past er al zeker bij, hè? Vooral doen, VRT Max, daar moet je zijn. Sarah uit Sint-Truiden heeft intussen een berichtje gestuurd via VRT Max. Vraagt of ik ook dit jaar een weddenschap met Peter aanga. Dan heeft het over de weddenschap dat ik vorig jaar mijn haar heb laten afscheren. Als we aan 10.000 euro zouden komen, dat is toen ook gebeurd. Mijn haar ging eraf. Dat is intussen alweer helemaal teruggegroeid. Maar Sarah, ik ga in het kader van de evenwichtigheid de eer van de weddenschappen dit jaar aan iemand anders laten. Suggesties zijn welkom via VRT Max. Dan nu de topsong voor deze week. Je weet dat we elke week een nieuwe topsong aan je voorstellen. Een nieuw nummer dat we heel graag aan jou willen laten horen. Wat je moet gehoord hebben zelfs. Afgelopen zomer was hij nog genomineerd voor VRT Zomerrit. Ik heb het dan over Berre en nu is hij terug met nieuw werk. En dat moet je gehoord hebben, want het is de topsong deze week. Dit is Loving Each Other.

0: Nieuwe bedden en loving each other. In verband met een weddenschap voor Radio 2 Dansaton. Veel voorstellen die nu binnenlopen bij VRT Max. Laat Anne dit jaar maar eens iets doen. Ja, als die haar moet laten afscheren, dan denk ik dat ik dekking moet gaan zoeken aan de andere kant van de wereld. Maar we denken erover na. VRT Radio
1: 2. Vanavond op VRT 1.
2: Dus je hebt een universiteit gezocht hier, ja. Omdat je wist, ik wil hier wonen. Ja. En ik zoek wel een studie die hier, ja. Zich hier afspeelt.
3: Inderdaad.
2: En wat studeert je dan?
3: Maritieme biologie.
2: Ja. Hoe vet is dat?
1: Op VRT 1 in Home Sweet Home is Karin op bezoek bij Vlamingen in Hawaii. Op VRT Canvas zie je migratieverhalen van vroeger en nu in Italië voorbij de droom. En op VRT Max ontmoet Christel straffe vrouwen met een ongewoon leven. Veel kijkplezier straks.
4: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Jan?
13: Ja?
9: Jan?
13: Ja?
9: Oeh, je hebt mij gehoord.
13: Ja, tuurlijk dat.
9: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
13: Jij nog niet, hè?
9: Ik weet het.
12: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ik heb zo meteen nog nieuws over de televisiesoaps. En Anne heeft dan weer nieuws over een tripje naar Parijs. Misschien binnenkort? Vertelt ze straks om 11:15.
16: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
0: Het is 11:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. De zelfrijdende Tesla-auto durft wel eens te snel te rijden in een zone 30 en beslist ook wel eens om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het Full Self-Drive Systeem, of FSD, van Tesla is wel hoffelijk voor andere weggebruikers, voorzichtig tijdens manoeuvres en in het algemeen wel alert voor fietsers of voor voetgangers. Maar er zitten dus wel nog foutjes in het systeem. Dat zegt Geert van Waag van Johanna.
17: Het systeem zoals het vandaag wordt gebruikt, rijdt veel te dikwijls, veel te snel in zones waar je maar 20 of 30 kilometer per uur mag rijden. En geeft ook nog extra verkeerde informatie aan de chauffeur, misleidt de chauffeur eigenlijk. Van ik mag hier te snel rijden. We vragen aan de minister dat zij deze studie te harte neemt. En als enige conclusie moet ze dan eigenlijk de toelating voorlopig intrekken.
0: Uit de gegevens die Vlaams minister Annick de Ridder zelf opvroeg bij Tesla, blijkt intussen dat het risico op een ongeval met FSD buiten de snelweg bijna 10 keer lager ligt dan bij traditioneel rijden. In Nijvel is het assiseproces begonnen over de moord op barones Mimi Ullens. De vrouw van 70 werd 3 jaar geleden samen met haar man klem gereden door haar stiefzoon op hun oprit in Ohijn, de provincie Waals-Brabant. De man schoot erop zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte licht gewond. De dader is een voormalig agent van de staatsveiligheid en gaf zich kort nadien ook aan bij de politie. Naar eigen zeggen handelde hij in een opwelling na jaarlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachte raden was en de man dus voor moord veroordeeld wordt. Actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een internationale Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt daarin Jasmine, een jonge vrouw met het Gilles de la Tourette-syndroom, waardoor je heel veel tics hebt. Ze wil graag lerares worden in de serie. Leon is de eerste Vlaamse actrice die een Emmy-nominatie in de wacht sleept. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De fictiereeks De Klas van 2000 is ook genomineerd voor een Emmy. Dat is een miniserie over de ervaringen van een homoseksuele tiener. Wisselend bewolkt vandaag met wel wat hoge wolken en temperaturen tot een zachte 21 graden. Morgen nog wat zachter tot zelfs 24 graden en veel zon ook. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: 11:02. In Polk vandaag met wel wat hoge wolken en temperaturen tot een zachte 21 graden. Morgen nog wat zachter tot zelfs 24 graden en veel zon ook. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Natuursteen, parket in Bermo.
13: 11:02. Intussen, er staat nog 64 kilometer file op de buitenring rond Brussel.

topnummer, hè. Davina Michel, wat een stem ook. Would I Be Friends With Me? DJ Anne heeft nog nieuws straks, helemaal vanuit Parijs. Ze vertelt het je over een goed half uur, rond 11:15. Maar eerst... toch wel een dramatische titel in TV-familie deze week. De titel luidt als volgt. Moeten we vrezen voor het einde van thuis en familie? Oh la la la la la la. Drama in de internationale televisiewereld, want één voor één stoppen legendarische soaps wereldwijd. Eerder dit jaar, na 40 jaar, de moeder van alle soaps, misschien wel de Australische soap Neighbors, of Buren zoals dat bij ons heet. Ook in de Verenigde Staten, giganten als All My Children en One Life to Live. 43 jaar gelopen, dat is intussen al verleden tijd. En in Duitsland slaat nu ook de paniek toe, want recent raakte daar bekend dat Unter Uns, na bijna 32 jaar, in maart 2027 onherroepelijk stopt. En dan stelt TV-familie terecht de vraag, moeten wij ook vrezen voor het einde van thuis en familie? Nee, kan ik al verklappen. Jacquie Lafont, Zatterita uit familie, reageert in TV-familie. Ze zegt, nee, die internationale trend, dat gaat zich niet doorzetten bij ons. Thuis en familie hebben in Vlaanderen altijd een enorme aanhang. Het leeft hier echt, niet in het minst door de spannende verhaallijnen. En ook de kijkers van thuis worden gerustgesteld, want daar zeggen ze, ja, het is een algemeen fenomeen dat het medialandschap, dat wel eens verdwijnt, de langlopende series. En dat heeft dan te maken met dat er tegenwoordig zoveel keuze is om naar te kijken. En ja, dan verdwijnt er al wel eens een programma. Maar, zeggen ze bij thuis, het is aan de makers om eruit te blijven springen en de aandacht van het publiek vast te houden. Voilà, kijk. Dus aan alle kijkers van thuis en familie, zeker als ik ook de kijkcijfers zie, dan zit dat denk ik allemaal wel goed. Elke avond een trouwe bende fans die voor televisie kruipt en dan afstemt op VTM of op VRT1. En om in de sfeer te blijven, de begingeneriek van thuis nog eens zien.

0: Lady Gaga en Alejandro. Zometeen niet Alejandro in de studio, wel Jacot met de laatste weerkaarten.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
6: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betaald. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij hier?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy krijgt van Lidl'tje 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
13: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
14: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Paula Abdul en Straight Up. Ja, Jacotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vind het ingewikkeld weer.
1: Ja.
0: Vestimentair dan.
1: Ik snap het.
0: Ja.
1: Ik heb ook al iets gedaan afgelopen weekend waar ik nu al heel veel spijt van heb. Zo zie je maar dat wij weermensen het toch ook niet allemaal weten. Ik heb al mijn zomerkleren in een doos op zolder gelegd.
0: Wel ja, ik heb nog een aantal korte broeken klaar liggen waarvan ik denk van ja, moet ik ze al wegleggen of laat ik ze nog even in de kast liggen? En ik denk dat ik ze nog kan gebruiken de komende dagen.
1: Je kan ze gebruiken de komende dagen. Vandaag is dat misschien nog een beetje op het randje. We krijgen amper een 20 graden en we gaan toch nog vaak wolken te zien krijgen. Af en toe wel een streepje zon en het zou ook normaal gezien droog moeten blijven vandaag. Weinig wind ook. En weinig wind, dat gaan we de komende dagen ook nog wel een paar keer terugzien. Dus voor vandaag mogen zo die tussenseizoenskleren zeker en vast wel. Ook vanavond en vannacht gaat het fris worden. Helder tot licht bewolkt weer. Met zeker in de Hoge Venen al temperaturen die richting het vriespunt zakken.
0: Dat bedoel ik dus. Het is nog koud 's ochtends, hè?
1: Best wel. Maar dan morgen stijgen die temperaturen tot 23 graden in het centrum en het westen. 25 graden langs de Franse grens zelfs. Dus ook een stukje van het westen. Daar gaan we weer richting dat zomerse 25. En naar het weekend toe krijgen we opnieuw die 23 graden te zien. Met zeer lokaal zelfs 5 of 26 graden.
0: Oeh.
1: Maar dan gaan we zien over het westen, dus provincie West-Vlaanderen, dat er wel wat meer wolken hangen. En dat we daar misschien een heel klein beetje licht gedruppel te zien krijgen.
0: Ja.
1: En naar volgende week toe, dan is het komend weekend nog altijd niet het moment om die zomerkleren op zolder te leggen. Want volgende week staat daar, hou je vast, nog 27 en zelfs 29. 20, misschien een lokale 30 graden op de planning.
0: Lee,
1: echt waar.
0: Ja, ik ga mijn korte broeken zeker nog niet wegleggen. Ik denk dat jij je zomerkleren ook nog terug
1: nog
0: gaat halen.
1: Nog iets van de zolder mag gaan halen. Ja, ik denk het ook.
0: Haal het trapje er al maar bij. Dankjewel, Jacotte.
1: Alsjeblieft.
2: Europa Bank. De bank die durft.
3: Radio 2.

0: Allee, we kunnen al zomerse activiteiten beginnen plannen voor volgende week. Temperaturen tot 29 en misschien zelfs 30 graden. Maar jongens toch, waar is de barbecue? Dua Lipa samen met Pierre de Maar en These Walls. Op de binnenring rond Brussel vertraag je tussen Wezenbeek en Oudergem. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En naar Antwerpen langzaam op de E313 vanaf Rans. Daar komt er 10 minuten extra bij. En in Mol is er hinder door werken op het kruispunt van de Zuidering met de Molderdijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
0: Over zomer gesproken, zometeen Barry Manilow met Copacabana. En dit was een zomerhit genomineerde. Het is nu al zomer met Bart.

0: Voor de mensen die vanuit Mallorca laten weten dat ze aan het genieten zijn van de Spaanse zon. Wat extra zon in de oortjes met Copacabana van Barry Manilow en OO. Nog nieuws zometeen, maar dan vanuit Parijs. Want jij kan misschien in de voetsporen van Anne treden. Hé? Details zometeen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
10: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
14: Je informeren voor je gaat renoveren?
15: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
14: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
15: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
14: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
16: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
17: Ja, graag iets Japandi.
18: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
17: Kleurrijk.
18: Ja, met veel beige.
16: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
19: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
1: Radio 2.

0: London Beat en I've Been Thinking About You, dat zou over Anne kunnen gaan. Want het is Only the Lonely in de studio in Brussel, want Anne zit nog even in Parijs. Dat was voor dat concert van Céline Dion. Anne, je vertelde daar straks dat het in één woord fenomenaal was. Blij dat je het dus live hebt meegemaakt en live hebt gezien.
1: Zeker, het was mijn eerste keer Céline Dion en ik denk waarschijnlijk ook wel mijn laatste keer. Maar ik was wel onder de indruk, ja.
0: Zeg nooit nooit. En als er een volgende keer komt, dan ga ik zeker met jou mee. Jij bent nog altijd in het centrum van Parijs. Zie ik ook via VRT Max. En ik heb ook al op de beelden gezien dat jij waarschijnlijk geheel toevallig en geheel per ongeluk voor de gevel van een cosmetica-keten staat. Dat had je
1: waar
0: nog niet gezien,
1: hè? Je bedoelt die keten waar ik net ben buitengelopen om toch met jou te praten?
0: Ah, zie je
1: dus
0: het
1: kijk. De keuze die ik heb gemaakt is voor jou, Daan.
0: Heel fijn, heel fijn. Zorg maar dat je straks op tijd weer op je trein raakt. Maar...
1: Ja, dus doe maar wat door, ook moet door.
0: Toen ik je rustig zeg, is hier nog altijd mijn show in Brussel. Maar Anne, er is meer, want jij hebt nog iets aan te kondigen vanuit Parijs.
1: Zeker weten. Er kan niet genoeg Céline Dion zijn, dat weet jij ook. Dus we hebben al een Céline Dion weekend bij Radio 2... Nu zaterdag en zondag, dus daarvoor kan je sowieso voor je favorieten stemmen via VRT Max. Maar ik heb nog een duo-ticket kunnen regelen. Echt, ik zweer het u.
0: Wow.
1: Op 10 oktober. 10 oktober in Parijs.
0: Ma.
1: Dus, ja, dat is het concert dat ik gisteravond heb gezien. Ja, dat doet ze natuurlijk nog eens opnieuw, want ze kent dat nu allemaal van buiten. Ik heb geregeld een duo-ticket. Ik heb ook geregeld de Eurostar om tot hier te geraken. En ik ben ook nog eens langs geweest in een 4-sterrenhotel, namelijk Paris Opéra Faubourg. Daar dus. En dan kan je blijven overnachten. Zeg nu niet dat ik niet mijn best gedaan heb gedaan.
0: Maar wauw. Dus ja, we kunnen letterlijk in jouw voetsporen treden om ook dat concert van Céline mee te maken. Tickets voor...
1: En het is...
0: Ja?
1: Het is mega simpel om mee te doen. Gewoon op je favoriete stemmen via VRT Max. Dat is toch het gemakkelijkste van het gemakkelijkste.
0: Oké, super. Dus dit weekend...
1: Maar je moet wel Radio 2 volgen, hè?
0: Ah, ja.
1: Je moet Radio 2 volgen en dan kun je pas...
0: Aartje.
1: Ja.
0: Dit weekend Céline Dion weekend bij Radio 2. Stem op jouw drie favorieten via VRT Max bij Radio 2 is dat. En dan ga je op 10 oktober misschien zelf naar dat bijzondere concert van Céline Dion in Parijs. Met de hoge snelheidstrein Eurostar inbegrepen en een overnachting in het 4-sterrenhotel NH Paris Opéra Faubourg.
1: Ja.
0: Het is een goed hotel, want jij bent het persoonlijk gaan checken.
1: Ik ben gaan kijken, ja, daar lag ik zelf niet, maar jij als luisteraar wel.
0: Oh, zeg, kijk eens aan. Goed geregeld daar vanuit Parijs.
2: Radio 2, Anne en Daan. Radio 2.
0: Allee, en nu naar het station en de trein weer in.
1: Ja, dat is goed.
0: Veilige terugreis met de trein, Anne. Loop niet verloren in Parijs. En heel graag tot morgen hier weer in Brussel naast mij.
1: Dan ben ik daar, Daan. Tot morgen.
0: Tot morgen, Anne.

0: Ook dit nummer zingt ze helemaal live tijdens die concerten in Parijs. My Heart Will Go On, het nummer van Titanic natuurlijk, de film. Het nummer dat ze eigenlijk nooit wilde opnemen destijds. Maar dan toch, allee vooruit, als demo maar eens heeft ingezongen. En dit is het resultaat. Echt gebeurd. Eén keer ingezongen als opname. Als demo liever. En het werd meteen de versie die we nu allemaal kennen. Céline Dion en My Heart Will Go On. Wil je het live meemaken? Zeg dan maar dankjewel, Anne. Want zij heeft geregeld dat er nog een duo-ticket klaar ligt voor het concert van 10 oktober in Parijs, inclusief trein en hotel. Hoe kan je meedoen? Wel gewoon stemmen voor de ultieme 3 platen van Céline Dion. En dat doe je bij Radio 2 op VRT Max. Veel succes. Dit is Udo.
1: Spelen zonder zorgen.

0: De Style Council en Shout to the Top. Allemaal goed, Shout to the Top, maar we gaan eerst een appeken eten. Het is bijna 12 uur.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ik ga hem hier alsjeblieft.
3: Gaan schieten.
5: Yeah! Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijse winkels gewoon open.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, en we gaan zwemmen deze middag. Maar wat is eigenlijk het duurste zwembad uit onze regio? Wel, we gaan erin duiken, zometeen dat nieuws van 12 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een volksjury moet beslissen over het lot van de West-Vlaamse boer die zijn twee kinderen doodde. En 31 studenten mogen toch starten met de opleiding geneeskunde. In Brugge is het assiseproces begonnen over de dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp. Een West-Vlaamse aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes van 8 en 5 jaar en een moordpoging op zijn ex-vrouw. De man heeft meteen bekend en zei dat hij wraak wilde nemen omdat zijn vrouw hem had verlaten. En vanuit de gevangenis bleef hij haar ook stalken met telefoons en brieven, zegt haar advocaat Christiaan van den Bussen.
1: Je hebt ten eerste de gruwel van de feiten zelf, maar je hebt ook het gedrag van de beschuldigde na de feiten. En de man is intussen al definitief veroordeeld omwille van stalking vanuit de gevangenis. Naast het enorme verdriet dat zij heeft omwille van de feiten zelf, zijn dat zaken die achteraf haar enorm veel angst inboezemen.
0: De vader riskeert levenslang. Straks krijgt hij voor het eerst het woord. In Nijvel is ook een assiseproces gestart. Een stiefzoon staat daar terecht voor de moord op zijn stiefmoeder, barones Mimi Ullus. De vrouw van 70 werd 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon in Waals-Brabant. En de man schoot daarop zijn stiefmoeder dood. Zijn vader raakte lichtgewond. De dader is een voormalige agent van de staatsveiligheid en gaf zich kort na de feiten zelf aan bij de politie. Hij handelde naar eigen zeggen in een opwelling na jarenlange frustraties. Een volksjury moet nu beslissen of hij alles op voorhand had gepland en dus of hij schuldig is aan moord. 31 kandidaat-geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten aan de opleiding geneeskunde. Dat schrijft het Nieuwsblad. De 31 studenten waren op beide onderdelen van het examen geslaagd. Maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren voor het ingangsexamen, kreeg iedereen punten bij, waardoor die studenten plots lager wegzakten op de ranking en niet meer aan de opleiding mochten beginnen. Eén student trok daarop naar de Raad van State en kreeg gelijk. Zij is nu dolgelukkig dat ze haar droom kan waarmaken, zegt haar advocaat Christophe van Geel.
2: Studenten doen er soms jaren voor om zich daarop voor te bereiden. Het is ook een heel zwaar examen. En als dan blijkt dat je er eigenlijk slaagt, maar door een soort administratieve malemo uit de boot valt, dan is dat heel zuur. Maar als dat dan uiteindelijk toch nog goed komt, dan is alle gloed, zweet en tranen natuurlijk vergeten. En vanaf maandag zat je al op de schoolbank om gretig les te volgen.
0: Er zijn plannen om het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde volledig te hervormen, maar dat is pas vermoedelijk vanaf 2028. De zelfrijdende Tesla durft wel eens te snel rijden in een zone 30 en beslist regelmatig om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het zelfrijdend systeem waarmee Tesla werkt is over het algemeen wel heel voorzichtig en attent voor fietsers en voetgangers. Maar er zitten dus ook nog wel wat foutjes in, zegt Geert van Waag van Johanna.
3: De risico's van het huidige systeem zijn dat ze dus effectief op zones van trage snelheid, 20, 30 km per uur, veel te snel.
0: Waarmee Tesla werkt is over het algemeen wel heel voorzichtig en attent voor fietsers en voetgangers. Maar er zitten dus ook nog wel wat foutjes in, zegt Geert van Waag van Johanna.
3: De risico's van het huidige systeem zijn dat ze dus effectief op zones van trage snelheid, 20, 30 km per uur, veel te snel rijden. Dat het moeilijk is voor

0: Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Greet Minne won verrassend haar enkelspel in 3 sets. Jana Otsipka verloor haar wedstrijd. En in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde ook in 2 sets. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Oké, dankjewel Sophie. 4 over 12. Wij gaan even de weg op samen, want op de E314 van Leuven naar Lummen is het op dit moment 10 minuten vertragen in Bekkenvoort. Dat komt daardoor een defect voertuig op de rechterrijstrook.
2: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Michael Joosens.

0: Blijkbaar de perfecte lob-song dit, hè. Survivor. Eye of the Tiger. We gaan niet lopen vanmiddag. We gaan een andere sport beoefenen. We gaan zwemmen. Niet in Bacardi Lemon, wel in zwembaden vandaag. Ja, er zijn steeds minder en minder zwembaden. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Collega Helena de Boever is in de cijfers gedoken. In de cijfers van de zwembaden in Vlaanderen. Want ja, hoeveel zwembaden zijn er eigenlijk in Vlaanderen? En wat kost dat allemaal tegenwoordig? Helena, een goedemiddag. Wat heb jij ontdekt eigenlijk over Vlaams-Brabant en Brussel?
1: Goedemiddag.
0: Jij bent letterlijk in het water gesprongen in Vlaams-Brabant en Brussel, tenminste in de zwembaden, hè?

0: bijna letterlijk, ja.
1: Ja, ja. En je hebt eigenlijk slecht nieuws, Helena.
0: Ja, sorry, ja, ik moet je teleurstellen, Michael. Want ik heb dus onderzocht, wat is het goedkoopste zwembad van heel Vlaanderen? Wat is het duurste? En ja, jullie zitten met het allerduurste zwembad van heel Vlaanderen.
1: Oei.
0: Er zijn misschien mensen die al een gokje zullen kunnen wagen van welk zwembad het is. Ik heb althans al van mensen gehoord dat ze zeggen, oh, ik ben eigenlijk niet verbaasd. Het is de Sportoase op de Philips zitten in Leuven.
1: Okay,
0: je betaalt daar maar liefst €8,70 voor één ticket. Ik heb het dan over een ticket als volwassen inwoner, want eigenlijk als niet-inwoner betaal je zelfs nog meer. Maar dus zelfs als inwoner, met dus een kortingstarief, betaal je in Leuven op de Philips zitten €8,70.
1: Ja.
0: Dat is echt wel heel veel, want het gemiddelde in heel Vlaanderen is €4.
1: Wauw, dat is de dubbele eigenlijk, Helena.
0: Ja, meer dan het dubbele zelfs, ja. Ik heb ook de gemiddelde prijs voor Brussel berekend trouwens. Dat is €3,60. Dus zelfs minder dan in Vlaanderen.
1: Dat is best wel een verschil natuurlijk, hè. Zeg, welk zwembad is dan het goedkoopst bij ons in de regio in Vlaams-Brabant?
0: Aha, ja, dat is wel een beetje goed nieuws. Toch voor wie in Tervuren of Diest woont, want daar betaal je maar €2,50. Dus dat is echt wel een heel goede prijs. Ligt ook onder het gemiddelde in Vlaanderen. En de laagste prijs in Brussel is €3. Valt ook goed mee, dat is in Sint-Joostenode in de baden van Sint-Joost. Ik heb ook verteld dat er dus ook een goedkoopste zwembad van heel Vlaanderen is. Dat ligt in Zedelgem in West-Vlaanderen. Daar betaal je maar €1,50, zowel als inwoner als niet-inwoner.
1: Okay.
0: Dat is dus echt bijna geen geld. Ik moet er ook wel bij zeggen, het is ook een redelijk klein zwembad. Het is maar 16 meter lang. In Leuven is het zwembad 25 meter lang, dus dat is toch wel een groot verschil.
1: Ja.
0: Nu, de schepen heeft wel verteld van Zedelgem in West-Vlaanderen dat het bad daar ook wel gewoon gebruikt wordt door mensen die er hun baantjes komen zwemmen. Dus het is ook wel een bad waar echt wel veel volk over de vloer komt en je betaalt daar dus maar €1,50.
1: Ja, dan moet je gewoon iets meer baantjes trekken, Helena, dan kom je er ook wel toch?
0: Ja.
1: Voilà. Zeg maar, we hebben het nu over prijzen voor één ticket natuurlijk, maar er zijn ook 10 beurtenkaarten en ook abonnementen en zo, toch?
0: Ja, dat klopt. En dat is ook een goede vraag, een goede bedenking. Ik heb nu de prijs opgezocht voor één ticket voor een volwassen inwoner, omdat we ergens natuurlijk moesten kiezen van welke prijs gaan we opzoeken. Maar er zijn inderdaad ook 10 beurtenkaarten, abonnementen. Mensen kunnen ook korting krijgen als ze verhoogde tegemoetkoming krijgen. Dat hangt dan af van je inkomen. Dus inderdaad, die prijzen die ik nu vermeld, sommige mensen zullen die niet moeten betalen, omdat ze dus een of andere korting hebben. Toch zegt het natuurlijk wel iets, die prijs voor één ticket. Want ja, niet iedereen wil ook een abonnement of zelfs een 10 beurtenkaart. Dus er zijn wel heel wat mensen die bijvoorbeeld in Leuven €8,70 betalen voor één zwembeurt in het sportbad.
1: Ja, best stevig natuurlijk, hè. Maar zijn er ook gemeenten in de regio die geen zwembad hebben, Helena? Zijn die er ook?
0: Ja. Absoluut. Het zijn er wel een paar eigenlijk. Een greep uit het aanbod. Kortenberg, Herend, Bertum hebben allemaal geen eigen zwembad. Dat is zo'n clubje gemeente dat ook dicht bij elkaar ligt. Dus zij moeten dan al verder uitwijken als ze, als ze ergens willen gaan zwemmen. Er is ook wel goed nieuws in Vlaams-Brabant. Deze week is bekend geraakt dat er een nieuw zwembad komt in Hofstade, in Zemst is dat. De gemeente Zemst gaat samenwerken met Boort Meerbeek en Mechelen en Sport Vlaanderen om een nieuw zwembad te bouwen. Moet klaar zijn over 5 jaar in 2031. En dat zal zelfs een 50 meter bad zijn. Dus dat is wel heel fijn, want op dit moment is er geen enkel 50 meter bad in Vlaams-Brabant. Dus jullie moeten het voorlopig nog zonder doen. Brussel heeft er wel één, in Molenbeek.
1: Ja. Zeg, en 50 meter, is dat dan Olympisch, Helena?
0: Dat is een Olympisch zwembad, inderdaad.
1: Ja, voilà, kijk. Zeg, maar hoe komt dat eigenlijk dat er zoveel gemeenten geen eigen zwembad hebben of meer hebben? Want ik vind, iedereen moet zijn baantjes kunnen trekken, toch?
0: Absoluut, ja. Veel lokale besturen vinden het gewoon te duur geworden. Er zijn heel veel zwembaden gebouwd in de jaren 50 en dan nog eens een golf in de jaren 70. Dat zijn allemaal zwembaden die de afgelopen 10, 20 jaar dan te oud werden. Dus dan moest eigenlijk een lokaal bestuur beslissen van oké, gaan we nu een nieuw zwembad bouwen of niet? En heel wat lokale besturen hebben dus gezegd van dat gaan we gewoon niet meer doen omdat het te duur is. Ik heb bijvoorbeeld eens aan de stad Aalst gevraagd van duik eens in jullie facturen, want zij hebben een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad gebouwd zelf.
1: Okay.
0: En die facturen, dat is echt wel hoog hoor. Bijvoorbeeld de energiefactuur vorig jaar in Aalst was €260.000.
1: Wow.
0: Dus voor gas en elektriciteit. Mm-hmm. Ja. En om het zwembad te vullen, het water, dat was een factuur van €108.000. Ze hebben ook wel een 50 meter bad. Maar dus het zijn wel echt grote bedragen.
1: Ja, absoluut. Best stevig. Nu, mijn dochtertje wordt bijna 4, Helena, in april. En ik vind het ook wel belangrijk dat ze leert zwemmen. Natuurlijk, leren zwemmen, dat blijft ook superbelangrijk, toch?
0: Ja, zeker. En inderdaad, er is ook gewoon veel open water in Vlaanderen. Vanaf volgend jaar zullen we ook op meer plekken in de natuur mogen zwemmen. Dus het is toch wel belangrijk dat je het kunt eigenlijk. De Vlaamse overheid is zich daar ook van bewust. Daarom hebben zij ook een zwembadsubsidie in het leven geroepen vorig jaar. Omdat ze dus willen dat lokale besturen, of bijvoorbeeld Sportoase of Lago, dat zijn dan externe partners, toch aangespoord worden om weer meer zwembaden te bouwen. Ze hebben budget voorzien voor 40 projecten die ze 30 jaar lang willen steunen. Maar voorlopig, na meer dan een jaar, zijn er eigenlijk nog maar 4 aanvragen gebeurd voor die subsidie. Wordt vervolgd dus hopelijk.
1: En of dat zwembad in Leuven dan, dat duurste zwembad van Vlaanderen, namelijk de Sportoase, nu echt wel de moeite is en of je daar ook effectief €8,70 voor moet betalen, dat gaan we zo meteen eens even bekijken. Helena, dank je wel alvast.
0: Graag gedaan.

0: Het is ook het enige zwembad in Vlaanderen waar je dus 8,70 euro betaalt voor een zwembeurt, de Sportoase in Leuven. Maar is dat ook echt de moeite? Nou, we gaan het eens uitzoeken. Zometeen naar ABBA.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stel binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.

0: geen toeval zijn, hè.
1: Waterloo van de Abbas. En waar kan je het goedkoopst en het duurst gaan zwemmen in Vlaanderen?
0: Dan moet je vooral eens even naar VRT Nieuws gaan of in de app van VRT Nieuws gaan kijken, want er is een onderzoek vandaag gepubliceerd en helaas ja, geen goede punten voor Leuven, want de sportoase in Leuven is het duurste zwembad in Vlaanderen. Je betaalt €8,70 voor een zwembeurt en daar moest ik toch onze collega Evert Wouders van VRT Nieuws toch eens even naartoe sturen. Evert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, was het in zwembad, zwembroek liever richting zwembad vanmorgen?
2: Ja, maar ik had een probleem. Ik had mijn zwemshort bij en geen strakke speedo. En dat moet in Sportoase, dus ik mocht niet binnen.
0: Oké, ça va.
2: Spijtig, hè?
0: Ja. Kijk. Maar goed, ik heb je er toch naartoe gestuurd, want ja, die tarieven die zijn er wel natuurlijk. Hè?
2: Ja, inderdaad, je zei het al, hè, €8,70 voor een Leuvenaar. En bijna €10 voor niet-Leuvenaars, dat tikt toch wel stevig aan. Moet ook wel bij worden gezegd dat je in Sportoase in Leuven wel heel wat meer voordelige formules hebt. Je kan ook een teambeurtenkaart kopen voor €64 of €76 voor niet-inwoners. Dus toch wel een pakje minder al. Ja. Maar je kan ook voor €76 een 20-beurtenkaart kopen voor het gezin. En die mag je dan met je hele gezin gebruiken. Dus dan betaal je iets van €3,50 voor een zwembeurt.
0: Ja.
2: Kijk,
0: hè.
2: Niet-Leuvenaars betalen wel opnieuw flink meer, hè, €123. Mm. Wel wat geld, maar ja, je krijgt er ook wel wat voor terug in Leuven. Je hebt daar bijvoorbeeld 2 glijbanen, je hebt daar een waterversnelling, een jacuzzi, een stoombad en een sauna. Ja, dus toch wel wat mogelijkheden daar. Hè. Het is wel iets meer dan gewoon een aftans zwembadje voor baantjes. Maar ik ben toch eens gaan horen wat de zwemmers van die tarieven nu eigenlijk vinden.
3: Ik vind het duur en ik vind vooral dat ze geen verschil mogen maken of je nu van Leuven bent of niet. Het moet voor iedereen dezelfde prijs zijn.
4: Ja. Ik merk daar zelf niet heel veel van, omdat ik een fitnessabonnement neem en daar zit eigenlijk zwemmen gratis bij.
0: En mag ik vragen wat je dan betaalt?
4: Ik betaal eigenlijk ook mijn korting van het werk, €37 per maand ongeveer. Ja. Ik wil wel zeggen, moest ik geen fitnessabonnement hebben, zou ik inderdaad hier wel, denk ik, het een beetje te duur vinden om te komen zwemmen, gewoon om te zwemmen.
5: Nee, ik kom er nu en dan eigenlijk niet zo vaak. Als het is om te zwemmen met de kleinkinderen. Ja, als het zomaar eens eenmalig is, dan valt dat wel mee. Maar ik neem aan dat er ook wel abonnementsformules zijn.
0: Die zijn er ook.
5: Het geval. Nu is het zwemmen beperkt tot één keer per week of één keer om de 14 dagen. En dan, op dit moment is met één kleinkind, als je er een paar meeneemt, ja, dan loopt het natuurlijk ook op, zeker.
6: Ja, de prijs is echt duur, hè. Ik betaal het daar met die 2 kindjes en ik, dat is €22.
0: Ja. Voor een zwembeurt?
6: Voor zo'n zwembeurt, ja.
0: En dat is te veel?
6: Dat is te veel, ja. Dat is te veel.
0: Ja. Ik vind de reacties overwegend toch negatief vooral, Evert.
2: Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk niemand gevonden die zei van, goh, die €8,70, ik heb het er wel voor over. Mm. Ja, dat is toch wel opvallend. Moet ook wel gezegd worden, en ik spreek dan vanuit persoonlijke ervaring, je hebt daar wel zo'n afgebakende peuterzone. Er staat een groot hek voor. Dus voor ouders met jonge kinderen is dat misschien ook wel een pluspunt. Maar inderdaad, klopt wel. Ja, mensen vinden het toch echt wel allemaal best wel duur. Mm-hmm. Misschien nog goed om weten dan bij dat zwembad. Hè. Oorspronkelijk was het de bedoeling om er een 50 meter bad in te voorzien. Ja, je hoorde het al, Helena zei het net, er is er geen enkel van in de provincie. Dus
0: klopt,
2: een gemiste kans. In 2030 zou er wel een moeten komen. Dat gaat dan om dat Sport Vlaanderen bad in Hofstade. Dus nog heel even geduld hebben. Dus wel een gemiste kans dus voor topsporters en zwemclubs in Leuven, hier waar al een gebrek is aan zwemwater. Het is trouwens ook de allereerste sportoase, wist je dat?
0: Nee.
2: Ja, die was in Leuven. En weet je wie ook de eerste duik mocht nemen?
0: Het zal een politieker of zo zijn, vermoed ik.
2: Ja, helemaal goed. Er zijn ook nog beelden van ergens, denk ik. Maar het was Louis Tobak die strakke zwarte zwembroek mocht doen.
0: Heerlijk, ja.
2: Ja, ook in 2018 nog eens in Wilselen. Daar is ook een sportoase. Je betaalt daar een stuk minder trouwens, ook €5,50 voor Leuvenaars. Mm. Ja. Goh, ja, de hamvraag, is dat duur? Goh, ja, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Hè. Vind jij dat duur?
0: Ik, het probleem is, ik ben al 20 jaar niet meer in een zwembad geweest. Het is van mijn kindertijd geleden. Dus ik zou het oké vinden om eens te betalen, maar niet om elke week €8,70 te leggen. Zo. Ja.
2: Ja, ik betaal onlangs €4 voor een koffie.
0: Ja, voilà. Maar goed, het leven wordt duurder, ook het zwemmen. Maar goed, waar kan je dan toch goedkoop gaan zwemmen? Al dan niet, even naar vrtnieuws.be. Daar vind je het perfecte overzicht. Evert, dankjewel. En gaat u aan de zwembroek maar een keer aantrekken. Is het goed? Merci, man.
2: Doe ik meteen.
7: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Michael Joosens.
7: VRT Radio 2.

0: Lennart Segers van VRT Nieuws is al enthousiast, ja. We zijn vertrokken natuurlijk, hè. Richting jouw donderdagmiddag bij Radio 2. Met de Guus Meeuwis en Vagant. Per spoor intussen exact 12:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: half 1, 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Aarschot heeft de politie een man van 38 opgepakt met 39 capsules cocaïne in zijn auto. Dat gebeurde op een plaats waar veel drugs worden verkocht. De man reed ook rond met een geschrapte nummerplaat en een onverzekerd voertuig. In zijn verhoor gaf hij toe dat hij drugs verkocht. Midden oktober moet de man zich verantwoorden voor de rechter. VOCA Vlaams-Brabant heeft op de Citadel in Diest een mobiel talentcentrum geopend. Daar zijn leerlingen van 11 tot 14 jaar welkom. Via allerlei testen kunnen ze hun talenten en interesses ontdekken. Met die resultaten kunnen ze dan een studierichting kiezen. Roel Rijmakers van VOCA legt uit.
1: Uit onderzoek blijkt dat heel wat leerlingen een studiekeuze doen op basis van de vriendjes die naar een bepaalde school gaan of een bepaalde school die ze leuk vinden, zonder na te denken of ze die studierichting wel graag gaan doen en om later ook een job te kunnen uitoefenen waar ze voldoende voor gemotiveerd zijn en waar ze het werkgeluk gaan kunnen ervaren.
0: Het talentcentrum blijft nu 2 maanden in Diest. Daarna verhuist het naar andere gemeenten. Je had het al over zwemmen, Michael, maar wie dit weekend een beetje nog in open lucht wil zwemmen, kan naar het domein Hofstade in Zemst. Niet voor het strand, wel voor het Waterjump Park. Het park gaat dan nog 1 keer open, omdat het zo mooi weer wordt. Het waterpark is 3000 vierkante meter groot, met trampolines, klimmuren en andere hindernissen. Dat vertelt Tim Herbig van Sport Vlaanderen.
2: Het strandseizoen is voorbij sinds 13 september al. Het strand is dus niet open, voor alle duidelijkheid. Maar ja, we verlengen de zomer een beetje, omdat we, de infrastructuur is hier toch nog aanwezig. En omdat het laatste weekend is dat we open gaan doen, is er een extra promotie. Je betaalt voor 1 uur, maar je krijgt 1 uur extra gratis bij. Dus winst voor iedereen.
0: In Leuven sluit een stukje handelsgeschiedenis de deuren. Schoenenwinkel Mertens, al bijna 300 jaar een begrip in de stad, stopt eind juni. Zaakvoerders Erik Meulemans en Isabel Mertens zijn begin 60 en hun kinderen willen de winkel niet overnemen. Ze hebben nu een overnemer gevonden daar in de Mechelse straat, vertelt Erik.
3: Mijn vrouw is de 8e generatie, 299 jaar. Dus we halen net de 300 niet. Wel, dat is dubbel, hè. Dus we hebben altijd heel hard in onze zaak gewerkt met heel veel plezier. Dat is natuurlijk moeilijk om zoiets los te laten. Maar anderzijds zijn we ook blij dat het schoenen blijven in de toekomst. Dat het ook in de Mechelse straat is. Een familiezaak die ook in de schoenen zit. Dus fantastisch eigenlijk.
0: Langs de drukke Bergens en Steenweg in Sint-Pietersleeuw, verscholen tussen bedrijvigheid en op amper 14 kilometer van Brussel, komt een opmerkelijk stuk erfgoed op de markt. Hof ten Brukom, een beschermde monumentale vierkantshoeve uit 1777, was ooit eigendom van de Cisterciënzerabdij van Ter Kamere en diende later als paardenfokkerij, manege en restaurant. Het Leuvense vastgoedkantoor Ter Herbestemme zoekt nu een koper die de bijzondere hoeve een nieuwe toekomst wil geven. En inwoners van Pepingen kunnen vanaf 1 oktober goedkoper zwemmen in Sint-Pietersleeuw. De gemeenteraad van Pepingen heeft een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met het zwembad van het Wildersportcomplex. Pepingenaren kunnen voortaan gewoon hun identiteitskaart aan de kassa tonen en krijgen automatisch het inwonerstarief. En de gemeente betaalt zelf het verschil bij. Deze namiddag zonnig met wat stapelwolken. Maxima in onze provincie rond 19 graden. Vanavond koelt het af naar 9 graden in het Hageland en 11 graden in het Pajottenland. Maar morgen veel zon en zacht bij Maxima tot 24 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
4: Oké, dankjewel Lennart. Intussen even de weg op. Problemen op de E314 van Leuven naar Lummen. Daar vertraag je 10 minuten in Bekkenvoort door een defect voertuig op de rechterrijstrook.

0: hier heeft Peter vorig jaar veel opgedanst hoor, op deze Pink. Dat is de Radio 2 Dansathon. Never Gonna Not Dance Again van Pink dus. Het gaat niet gebeuren, hè? Vrijdag 16 oktober gaat Peter van der Veyren opnieuw 24 uur lang dansen tegen kanker. En dat gaat hij doen natuurlijk met collega's van Radio 2, collega-dj's en jouw platen uiteraard. Dus welke plaat wil je graag horen? Wel, ga even naar VRT Max, daar even doorklikken op Radio 2 en jouw plaat en verhalen vooral even doorduwen in de app van VRT Max voor onze Radio 2 Dansathon die er weer aankomt op vrijdag 16 oktober.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
5: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
8: Ah wel, dat is vreed en betant. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
10: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij hier?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
11: Radio 2.

0: Edwin Collins en A Girl Like You gaan we even naar Ruisbroek op dit moment. Radio 2. Toch wel een bijzonder verhaal vanmorgen. Daar zijn twee inbrekers binnengeraakt in een huis in de Bevrijdingsstraat, pal op de middag gisteren. En de bewoner van het huis zag die inbrekers, schrok en dacht, ja, logischerwijs, ik moet mij verdedigen. Intussen was die deur ook al ingebeukt van voor. Daar lagen glasscherven op de grond. Dus de bewoner dacht, ik neem zo'n glasscherf en ik ga mij verdedigen richting die inbrekers. Dus haalde uit naar die twee overvallers, die inbrekers. Die mannen zijn uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis en boven het hoofd van de bewoner hangt nu poging tot doodslag met geweld, alstublieft. En dat zette mij dus aan het denken vanmorgen. En ik dacht, ja, hoe ver mag je eigenlijk gaan bij zo'n wettelijke zelfverdediging? Stel, je hebt inbrekers over de vloer. Ik had even vragen aan Chris Verhagen, onze rechtbankspecialist van VRT Nieuws. Chris, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Chris, ik vind dat toch bijzonder, die zaak, hoor. Dus die man verdedigt zich en nu hangt er poging tot doodslag boven zijn hoofd. Ja, dan zit je al eens met inbrekers thuis en dan gebeurt dat.
1: Ja, alles hangt er natuurlijk vanaf wat er daar precies gebeurd is. Over die specifieke zaak is het nog wat vroeg om ons uit te spreken. Maar een van de belangrijkste principes bij wettige verdediging, ja, is de proportionaliteit. Het geweld dat jij gebruikt moet in verhouding staan met de dreiging. Dus alles hangt er een beetje vanaf, ja, wat dat daar eigenlijk gebeurd is en of dat die man effectief bedreigd is geweest.
0: Maar stel nu, ik zit thuis, ik zie twee inbrekers binnenkomen, Chris, en die gaan richting de porseleinenkast van de bomma waar heel wat goud en juwelen in zitten. Ja, ik kan mij ook niet inbeelden dat ik gewoon zou blijven zitten, Chris, en zoiets zou hebben van, bon, haal heel de kast maar leeg. Het is toch menselijk om uit te halen?
1: Dat is zeer menselijk. De rechtbank gaat ook altijd rekening houden, ja, met de stress waaronder iemand iemand staat op het moment dat zoiets gebeurt. Maar eigenlijk in het Belgisch strafrecht, ja, is wettige verdediging eigenlijk enkel van toepassing als er acuut gevaar is voor jezelf of voor anderen. Dus als er wordt gestolen van, ja, materiële goederen, eigenlijk is dat daar niet van toepassing.
0: Dus mag je het wettelijk gewoon laten gebeuren dan?
1: Ja, de politie bellen, je kan natuurlijk wel optreden en dan kijken, ja, wat er dan gebeurt. Als je dan wordt aangevallen of je bedreigd voelt, kan je natuurlijk eventueel reageren. Maar we hebben een aantal jaar geleden is er een man uit Hoeilaar bijvoorbeeld veroordeeld, die al een aantal keer het slachtoffer was geworden van inbrekers. En toen dat die man opnieuw gestommel heeft gehoord, is hij naar boven gegaan en heeft hij een inbreker neergeschoten. Die uiteindelijk is kunnen vluchten, maar wel zwaar gewond is geraakt. En toen heeft de rechtbank geoordeeld, ja, dat er sprake was van poging tot doodslag, omdat hij zelf de confrontatie had opgezocht.
0: Ja, wat mag dan wel, Chris, volgens de wet qua zelfverdediging?
1: Wel, het belangrijkste is eigenlijk dat je jezelf zo snel mogelijk in veiligheid brengt. Je kan eigenlijk wettige zelfverdediging enkel en alleen gebruiken wanneer je zelf in acuut gevaar bent. En je mag dus zelf niet de confrontatie opzoeken. Het is eigenlijk belangrijk dat je vooral jezelf in veiligheid brengt. En je kan die wettige verdediging enkel en alleen gebruiken als er geen enkele andere manier is om te ontkomen aan de dreiging of aan het geweld dat jou te beurt kan vallen. Dus bij een inbraak is het eigenlijk het beste om zo snel mogelijk de politie te bellen en jezelf in veiligheid te brengen.
0: Of een goed inbraakalarm kopen, dat kan ook, Chris. Ik heb misschien ook al
1: dat is altijd een zeer goed idee.
0: Ja, voilà. Kijk, Chris Verhagen, gaat die mens veroordeeld worden, denk je?
1: Het hangt er een beetje vanaf wat daar precies gebeurd is. Dat is eigenlijk nu nog te vroeg om te zeggen. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek. Dat zal moeten uitklaren wat daar nu precies gebeurd is. Nu, het is zo dat, ja, de kwalificatie van poging doodslag bij de start van een onderzoek wordt altijd de zwaarst mogelijke kwalificatie op feiten geplakt. Dus het is nu een beetje wachten om te kijken wat het onderzoek oplevert, om na te gaan wat dat daar eigenlijk precies is gebeurd.
0: Ja, wordt vervolgd, voilà. Chris Verhagen, superhelder, dankjewel. Hopelijk geen inbrekers in de toekomst en geniet ook van je donderdag nog.
1: Ga ik zeker doen, dankjewel.
2: Radio 2, Radio 2 middag.
3: In Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT, Radio 2. Michael Josens.

0: ondertussen een vraag binnen van Annick in de app van Radio 2. Die vraagt: Michael, ben je nu vanmorgen naar het werk gekomen met een tussenseizoenjas? Want ja, de afgelopen 2 dagen was ik met een winterjas naar het werk gekomen, 's morgens. Maar ja, dan heb je 's middags 23, 24 graden. Dat is veel te warm natuurlijk. Erik, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik kan jou vertellen, ik ben vanmorgen naar het werk gekomen met een tussenseizoenjas, Erik. Ik heb geluisterd naar jou.
1: Proficiat. Ja. Zo hoort het. Ik herinner me uit onze opleiding intertijd als weerman en weervrouw, in het geval van Sabine dan, door Dirk Sterks, de journalist die helpt mee aan die opleiding, ja. Die zei, je mag zo onnozel doen als dat je wilt in je weerbericht en mopjes vertellen tot van hier tot ginder, maar ik moet 's morgens weten welke jasje ik met een kleine moet aandoen. Voilà, effectief. De vestimentaire inlichtingen waren bij deze gegeven.
0: Voilà, ik ben jou dankbaar. Maar Erik, ja, de zon schijnt volop en het blijft toch maar duren de komende dagen, toch?
1: Ja, tot en met woensdag, donderdag volgende week blijven we met dat nazomerse weer zitten. Met vandaag wel in een wat noordelijke stroming wat normale temperaturen. En dat zijn dan voor Vlaams-Brabant zo'n 19 à 20 graden deze middag. Een noordelijke stroming. Het is maar een zwakke stroming, want het is een zwakke veranderlijke wind met lichte voorkeur voor het noorden. Met zon deze namiddag, met dat tussenin al is een stapelwolk die opbolt, onschuldige stapelwolk. Vanavond en vannacht zakken die dan allemaal in en wordt het opnieuw helder tot licht bewolkt, waardoor het wel weer wat afkoelt. Morgen vroeg heb ik een graad of 10, 11, maar dat is tussenjas weer, denk ik dan. Hè. En met morgen vrijdag een volop zonnige dag met 3, 24 graden. Dat komt omdat de wind naar het zuiden draait en er dus zachtere lucht onze kant op komt. En die temperaturen houden we ook in het weekend, zaterdag en zondag, met veel zon. Alleen zaterdag namiddag tijdelijk wat meer wolkenvelden, dat er een zwakke storing over het westen trekt, waar misschien aan de kust een beetje motregen uitvalt. Maar Vlaams-Brabant houdt het dus droog met een wat wisselende bewolking. En ook maandag na het weekend nog altijd zon met 24 graden. En dan dinsdag, door die aanvoer van die zeer zachte subtropische lucht vanuit Noord-Afrika, gaat dat kwik in Vlaams-Brabant naar 28, 29 graden. Ja. Hageland, wie weet, misschien zelfs 30 graden.
0: Wow, ja.
1: Eind september. Ook woensdag nog 28 graden. Het is pas donderdag dat het weer een beetje afkoelt naar 4, 25 graden. Maar dus tot en met dinsdag, woensdag, volop zon ook. En dus, ja, erg hoge temperatuur. Ja, de minima misschien ook belangrijk voor de naar het fiets werkende medemens. Mm-hmm. Michael, maandag en dinsdag 16, 17 graden.
0: Okay.
1: Dus dan kan dat misschien zonder jas.
0: Voilà, kijk, hoogzomer volgende week. Erik, dankjewel, tot morgen.

wat dichterbij van Jake Rees en OT. En je weet dat, als je wil opzoeken waar je het goedkoopst of het duurst kan zwemmen bij ons in de regio, dan moet je nu vooral even naar vrtnieuws.be. Vind je het mooi samengevat allemaal? En zometeen heel veel plezier met de namiddag van Radio 2 met onze Brahim en Radio 2 Hitmix.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Hey, een heel goedemiddag. Straks na 1 uur, dan mag ik weer jouw Radio 2 hitmix. Al die hitjes aan elkaar mixen met heel veel plezier. Ik ben er klaar voor. Hoop jij ook.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Hasseltse politie heeft een grote drugsbende opgerold en 31 studenten mogen toch starten met de opleiding geneeskunde. Afgelopen dinsdag hebben 160 politiemensen tegelijkertijd op 18 verschillende plaatsen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant huiszoekingen gedaan om een grote drugsbende op te rollen. Daarbij zijn 10 mensen opgepakt, 9 zijn aangehouden en de politie vond ook 2 actieve cannabisplantages. Het gaat echt om een uitzonderlijk grote operatie, zegt Frank Bleijen, de procureur des Konings van Limburg.
1: De politiezone LRH is er dus in geslaagd en dat is toch wel vrij uniek voor een lokale politiezone om een criminele organisatie op 1 dag tijd weg te vegen. Dus dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw, de facilitatoren en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken, die zijn in het vizier gekomen door het onderzoek en uiteindelijk kunnen opgepakt worden.
0: Er is ook €300.000 aan cashgeld in beslag genomen en 14 kilogram drugs. In West-Vlaanderen onderzoeken politie en parket de precieze omstandigheden en de aanleiding van een schietincident in Roeselare gisteravond. Onbekenden hebben daar een huis beschoten waar niemand aanwezig was. De politie vond een 15-tal kogels, vertelt Griete Prest van het parket.
2: Er is van op straat meerdere keren geschoten op de voordeur van een woning. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond en is de verdachte wel meteen na de feiten gevlucht. We zijn meteen in een onderzoek gestart. Het labo en een wapendeskundige zijn gisteravond nog ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de precieze aanleiding is voor het schietincident. Dat wordt nu volop onderzocht.
0: 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten met de opleiding geneeskunde. Dat schrijft het Nieuwsblad. De 31 studenten waren op beide onderdelen van het ingangsexamen geslaagd. Maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren, kreeg iedereen punten bij, waardoor die studenten plots lager wegzakten op de ranking en niet aan de opleiding mochten beginnen. Emilie Vermeese uit Hasselt trok daarop naar de Raad van State en kreeg gelijk. En zij is nu dolgelukkig dat ze haar droom toch kan waarmaken.
3: Ik ben maandag in de eerste les zat ik. Dus ja, heel blij. Dat ik niks heb moeten missen, want ja, dat is natuurlijk niet leuk. Het is toch eigenlijk ja, waar andere mensen in juli het leuke nieuws kregen. Heb ik eigenlijk nog eens 2 maanden moeten wachten, niet wetende wat ik ging doen. Maar ik ben blij dat we allemaal mogen starten. Ook voor degenen die niet in beroep zijn gegaan en er ook onterecht niet bij waren. Dat zij ook zijn mogen starten, ben ik ook heel blij mee.
0: Er zijn plannen om het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde te hervormen, al zal dat ten vroegste vanaf 2028 zo zijn. In Oekraïne zijn 8 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf in de buurt van Kharkiv. 10 andere mensen raakten gewond. En ook in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij aanvallen. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een kinderziekenhuis. En de Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Greet Minne won verrassend haar enkelspel in 3 sets. Jana Otsipka verloor haar wedstrijd. En in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde ook in 2 sets. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie. Nu samen naar de weg. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Daar komt nu 30 minuten bij. In Ranst zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Je moet er over de busstrook. Antwerpse ring dan richting Nederland. In Berchem, daar is door een voertuig met pech de 2 rechterrijstroken volledig afgesloten. E3 weg naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Daar komt nu 30 minuten bij. In Ranst zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Je moet er over de busstrook. Antwerpse ring dan richting Nederland. In Berchem, daar is door een voertuig met pech de 2 rechterrijstroken volledig afgesloten. E314 dan. Daar van Lummen naar Leuven komt er 10 minuten bij.

Wondermooi. Even wegdromen bij deze Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. En Philippe uit Aalst, net binnengekomen tussen de berichten, is ook naar boven aan het kijken. Hier en daar toch ook wel blauwe lucht. En die heeft zijn tuintje opgekuist. Zit lekker aan de koffie en trekt morgen met Ronnie naar zee. En Ronnie, dat is het adoptiehondje. Ja, ik zie het. Leuk, man. Hey, Philippe, geniet ervan, jongen. Geniet van het leven. Heel veel gelijk heb je daar. En de volgende, dat klinkt ook als een goed plan van Mark Floor en Snelle.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Corrie B. Magic, onze Luc, ook tussen de berichten aan het schitteren. Maar is toch meer fan van de disco-versie van Donna Summer uit de 70s. Snap ik wel. Maar kijk, Leen is wel aan het genieten van Take That. Dit was mijn crush, snap ik. Snap ik ook wel. En zo meteen iemand die er ons aan herinnert dat je niet altijd op een bijzonder moment moet wachten om van het leven te genieten. Gewoon vandaag al beginnen. Dat is voor subiet.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: En er trekt een actieve onweerzone over het land met
5: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

Sam Bettens, Leef. Ik hoop dat je vandaag ook ergens een momentje voor jezelf kunt pakken. Al is het maar tijdens een ritje met radio op. Hey, ik krijg nog wel even met je mee nu als passenger Alex Warren.

0: avond.
1: Het gaat over u daar. Jawel, you're the best. Tina Turner, wat een hit, wat een song. Zometeen wordt het nog groter. Een heel orkest, een stem die je meteen herkent in een refrein dat je voluit wil meezingen. Ook in de wagen op weg naar een verjaardagsetentje bijvoorbeeld. Katrien, ik zie je schitteren tussen de berichtjes hier via VRT Max. Intussen op de weg. Misschien ook interessant voor jou, Katrien, naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Er komt er nu zo'n 3 kwartier bij. In Ranst zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Je moet over de busstrook van oost naar west. Kan je dus beter kiezen om via Brussel te rijden. Antwerpse ring richting Gent. Daar komt er 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Weg is er vrijgemaakt. En richting Nederland 1 kwartiertje extra tussen Sint aan de Linkeroever en Berchem. En in Mol, daar is er nog wat hinder. Komt door werken op het kruispunt van de Zuiderring met de Mol.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant

0: Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony. Schijf ook, hè. Hey, soms heb je geen heel orkest nodig om je beter te voelen. Gewoon iemand bij wie je terecht kunt als het even tegen zit. Daar gaat deze van Claudia de Breij over. Dit is Mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

meer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Mooi, hè? Goh, echt mooi. Zometeen nog een Nederlandse die waanzinnig goed kan zingen. En ook wat Love in the First Degree, dat is voor ze beat.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Dag manneke.
4: Hey.
3: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
4: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
3: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
4: Ook landbouwer.
3: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
4: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
3: Ja, slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Radio 2.

uit de 80's. Bananarama. Deze is 18 jaar oud, gaat nu viraal op TikTok. Ilse de Lange wist zelf niet wat haar overkwam met deze So Incredible.

Door de wind van Ingeborg en Impact was een van die platen die de studenten op repeat speelden toen ze haar muziek ontdekten in Kot Madame Sarafian. Ja, nu Kot Madame Sergeant. Milo komt eraan met Whatever It Takes. Yeah.

Uit de 90s, All This Time van Sting. Ik heb er nog eentje voor jou, zo net voor het nieuws van 2. Een plaat waarbij ik meteen zin krijg om door de straten van New York te wandelen. Maar ik ben er nog nooit geweest. Willy DeVille, die neemt ons mee met dat typische New York gevoel.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Alles is
2: ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Straks na 2 nog meer Radio 2 Hitmix met een plaat die je donderdagmiddag wat extra zon geeft. En stilzitten, dat gaat moeilijk worden, zo biedt.

0: 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende volledig kunnen oprollen. Afgelopen dinsdag waren er op 18 plaatsen huiszoekingen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. En daarbij zijn 10 mensen opgepakt. 9 van hen zijn ook aangehouden. En de politie heeft ook 2 actieve cannabisplantages ontdekt. De Hasseltse politie is de 4e grootste zone van Vlaanderen door een aantal fusies. En die schaalvergroting bewijst nu zijn nut in de strijd tegen drugshandel, zegt Frank Bleijen, dat is de procureur des Konings van Limburg.
1: Naarmate er meer kleinere zones fuseren tot een groter geheel, boekt men efficiëntiewinsten, kan men met eenheid van commando over een groter grondgebied met meer middelen uiteindelijk een grotere slagvaardigheid, krachtdadigheid tentoonspreiden. En dat heeft men dus met deze actie wel bewezen.
0: 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten met de opleiding geneeskunde. Een student uit Hasselt trok naar de Raad van State en kreeg gelijk. Zij was op beide onderdelen van het examen geslaagd, maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren, kreeg iedereen op sommige onderdelen punten bij, waardoor ze samen met 30 anderen wegzakte op de ranking en uiteindelijk niet mocht starten. Jonas Brouwers, voorzitter van de examencommissie, erkent dat het systeem niet ideaal is.
2: Het klopt dat dat een methode is die we al een aantal jaar gebruiken bij de examencommissie, maar waar ik zelf ook niet onverdeeld enthousiast over ben. Het sterkt mij eigenlijk wel in de overtuiging dat we een hervorming van die regelgeving over die punten moeten doorvoeren. Daar is de examencommissie samen met de minister ook aan het werken.
0: Het hervormde ingangsexamen zal vermoedelijk vanaf 2028 kunnen starten. En vandaag brengt de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. En dat is toch uitzonderlijk, want de relatie tussen de Verenigde Staten en China is niet top. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door de Amerikaanse president Trump. Volgens Vera de Vos van onze buitenlandredactie toont dat aan dat dit bezoek voor Amerika belangrijk is.
3: De relatie tussen beide grootmachten verloopt al lang stroef. Denk maar aan de torenhoge handelstarieven die ze elkaar vorig jaar probeerden op te leggen. Maar niet alleen handel ligt gevoelig, ook Taiwan is een moeilijk onderwerp. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen geplande Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan ter waarde van meer dan 12 miljard euro. Xi en Trump gaan tot slot ook praten over artificiële intelligentie. Beide landen proberen ook op dat domein de snelste te zijn, met alle gevolgen van dien. Afwachten of daarover broodnodige veiligheidsafspraken worden gemaakt.
0: Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Dat ook, maar ook... Ja, naar de weg nu. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West komt er 3 kwartier bij intussen. In Ranst zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Je moet daar over de busstrook. Van oost naar west dus beter rijden over Brussel. Kijk, file ook richting Hasselt. Dat is vanaf Wommelgem. Dan de R... is dat R2? Ja, R2. Antwerpse ring richting Beveren. Daar staat er in de Beverentunnel een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. Richting Gent op de ring een kwartiertje tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En andere vertragingen nog, die zijn klein.

Troy, come on, geef toe. Je was deze toch echt luidkeels aan het meezingen. Echt genieten, hè. Morikante, jeke jeke, uit Guinea. En nu naar Texas. Monsterhit van moment over een vrouw die voor zichzelf kiest. Ella Langley, die laat de liefde voor wat ze is. Ze trekt naar Texas.

Ja. Tussen de berichten staat hij de schitterende ook Luc. Om het met de woorden van onze Luc uit Wetteren te zeggen. Gary Hager, Klok van een stem. Prachtig lied, classic. Het zou wel zijn het allermooiste. En van onze Gary naar vier dames nu. Four Man-Made World.

0: En van Four naar een stem die je recht in het hart raakt. Dat is voor zometeen. Radio
1: 2. Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker. Radio 2, dansatom. En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
2: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
0: Hallo? Hallo? Is het kapot? Nee toch? Wat gebeurt hier, vrienden? Je hoort me misschien nog? Ja, even zo proberen dan. Ja, we zijn vertrokken.
3: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Elke dag telt voor 2.

Without You, Harry Nilsson in de 70s. Grote hit, wereldhit zelfs. Maar dankzij Mariah Carey ook nog eens een monsterhit in de 90s. Groot drama dit, hè. Tranen, alles erop en eraan. Liefdesverhalen, een beetje voor in de cinema. Maar in het echte leven loopt het dan meestal net iets anders. En daar heeft Toontje Lager ook een plaat over gemaakt. Eentje uit de tijd dat je nog een videoband moest terugspoelen voor je hem terug binnenbracht. Weet je nog? Als in de film...

0: Lolita. Zometeen duiken we samen de 80's in met een Schotse band en een dijk van een intro. Maar eerst naar de weg. Naar Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Massenhoven komt er zo'n 20 minuten file rijden bij. Weg is er wel vrijgemaakt. R2 dan richting Antwerpse Ringbeter, richting Beveren. Daar staat er in de Beverentunnel een defecte vrachtwagen. Dat is op de rechter rijstrook. Richting Gent zo'n 10 minuten trager tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En andere vertragingen, die zijn klein.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaanderen.

New Gold Dream, Simple Minds. Volgend jaar live te bewonderen op 24 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Aha, het is tijd voor... Ken je dat? Dat je elkaar nog altijd graag ziet, maar dat ja, samen precies niet meer goed lukt. Daarover zingt Berre in Loving Each Other. Hij steekt de schuld niet bij één van de twee. Allebei fouten gemaakt, allebei dingen gezegd waar ze achteraf spijt van hebben. Maar de liefde, die is er nog. Je hoort hem wat vaker deze week. Berre met Loving Each Other. Once...

0: Ja, elkaar nog graag zien, maar samen lukt het niet meer. Bij de volgende is net andersom. Die kan zijn handen niet van zijn lief houden. Zometeen.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

Yeah, yeah. Ik zie het hoor. Ja. Heerlijke berichten zie je die binnenkomen. Ook die van Lutgard. Ja, ik ben helemaal in de vibe, in de zone. En ook een beetje aan het wegdromen, hè. Geweldig dit, hè. Gola, la, la, la, la, la. De Dinky Toys, I Can't Keep My Hands Off You. Zeg, Gavin DeGraw, die komt op donderdag 8 oktober naar La Madeleine in Brussel. Je kan erbij zijn via Radio 2 op VRT Max. Daar maak je kans op tickets. En misschien samen al een beetje een opwarmen nu met Gavin DeGraw. Ik heb hem voor je klaarstaan met Not Over You. Hey, goedemiddag daar.

0: Waddenstem en van bij ons, ons Natalia Fragile, Not Broken.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dus je hebt een universiteit gezocht hier, ja. Omdat je wist, ik wil hier wonen.
3: Ja.
2: En ik zoek wel een studie die hier, ja. Zich hier afspeelt.
3: Inderdaad.
2: En wat studeert je dan?
3: Maritieme biologie.
2: Ja. Hoe vet is dat?
1: Op VRT1 in Home Sweet Home is Karin op bezoek bij Vlamingen in Hawaii. Op VRT Canvas zie je migratieverhalen van vroeger en nu in Italië voorbij de droom. En op VRT Max ontmoet Christel straffe vrouwen met een ongewoon leven. Veel kijkplezier straks.

0: 102. Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
1: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel. Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
2: So boring.
1: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
2: Marianne.
1: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
2: And Willoughby.
1: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
3: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
4: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
5: Zwijg, Kieke.
3: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
4: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
5: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbe grap.
3: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
4: En likken we van die spijker. Zegt.
1: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
6: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
1: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
3: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
8: Kan jij nog lang lezen?
7: Denk het wel, hè.
3: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè.
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedicht!
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: En ik heb een plaat voor je klaarstaan die je misschien net iets anders doet kijken naar dat loonbriefje of naar die winkelkar die tegenwoordig precies vanzelf duurder wordt. Dat is voor zometeen.

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Canadese bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Bij de Oost-Vlaamse Volvo-toeleverancier verdwijnen meer dan 300 jobs. Begin juni staakten de werknemers van het bedrijf nog 4 dagen, omdat ze ongerust waren over de toekomst van de fabriek, omdat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent kwam. De Gentse vestiging maakt sinds 1987 kunststofonderdelen voor de auto-industrie. Vooral bumpers worden daar gelakt en gemonteerd. Afgelopen dinsdag heeft de Hasseltse lokale politie een grote drugsbende opgerold. Gisteren hield de politie op 18 verschillende plaatsen huiszoekingen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. En daarbij zijn 10 mensen opgepakt, 9 zijn aangehouden. De politie vond ook 2 actieve cannabisplantages. Het gaat echt om een uitzonderlijk grote operatie, zegt Frank Blijen, de procureur des Konings van Limburg.
1: De politiezone LRH is er dus in geslaagd. En dat is toch wel vrij uniek voor een lokale politiezone, om een criminele organisatie op 1 dag tijd weg te vegen. Dus dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw, de facilitatoren en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken, die zijn in het vizier gekomen door het onderzoek en uiteindelijk kunnen opgepakt worden.
0: Er is ook €300.000 aan cash geld in beslag genomen en 14 kilogram drugs. 2 jongeren uit Brussel zijn vanmorgen bijna verdronken tijdens een schooluitstap in Blankenbergen. Ze dreven af tijdens het zwemmen in zee, ook al was dat eigenlijk op dat moment verboden. 4 alerte strandredders konden de 2 net op tijd redden. 1 jongen van 13 kreeg veel zeewater binnen en was zwaar onderkoeld. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet zwaar gewond. De 2 maakten deel uit van een groep van 15 jongeren en hun begeleiders. Die begeleiders zeiden dat ze niet op de hoogte waren van het feit dat er op dat moment niet gezwommen mocht worden. En in Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen met raketten en drones. In Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn 6 doden gevallen bij een bombardement op een landbouwbedrijf. 12 mensen raakten daar ook gewond. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev werden ook 2 mensen gedood bij een aanval. Xavier van Pevenage is cameraman voor BBC en hij is in Kiev en zegt dat de aanvallen van Rusland maar niet stoppen.
2: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag en hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar echt wel. Je voelt dat dat heel veel druk geeft op hen en dat die psychologisch is dat zwaar.
0: Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. Europabank. De bank die durft.
4: Dat ook. Maar eerst naar de weg, naar Antwerpen op de E313 bij Herentals Industrie. Door een ongeval daar op de linkerrijstrook gaat het traag. Vanaf Rans 20 minuten file rijden. Antwerpse ring richting Gent ook daar traag. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je zo'n 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Buitenringen om Brussel, daar 20 minuten file golven beter. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En ander verkeer valt allemaal heel goed mee op deze donderdag.
3: Radio 2.

0: All About the Money van Mia.
1: Schijf wel, hè, jongens toch. Zeg, als je straks gedaan hebt met werken, wat staat er bij jou dan nog op de planning? Nog ergens naartoe? Of ja, gewoon thuis. Even helemaal niks meer moeten. Dat laatste ja, kan ook deugd doen. Hè. Dana Winner, die heeft daar de juiste plaat voor met deze. De stilte van de stad nu. De nacht.

Heerlijk, hè? Hilde in Leiden is er spontaan een danske van aan het doen hier. Leuke muziek, het zou wel zijn, Hilde, ook speciaal voor jou. Can't take my eyes off you van de Boys Town Gang. Van de 80's nu naar Amy Winehouse. Blijft ook zo waanzinnig goed en straf. 2007, de Nillies, was helemaal van Amy Winehouse. Dit is Back to Black.

0: Amy Winehouse, zometeen een van de bekendste saxofoon-intro's. Dat is voor zometeen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
9: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of via winkel.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
11: Hallo.
10: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
13: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
12: Ja, kom een keer kijken.
13: Amai, oh merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
15: Bepat.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
17: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
18: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
19: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... op een mondeling examen?
20: En voor mijn pensioen?
21: Tweede of derde pijler, juffrouw?
20: Wat blieft?
21: En hebt u een VAPZ?
20: Wat?
21: Wat is een VAPZ, juffrouw?
20: Ik weet niet.
19: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
20: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
19: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
22: Wat was dat?
23: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
22: Flashy.
23: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
24: Radio 2.
25: Radio 2.

0: Baker Street, Jerry Rafferty. Hey, binnenkort wordt er weer gedanst hier bij Radio 2. Onze Peter van de Veire die gaat vanaf vrijdag 16 oktober ja, maar liefst 24 uur aan één stuk dansen tegen kanker. Jij daar mag de muziek mee komen kiezen. Misschien eentje die je kracht geeft, eentje die je doet denken aan iemand anders of waarbij je onmogelijk kan stilzitten via VRT Max Radio 2. Daar even laten weten en dan...
1: Elke dag opnieuw.
0: Dansen.

0: Stella Lefty, Boston. Zometeen gaan we van Amerika naar Italië. Ja, iemand die precies iets goed te maken heeft. Maar wel met een refrein dat je gaat meezingen. Echt. Eerst naar de weg, naar Antwerpen. File rijden op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten erbij. Antwerpse ring richting Gent, kwartiertje extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint aan de linkeroever tot in Borgerhout. Buitenring rond Brussel, daar komt er zo'n 20 minuten filegolven bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten extra van Groot-Bijngaarten tot Vilvoorde. En andere vertragingen, die zijn er klein.
1: Luistert naar Radio 2 in Vlaams.

uit de Nillies. Hey, zaterdag dan staat Raymond van het Groenewoud op Curiosity Festival in Wetteren. En dat feestje, ja, dan gaan we nu al een beetje op gang trekken met deze parel. Tja, tja, tja, van Raymond. Van het Groenewoud.

0: Ja, dat is feest, hè. Remmel van Groenewoud, nu zaterdag ook op het Curiosity Festival. Zometeen appartement met z'n allen meeschreeuwen, maar dan in het Koreaans. Ja.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oh. Oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Waar kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glees shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Het is gezellig hier. Als je even binnenkijkt via VRT Max Radio 2, dan zie je ze genieten hier, de vrienden van basisschool 11, toch? Hallo?
1: Ja!
0: Kijk, ja, Anita had ze ook al gespot hier. Wat leuk, al die klassen opbezoekt, zou wel zijn, Anita. Hier is iedereen welkom. Zometeen ook heerlijk meegenieten van Jeremy Vrieling, staat voor je klaar met Kom jij uit de hemel vallen. Maar eerst deze Sandra met Maria Magdalena. Ook een beetje voor jou, Anita. Geniet daar, hè.

0: Kom je uit de hemel vallen? Jeremy Vreeling met Kimberly.
1: Kom jij uit de hemel vallen? Je hebt me overdonderd. Je kan niet meer zonder.
0: Anne Rijmen die zag Céline Dion deze week live in Parijs. Ze heeft nog een duo ticketje kunnen fixen voor je. Wil jij op 10 oktober naar Céline met vervoer en overnachting? Heel belangrijk, dan volg je Radio 2 op VRT Max. En daarna kies je je drie favoriete Céline-nummers. Volg Radio 2 op VRT Max en kies je favoriete songs. Succes!

Tom Grennan, Little Bit of Love. Straks neemt David van Oudeghem je weer mee door de avondspits. Tussen 6 en 8 is Karen Meijne er met Oh La La. En bezoek van onze Radio 2 topsong himself, Berre. En morgen dan trapt Benjamin Schollaert weer dat weekend op gang met Radio 2 Kickstart Weekend. Ik heb voor jou nog deze net voor het nieuws van 4. ABC, All of My Heart.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinel 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Vanavond op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Iscariot presenteert Blind Date.
4: Ben ik echt zo zweterig?
5: Mijn linkerwang is dikker dan de rechter.
3: Word jij ook zo moe van het online daten tegenwoordig? Dan is de nieuwe musical Blind Date jouw ideale avond uit. Vanaf 9 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via fakkeltheater.be, samen met Radio 2.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op Pierre.net en in onze showrooms.
3: Radio 2 nodigt je uit op Het Vergeten Eiland.
8: Ik ben Jo.
9: Ik ben Raisa.
3: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
10: Waar zijn wij?
11: Welkom op Vergeten Eiland.
3: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
11: Oh nee.
3: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
12: Ik zal u nooit vergeten.
3: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
13: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
14: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
13: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
15: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
16: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
17: Oké, wie is er klaar om de files te trotseren straks? Mona en ik gaan die rit wat aangenamer proberen te maken met de beste verhalen uit je buurt en natuurlijk ook veel goede muziek hier.
18: Elke dag telk voor twee, BRT Radio 2.
17: Eerst het nieuws nu.
19: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor Volvo. En nu Plasman dat ook niet meer mag doen voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Vooral voor werknemers die al heel hun leven voor Plasman werken, komt die boodschap hard aan, zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
20: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken, en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dan die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
19: De politie heeft al 3 minderjarigen opgepakt voor het steekincident van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters. 1 iemand van 16 jaar oud en 2 van 17. Alle 3 worden ze nu voorgeleid bij de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jongeman te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond in de borststreek, maar hij is niet meer in levensgevaar. Het Nederlandse postbedrijf PostNL gaat tientallen pakjesautomaten plaatsen in ons land. Daarin kan je je online aankopen laten leveren. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd bij de opening van een eerste automaat in Mechelen in de provincie Antwerpen. Er zijn nu al zo'n 4000 van die pakjesautomaten, vooral van Bpost. En ook PostNL wil nu zo'n netwerk uitbouwen, zegt de directeur van België, Arvin Willemsen.
21: We gaan er nu dit jaar nog tientallen zetten.
8: Wij gaan echt wat de data gebruiken om te zien waar hebben wij nood aan. Daar zullen de honderden volgen uiteraard. We gaan een netwerk hebben dat dekkend is. In versterking eigenlijk van onze PostNL-punten. In de eerste plaats zien we wel dat 80% van de mensen toch nog wat thuis willen hebben. We hebben een heel breed PostNL-puntennetwerk. En we zien dit echt als een aanvulling naar de mensen die de pakjes ontvangen om ook met pakjesautomaten te beginnen.
19: En dan kijken we toch al eens naar de weerkaarten voor begin volgende week, want dan voorspelt het KMI erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaan de temperaturen zelfs opnieuw richting 30 graden. En dat is toch zeer uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
9: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laat-tijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dit is zeer uitzonderlijk.
19: Op dit moment wisselen zon en wolken elkaar nog af. Morgen wordt ook al een mooie nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
17: Oh, tropische dinsdag. Gaan we niks speciaals doen, Mona?
10: Tropische dag?
17: Ja, waarom niet?
10: Ja.
17: Het begint al te werken hier. Van boven, de radertjes zijn aan het draaien.
10: Een creatieve brainstorm, ja. Ja.
17: De files, die moeten er ook even door.
10: Richting Antwerpen, 15 minuten file rijden vanaf Massenhoven en hinder op de A12 in Aartselaar. Daar is een ongeval gebeurd. Rechts op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland toch een half uur van Sint-Anna-Linkhover tot in Borgerhout. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten bij van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En de andere vertragingen die zijn klein.
17: Oké, ça va nog.
10: Ja.
12: Radio 2 Spits.
21: David van Oetegem.
17: Een korte broek misschien, dat kan wel, hè? Radio 2. Ja, maar ik moet opletten, hè, want ik had in de zomer ook zo eens een tanktop aan om mee te presenteren.
10: Daar is je commentaar op gehad, hè?

0: Prince en Yes Kiss. We zouden dinsdag ook nog wel eens voor één dag vanuit Blankenbergen kunnen uitzenden als zo mooi weer gaat worden. Met de Best of Radio 2 Zomerhit 2026 of zo. Ik zeg maar iets. Wel opletten met in zee te zwemmen. Twee tieners uit Brussel zijn van de verdrinkingsdood gered moeten worden vanochtend. Er staan nogthans vol borden dat je niet mag zwemmen daar. Opletten. Radio 2. En Jonathan Médard, een van onze bekendste content creators, is het slachtoffer geworden van gay bashing in Gent. Liep met zijn vriend over straat, niet eens hand in hand, toen plots dit gebeurde.
1: Hey, hey, homo! Homo haat, wauw. Oh, oh my god.
0: Ja, natuurlijk was het Jonathan...
1: Was dat homo haat?
0: Ja, dat was homo.
1: You're gonna love it.
0: Dat was homo haat, ja. Natuurlijk was Jonathan dat ook allemaal aan het opnemen met zijn gsm. Heeft dat nu ook gedeeld op zijn socials. Met daarin ook een boodschap voor zijn belagers.
1: Ik weet niet of dat jullie studenten zijn, maar dat is niet hoe dat gaat hier in Gent. Nee, Gent is progressief. In Gent kunt u zelf zijn.
0: Ik weet niet of dat indruk zal maken op hen, Jonathan. En ik denk ook dat het misschien wat naïef is om te denken dat het niet in Gent kan gebeuren. Stad van licht en liefde, ja, maar... Je moet maar eens googlen op gaybashing Gent om te zien wat er allemaal van incidenten gemeld zijn de voorbije jaren. Veel ergere gevallen ook dan wat Jonathan heeft meegemaakt gisteravond. Hij heeft tenminste geen klappen gekregen. Dat is toch al iets. En net vandaag ook nieuws over een groot onderzoek dat in Nederland is gebeurd naar hoe jongeren denken over homoseksualiteit. Waaruit blijkt dat Nederlandse jongeren in de loop der jaren veel negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. En er is ook veel minder acceptatie. Jarenlang nam die acceptatie ten aanzien van jongeren die homoseksueel zijn juist toe. Maar die tolerantie is gekelderd. We zien nu een trendbreuk die toch wel zorgwekkend is, zegt een van de onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. Die om de vier jaar zo'n grote enquête doen. En ja, wat is er dan allemaal veranderd? Er worden allerlei verklaringen nu voorgegeven. Maar ik denk dat we het er allemaal wel over eens kunnen zijn dat haat nooit een goed idee is voor een gelukkig leven. En willen we dat niet allemaal? Een gelukkig zorgeloos leven, ja toch? Dus ga naar de boxclub als je wil slaan. Bashers. Sorry, dat was even mijn persoonlijke boodschap dan maar. Naar de gay bashers. En dit is Bazaar. Ooit komt er een dag.

0: Wat een schijf, wat een schijf. Zo gaat het er wel goed vooruit waarschijnlijk in het verkeer met Lou Bega, Mambo No. 5. Wat gaan we doen in deze Radio 2 Spits? Wel, er is een idee om de zone 30 uit te breiden tot een straal van 300 meter rond de school en niet alleen in de directe buurt daarvan. Goed idee of niet? En ik spreek ook met iemand die er een wilde rit heeft op zitten om toch te kunnen beginnen aan haar droomstudie. Dat is zo voor zometeen.
1: Vrienden en vriendinnen.
2: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show muziek en plezier.
3: Radio 2, Ruben van Vlucht.
1: Volgende week zitten we met de cardiologische liga in Leuven voor een week van het hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
4: Zaterdag om 8 uur.
2: Live vanuit de Abdij van Vlierbeek.
3: Radio 2,
2: Weekwatchers.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe ver door, lieves?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dag, Simo!
9: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
12: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de Pro van...
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Radio 2.

0: En hoe voel jij je, Emily Vermeesen uit Hasselt?
1: Hallo, hallo.
0: Hoe voel jij
1: mij,
0: je?
1: Ik voel me heel goed, ik voel me heel goed.
0: Dat geloof ik. Want, ja, jij mag starten aan jouw studie geneeskunde, Emily.
1: Ja, klopt.
0: Na toch wel een wilde rit, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: En die start bij jouw toelatingsexamen, die wilde rit geneeskunde, moest jij afleggen deze zomer. Daar was je eerst door en dan later toch niet. Maar nu heb je te horen gekregen dat je wel ook aan dat academiejaar mag starten. Leg eens uit, wat is er allemaal gebeurd? Hoe is dat gekomen?
1: Dus eigenlijk toen ik mijn uitslag kreeg van het ingangsexamen, zag ik een rood kadertje met de uitleg dat ik 2 punten onder de césuur zat. Maar toen ik verder ging kijken, zag ik dat er extra punten waren toegekend, omdat er niet genoeg mensen geslaagd waren. Maar toen ik ging rekenen, zag ik dat ik eigenlijk zonder die extra punten al geslaagd was. Dus er eigenlijk sowieso al had bij moeten zijn.
0: Mm.
1: En ja, op die manier dan zijn wij eigenlijk in beroep gegaan. Dat is afgewezen. En zijn we verder gegaan naar de Raad van State. Daar hebben we gelijk gekregen. En dan is de commissie opnieuw moeten samenkomen. En dan heb ik afgelopen zaterdag het hele fijne nieuws gehad dat ik toch mocht starten.
0: Maar dat is fantastisch. Dus als ik het goed begrijp, hadden ze iedereen meer punten gegeven, omdat er eigenlijk te weinig geslaagd waren. Waardoor jij met jouw punten er net onder zat. Maar ja, jij was al geslaagd van in het begin eigenlijk. Dus je hebt dat onrecht heb jij kunnen rechttrekken.
1: Ja, inderdaad.
0: En wat ook opvallend is, dat dankzij jou en dankzij jouw procedure die jij gestart bent samen met je ouders, dat er nog 30 andere studenten ook aan die studie kunnen beginnen dit jaar.
1: Inderdaad. Er zaten inderdaad ook nog 30 andere mensen in hetzelfde geval als mij. En ik ben heel blij dat zij, net als ik, ook mogen starten aan de opleiding in wiskunde.
0: Maar ja, hebben die al iets laten weten, die 30 anderen?
1: Nee, ik heb nog niks gehoord. Nee, ik ken ook niemand van hun persoonlijk. Dus,
0: hey, maar als die zitten te luisteren, bedank Emily. Even organiseer daar iets voor. Een wild kotfeestje misschien, dat mag ook wel. Want ja, je wou absoluut graag kunnen starten, hè, Emily?
1: Ja, echt heel graag. Heel graag.
0: Het is jouw droom om arts te worden? Of welke richting gaat het uit? Welke soort arts?
1: Ik weet nog niet precies welke richting ik uit wil binnen de geneeskunde. Maar ik weet zeker dat er iets gaat zijn wat echt iets voor mij is. En dat ik iets ga doen wat ik heel graag wil doen.
0: Ja, dat zal zeker lukken. Zeker als jij zo goed die kleine lettertjes kan lezen. Dan komt dat allemaal in orde. Heb je al lessen gekregen nu ondertussen?
1: Ja, het academiejaar is maandag begonnen. Dus ik heb er eigenlijk al 4 dagen op zitten. En ja, het is heel leuk.
0: Dat is de eerste indruk. Heel leuk. Hopelijk blijft het zo.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Oké, je bent in ieder geval gemotiveerd, dat is goed. Emily uit Hasselt, veel succes met je studies. Tot horen,
1: hè. Ja, dankjewel.
0: Dag.

0: Heerlijk nummer ook van Sienna Spyro. Material Lover.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Half vijf, tijd voor VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Blankenbergen zijn vanmorgen enkele jongeren van een klas uit Brussel gered. Ze waren ondanks het zwemverbod toch in zee gaan zwemmen. Enkele redders die toevallig in het wachtlokaal waren, waarschuwden de groep nog. Maar ze waren al te ver in het water en verkeerden in gevaar, vertelt hoofdredder Tom Kokkel.
4: Dus onmiddellijk hebben wij de reddingsactie gestart met de vier aanwezige redders die er toevallig waren van de vaste kern. En gelukkig was er ook een sporttraining bezig van de school die zeesporten organiseert. En onmiddellijk zijn er ook drie leraars van hen mee in de rescue gegaan. Er was zeker 5 à 7 mensen die totaal niet meer terugraakten. Dus we hebben er 5 nog zelf kunnen terugkrijgen en 2 anderen hebben we echt moeten redden.
3: In Meissen bekijkt de gemeente of de verdeling van de tickets voor de prestigieuze jumpingwedstrijd, paardenwedstrijd, Steffex Masters wel eerlijk verloopt. Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat daar veel familieleden van mensen van de gemeente aanwezig zijn. Het klopt inderdaad dat we de tickets doorgeven, zegt burgemeester Gerda van den Branden.
5: Als burgemeester valt dat daar ook zomaar in. En je ziet, hoe heeft die, dat wordt verdeeld. En ja, als je dat nu bekijkt, dan is het best dat we daar een duidelijk kader rond maken. En dat we dat die commotie van de baan is, want er zijn veel belangrijke zaken in ons gemeente waar we ons moeten op focussen.
3: De deontologische commissie van de gemeente Meissen zal samenkomen om een reglement voor de tickets op te stellen. In Kortenaken start eind oktober de bouw van een nieuw skatepark. De vergunning is gisteren uitgereikt en de werken kunnen binnen de maand beginnen. Het park komt op het terrein van Windstones aan de Tiense Straat en krijgt de vorm van een peer en knipoog naar Kortenaken als fruitgemeente. De jongeren van de jeugdraad mochten het allemaal mee uittekenen. En VOCA Vlaams-Brabant heeft op de Citadel in Diest een mobiel talentcentrum geopend. Via allerlei testen kunnen leerlingen van 11 tot 14 jaar er hun talenten en interesses ontdekken. Met die resultaten kunnen ze dan een studierichting kiezen.
6: We hebben daarnet al met wiskunde en Nederlands bezig geweest op je woordenschat en zo. En nu ben ik bezig met hoe dat, waar mijn interesses liggen.
7: Wat ik wil studeren later is maatschappij en welzijn. Dat is een heel goeie ding voor mij. En ik vind het wel best gezellig.
8: Economie en organisatie, denk ik. Omdat ik dat wel interessant vind. En dat is wel leuk.
3: Het talentencentrum blijft nu 2 maanden in dienst en daarna verhuist het naar andere gemeenten en steden. Zonnig met wat wolken, rond 19 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 9 graden in het Hageland en 11 graden in het Pajottenland. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: En de files lijken mee te vallen vanavond.
9: Ja, dat is inderdaad zo. Vooral op de ringen, dus op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Gent, 20 minuten bij. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je wel een half uur en dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Antwerpen daardoor zo'n 15 minuten file rijden vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven. Dat doe je op de gebruikelijke plekken, dus dat is tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten bij van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde en de andere vertragingen die zijn klein.
2: Radio 2.
10: Radio 2 spin.

0: Waar ga je slapen vannacht? Amy MacDonald. De stiltewagons in de treinen bestaan vandaag exact 2 jaar. Tijd voor een feestje, niet in de stiltewagon alsjeblieft. Hoe dan wel? Straks eens vragen aan mijn favoriete treinconducteur Tuur.
1: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Eros Ramazzotti doet er mij aan denken dat ik nog altijd geen bericht heb gekregen van de Tiramisu World Cup in Treviso. Ik heb mij opgegeven om jurylid te worden tijdens die Tiramisu World Cup. Eerste weekend van oktober. Ze gingen mij voor 25 september iets laten weten. Dus ja, die deadline komt wel dichterbij. Ik ga straks nog eens mijn e-mail checken, want ik zou natuurlijk wel graag gaan als grote Tiramisu-fan. Vandaag, exact 2 jaar geleden, begon de NMBS met stiltezones in de trein. Rijtuigen waar gevraagd wordt om niet te luid te praten, niet te telefoneren en het geluid van koptelefoons zachter te zetten. Dag treinconducteur.
1: Hey, goedemiddag. Dag David, alles goed?
0: Ja hoor, ja, mijn favoriete treinconducteur aan de telefoon nu. Je zit precies ook in de trein.
1: Nee, ik zit in de auto op terugweg van vakantie in Duitsland.
0: Ah, oké. Ja, als jij vakantie neemt, kan het natuurlijk niet met het vervoersmiddel van je werk zijn, dat begrijp ik. Maar ja, er zijn veel voorstanders van het systeem, maar ook tegenstanders van de stiltezones. Hoe ervaar jij dat als conducteur, Tuur?
1: Ik ervaar dat eigenlijk wel positief, omdat ik dat op zich een goed concept vind. Omdat mensen die bijvoorbeeld 's morgens nog wat moe zijn en de trein nemen richting werk, nog wat op het gemak willen zitten of in terugkeren na een zware werkdag ook graag wat rust hebben. Is dat wel een goed systeem. Maar het is natuurlijk soms moeilijk omdat de regels niet altijd gevolgd worden in de stiltewagon. Mensen weten het niet altijd. Of ja, er is te weinig plaats en mensen gaan dan gewoon overal gaan zitten in een overvolle trein, ook in de stiltewagon. Mm. Dus dat is soms wel een beetje moeilijk, maar het systeem op zich is wel zeer goed natuurlijk om mensen een rustige rit te laten beleven.
0: Ik moet eerlijk toegeven, ik vind het ook zalig om even rust te hebben zo na een werkdag of zelfs een beetje op gang te komen zo voor een werkdag op het gemak te zijn. Maar ik merk inderdaad ook wel dat sommigen zich niet aan die regel houden. Dan vraag ik mij af van, ja, zou ik ze aanspreken of niet? Maar ja, soms is dat wel wat moeilijk zo. Spreek jij de reizigers erop aan wanneer ze te luid zijn?
1: Ja, in de mate van mogelijk probeer ik dat wel. Ik ben natuurlijk niet doorheen de hele rit in die wagon aanwezig. Maar als ik er ben en mensen zijn wel extreem luidruchtig of ze zijn aan het bellen, dan geef ik wel eens teken naar een symbooltje die dan boven hun hoofd hangt van je mag hier eigenlijk niet bellen. Of ik heb ook wel een keer een jongerenbende gehad die ook niet wist dat ze in die stiltewagon zaten. Dan heb ik ook gezegd neem plaats in het volgende rijtuig, daar is er meer plaats. En er is ook, je mag daar babbelen zoveel je wil. En dan stoor je ook de mensen in de stiltewagon niet die aan het werken zijn of aan het lezen zijn in een boek. Dat is wel beter.
0: Ja, inderdaad. Er is meestal ook nog wel genoeg plaats op in een ander rijtuig waar je dan wel mag babbelen of bellen of wat dan ook. Maar, dus jij wijst vooral naar de pictogrammen, want het hangt eigenlijk overal op. Hè. En welke reacties krijg je dan als je hen daarop wijst?
1: Meestal verschieten mensen van oei, ik wist niet dat ik in een stiltewagon zat. De meeste frustratie voel ik vooral bij mensen die graag dan die stilte hebben, die er dan niet is. En dat is al wel dat moeilijkere van, daar probeer ik ook zoveel mogelijk te schipperen van mensen te verplaatsen of mensen duidelijk te maken. Dan zie je ook wel dat mensen dat wel appreciëren. En de mensen die lawaai man zijn ook soms toeristen die ook al zijn dit pictogram voor iedereen wel duidelijk letten en die eigenlijk ook een beetje uit onwetendheid in die wagon zijn gestapt. Ja. Dus dan meestal zijn de mensen wel begripvol eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een uitzondering, want dat is vooral zo. Mm-hmm.
0: Maar je kan geen boetes uitreiken natuurlijk of geen sancties opleggen, denk ik. Hè.
1: Nee, we rekenen een beetje op de mensen en de medewerking en dat is een beetje respect ook naar uw medereizers toe. Wij, NMBS heeft ervoor gekozen om dat in te voeren, wat dan een goede keuze is, maar dan is het natuurlijk altijd aan de mensen die er in deze wagon stappen om dan ook de reglementering te volgen en dan uiteindelijk, als iedereen zou doen zoals het gevraagd wordt, dan gaat de stiltewagon toch slagen.
0: Ja, zijn er dingen die beter kunnen nog om de stilte te garanderen?
1: Ik vind persoonlijk zo nog een betere aanduiding. Bijvoorbeeld iets fluoriserend, om maar een voorbeeld te geven. Dat dat nog meer opvalt. Want nu is dat een witte sticker. En dat valt niet altijd. Allee, als je het weet, zie je het natuurlijk. Maar als je het niet weet, valt dat soms minder op. Zoals er bijvoorbeeld in de eerste klasse een hele lijn hangt aan de buitenkant. Zo misschien een ander soort kleurlijn. Of, of de symbolen in een extra kleurtje zetten. Dan zou dat misschien toch al een stuk meer opvallen.
0: Ja. Ik hoor ook soms conducteurs die een hele luide mededeling doen zo door de speakers. Om te zeggen dat er een stiltewagon is. Vind ik.
1: Ja, het probleem is in de rijtuigen dat jij vaak zit tussen Brussel en Gent in onze nieuwste rijtuigen. Die zijn heel modern, maar de omroepinstallatie staat er altijd extreem luid. Wij kunnen daar niets aan veranderen als treinbegeleider. En inderdaad, ik moet ook opletten, want ik heb ook een luide stem. Dat mensen zeggen ook zo, meneer, u praat wel zeer luid. Maar ik zeg, het is deels door mij, maar ook deels door de omroepinstallatie. Die extreem luid staat altijd.
0: Ja, dat is wel grappig. De boksen zijn inderdaad het luidst in de stiltewagons. Dat is mij ook al opgevallen.
1: Ja, dat is wel.
0: Goed, Tuur, dankjewel om even aan de lijn te komen. Om een prettige vakantie en goede terugrit in ieder geval.
1: Merci, yes, dikke merci David. Salut.

0: Bart Peters, lepeltjes gewijs. En er staat een actrice bij ons in de studio. Jacotte Brokken.
1: Heerlijk, David.
0: Ja, wat krijgen we nu? Je speelt mee in de VTM-reeks Florentina.
1: Ja, klopt.
0: Vanavond gaan we je zien.
1: Ja.
0: Welke rol vertolk je daar?
1: Ik speel Alexandra. Een modeagent die op zoek is naar nieuw talent. En dat vindt ze dus in de club in Florentina.
0: Is dat de eerste keer dat jij acteert op televisie?
1: Op televisie wel, ja. Ja. Ja, ik heb daarvoor natuurlijk al heel veel geacteerd bij amateur. Gezelschappen of liefhebbersgezelschappen, moeten we dat misschien beter noemen. Ja. En dat was heel fijn. Maar toen die vraag kwam van wil je ook in een serie meespelen, dacht ik ja.
0: Tuurlijk.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk helemaal anders dan dat je op theater anderhalf uur staat te spelen en gewoon mag doen wat je wilt en met je publiek kan interageren.
0: En nu?
1: Is zo, voor een camera spelen is veel berekender of zo. Want ja. Je moet dan voor elke camera die er staat, moet je wel nog altijd hetzelfde doen. Dus je moest heel hard nadenken van wanneer heb ik nu mijn gezicht aangeraakt en wanneer, terwijl ik dat dus helemaal niet gewend was.
0: Heb je het veel opnieuw moeten doen?
1: Ik heb wel een paar takes nodig gehad. En dat is moeilijk bij telenovela, want dat gaat vooruit, dat is een fabriek. Dus daar wordt heel snel gedraaid.
0: Ja.
1: Maar na een paar scènes had ik het dan wel door, dat het sneller moest.
0: Binnenkort carrière switch?
1: Nee. Het was een leuke uitstap. Ik wil dat nog wel eens doen. Maar je moet weten, dat was maar 2 dagen werk voor mij. Dus je gaat dat nu verspreid zien over een aantal afleveringen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat heel kort opgenomen.
0: We zouden je ook niet graag verliezen, Jacob, want jij voorspelt altijd mooi weer. Laat maar eens horen vandaag.
1: Ja, het gaat te mooi zijn, denk ik. Want het is echt wel, het is zot wat er op mijn papier staat geschreven vandaag. Ik heb het zelf geschreven, maar het is zot hoor.
2: Het is allemaal waar.
1: Het is allemaal waar. hopen we niet. Ik weet het niet. Het zijn voorspellingen natuurlijk, maar er staan wel gekke dingen op.
0: Dat horen.
1: Voor morgen nog niet meteen supergek. 24 graden krijgen we morgen. Veel zon. Weinig wind ook, dus dat wordt een behoorlijk warme dag. Ook het weekend. Dat ziet er gunstig uit met 3, 24, misschien zelfs 25 graden. Op zaterdag liever misschien wel wat meer wolken. En dan gaan we over het westen, provincie West-Vlaanderen, een beetje lichtgedruppel misschien wel krijgen. Maar over de rest van het land blijft het droog. Ook op zondag is dat het geval bij dan 5, 26 graden. En dan naar volgende week toe. Dat is echt het gekke wat op mijn blad staat. Op dinsdag verwachten we 30 graden.
0: Ja, ik hoorde het. Tropische dinsdag hebben we er hier al van gemaakt.
1: Ja,
0: ik ben aan het nadenken over wat we kunnen doen. Iets speciaals. Ja.
1: Korte broek draaien. Dat zal op stap 1 zijn. En dan een Hawaii hemd of zo. Ja.
0: Ah, goed idee. Ja, ik noteer het ook. Ik dacht ook aan een Marcelleke.
1: Oh, Marcelleke kan ook.
0: Ja.
1: Bloot bovenlijf kan ook, David.
0: Ik kan me niet voorstellen welke reacties ik dan ga krijgen als ik dat doe. Maar goed, het is iets om mee te nemen naar de brainstorm.
3: Tegels, natuursteen, parket, in Permo. Radio 2.
4: Elke dag.

0: Ze miste hem al voor hij in haar leven kwam. Dat moet nogal iets geweest zijn, hè? Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. En er komt nog meer goede muziek aan in Radio 2 Spits.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ik ga hem de gang hier alsjeblieft.
5: Ga schieten.
2: Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.

0: het nieuws voor alle kampioenenfans.
1: Ja, ja.
2: Ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, Kieke.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
2: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
3: Verdomme. Kieke, hou op met die vlammen gap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: Likken we van die
3: spijkerzicht.
4: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
5: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
4: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
6: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
4: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel. Sense & Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
7: He's so boring.
4: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
7: Marianne.
4: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
7: And Willoughby.
4: Ontdek Sense & Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
8: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
9: Kan je nog lang lezen?
8: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
9: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
8: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij gedicht!
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
10: Moet de zone 30 aan scholen uitgebreid worden? Sommigen vinden dat het een straal van 300 meter rond de school moet worden. Het is een idee dat circuleert, wij er straks over.
11: Elke dag.
10: Eerst eens horen wat Sophie nog weet.
12: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Volgende week halen we opnieuw temperaturen tot 30 graden. En de West-Vlaamse aardappelboer die zijn dochters heeft gedood, sprak vandaag voor het eerst op zijn proces. De weersvoorspellingen voor begin volgende week zijn spectaculair. Het KMI voorspelt een erg warme start van de herfst. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, halen we zelfs temperaturen tot 30 graden. Dat is echt uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
13: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden, dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg, dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
12: De politie heeft al 3 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters. 1 iemand van 16 jaar oud en 2 van 17. Alle 3 worden ze nu voorgeleid bij de jeugdrechter. Bij de steekpartij raakte een jongen zwaar gewond aan de borst. Hij is niet meer in levensgevaar. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme in West-Vlaanderen is de papa van de kinderen ondervraagd. Hij bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door hen te verstikken. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Hij gaf zelf toe dat hij uit was op wraak omdat zijn vrouw hem had laten zitten. Dat zei hij ook tijdens de zitting van vandaag, zegt zijn advocaat Chris Vinke.
14: Waar ben ik dan als advocaat tevreden over? Dat is dat hij zich niet beter heeft proberen voor te stellen dan dat het is. Hij heeft het gezegd waar dat op aankomt, op zijn beperkte manier. En soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
12: De man riskeert levenslang. De uitspraak volgt normaal gezien eind volgende week. Eergisteren heeft het Belgische politieteam Fast een man van 45 arresteerd in Zaventem, die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een gevangenisstraf van 23 jaar. In de Verenigde Staten dan hebben journalisten van CNN en Politico opnieuw geen toegang gekregen tot het Witte Huis. Ook al heeft een rechter beslist dat ze wel opnieuw verslag mogen uitbrengen vanuit het Witte Huis over de Amerikaanse politiek. De Amerikaanse president Donald Trump had vorige week de perskaarten van CNN, Politico en ook nog van een andere nieuwszender ingetrokken, omdat hij vond dat ze vals nieuws verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat daarvoor niet de juiste procedure is gevolgd en de zaak moet eerst grondig onderzocht worden. Het Witte Huis heeft nog niet gezegd waarom de journalisten ook vandaag niet binnen mochten. En de Belgische actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt daarin Jasmine, een vrouw met een syndroom van Gilles de la Tourette. Mona Mina Leon is de eerste Belgische actrice ooit met een Emmy-nominatie. En dat zag ze totaal niet aankomen.
1: Ongeloof. Ik dacht dat ik in een psychose zat. Nee, dat was gewoon echt... Ik snapte het gewoon niet. Dus ben even moeten gaan zitten. En ja, ik dacht ook even dat het zo een AI-poster was, dat het een mopje was. Maar om eerlijk te zijn snap ik het nog altijd niet helemaal. Maar super blij ook, hè, natuurlijk. Super dankbaar. Ja, zot gewoon.
12: Ook de Belgische fictiereeks De Klas van 2000 is genomineerd voor een Emmy. Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: En mocht er een file award bestaan, ik zou Mona van het verkeer noemen.
8: Ah, dat is heel lief.
10: Laat eens horen waar ze staan.
8: Richting Antwerpen, zo'n 15 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Hetzelfde op de A12 vanaf Aartselaar. En het gaat ook langzaam op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Borcherhout. Richting Nederland 40 minuten bij van Sint-Anna-Linkhoven tot in Borcherhout. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Op de binnenring verlies je eerst 20 minuten van Anderlecht tot Machelen. Verderop toch een half uur bij tot in Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. Links maakt daar zeker een reddingstrook. En de andere vertragingen die zijn klein.
11: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Radio 2 Spits.
15: David van Oetegem.
10: En de Radio 2 Marathon is ook terug.
16: Radio 2.
10: De Radio 2 Dansmarathon. Dit zou alvast een goede kunnen zijn daarvoor. Alf

0: Alphabeat Fascination. Binnenkort gaat Peter van der Veer opnieuw dansen tegen kanker. 24 uur aan één stuk. Hij begint eraan op vrijdag 16 oktober, deze keer live vanuit Zottegem. En jij kan weer mee de muziek kiezen. Op welke song wil jij meedansen? En waarom net die song? Kan een lied zijn dat een speciale betekenis heeft voor jou of voor iemand in je omgeving? Een song die je kracht geeft? Of gewoon een goede dansplaat waarop je niet kan blijven stilstaan en waarmee je iemand met kanker wil steunen? Deel je verhaal gewoon via ons, via Radio 2 op VRT Max. Kies je dansplaat en steun Kom op tegen kanker. Christine heeft dat vorig jaar ook gedaan. Ze is zelfs komen mee dansen en kreeg een knuffel van Koen Wouters. Ze zat vanochtend in Goedemorgen Morgen en ze vertelde daar ook wat ze met die beelden van die knuffel heeft gedaan.
1: Ik heb die laten printen op een keukenschort. Dus elke dag als ik voor mijn kookpan sta, dan voel ik die knuffel opnieuw.
0: Oh, ja, dat moet je doen, hè, met belangrijke foto's. Koesteren. Enfin, wil je ook meedoen met de Radio 2 Dansaton? Kies dan een goede dansplaat via VRT Max.
2: Radio 2 Dansaton. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker.
0: Ja, we hebben 24 uur muziek nodig, dus laat maar komen. Dit is de nieuwe van Teddy Swims. Ik denk toch dat het een nieuwe is, ja toch? Mensen maken voor zoveel goede muziek. Mr. Know-it-all.

Light. Het is al een tijdje geleden, maar het is wel de eerste keer dat ik het moet draaien. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Over een relatie aangaan met iemand waarvan je denkt dat het toch niet zal lukken. Een soort van self-sabotage nummer was dat.

Niels de Stadsbader, gisteren zat hij samen met ons in Radio 2 Spits. We kregen weer voor het eerst twee nieuwe songs van hem te horen. En die waren wel echt vers van de pers. Waaronder een prachtig lied dat echt recht naar het hart van de moeders ging. Straks Zone 30, groter of niet, het is een idee.

0: één om te helpen.
1: Eén om erover te praten.
2: Eén om niemand uit te sluiten.
1: En één om op te komen.
2: Bel & Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots.
1: Toon je stippen.
2: Want samen zeggen we...
3: Pesten is niet oké.
2: Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
1: Of op bel-bo.be/stipit.
2: Bel & Bo en Stipit. En samen tegen pesten.
1: Bel & Bo.
4: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Ben je op zoek naar je eerste job?
9: Zo klaar voor.
8: Of is het tijd voor een carrière switch?
9: Ja, zo klaar voor.
8: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
9: Zo klaar voor.
8: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Level 42, Lessons in Love. Elke dag gebeuren er gemiddeld 3 ongevallen in de directe omgeving van een school. En om dat cijfer naar beneden te krijgen, heeft Vooruit vandaag een nieuw voorstel gelanceerd. Dat misschien wel interessant is. De zone 30 in de buurt van scholen zou groter moeten, vindt de partij. Dat zou een straal van 300 meter rond de school moeten worden. Een soort van bufferzone. En er zou daar ook trajectcontrole moeten zijn. Els Hendricks, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij werkt voor de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en tot voor kort ook jarenlang verkeersouder in de lagere school van jouw 2 kinderen. Dat is dan de kinderen helpen oversteken en dat soort dingen, geloof ik, hè?
1: Ja, helpen oversteken niet meteen, maar we hadden een werkgroep verkeer en daar maakten ze wel werk van fietsexamens, helm op, fluo top, die dingen allemaal organiseren op school.
0: Oké, okay, ja. ook belangrijk. Wat vind jij van dat idee?
1: Als ouder juich ik natuurlijk elk idee toe dat de verkeersveiligheid van kinderen verbetert. Moeten we dat nu doen door een zone 30 overal uit te breiden? Daar ben ik niet van overtuigd. Er zullen voor- en nadelen zijn, denk ik. Ja, ik denk niet dat elke schoolomgeving ermee gebaat is. Ik zal het zo samenvatten.
0: Waarom niet?
1: Sommige scholen uiteraard wel. Want dat vind ik heel positief, dat ze niet alleen naar die onmiddellijke buurt van de school kijken, maar ook naar de schoolroute. Maar er zijn schoolroutes die er eigenlijk niet om vragen. En dan ben ik een beetje bang dat je de frustratie van automobilisten nog gaat verhogen. Mm. Dus ik zou het eigenlijk alleen toepassen op scholen of schoolomgevingen waar het nodig is.
0: Ja, want die praktische omvang is natuurlijk wel groter, want je denkt, ja, een straal van 300 meter, dat is niet zoveel, maar ja, dat is dan eigenlijk een cirkel met een diameter van 600 meter. Als je dat eens bekijkt, dat is eigenlijk 28 hectare, ongeveer 40 voetbalvelden rond een school, die alleen maar zone 30 zou worden. En als je dan 2 scholen hebt die dicht bij elkaar liggen, dan kan je meteen al een heel groot stuk van de stad zone 30 hebben. Dus het is wel wat.
1: Ja, het is wel wat, ja. Ik geloof wel in een zone 30, dat moet ik er wel bij zeggen. Automobilisten merken de kinderen sneller op, kunnen sneller stoppen. Ik denk dat ik ooit eens gehoord heb ook dat er een snelheid van 50 tegenover 30 echt wel het verschil kan zijn tussen leven en dood. Maar inderdaad, moet het overal, dan denk ik dat er misschien betere voorstellen zijn.
0: Wat zou de betere voorstellen zijn dan? Waar denk jij aan, Els?
1: Ik denk in de eerste plaats dat de vraag niet moet zijn, moeten we de zones 30 overal uitbreiden, maar eerder, hoe kunnen we elk kind veilig van aan zijn voordeur tot aan de schoolpoort krijgen? En dan zijn er meerdere factoren belangrijk, denk ik. Dus ik geloof in een en-en-en-verhaal. In de eerste plaats veilige fietspaden, denk ik dan. Hè. Op drukke banen afgescheiden fietspaden. Heel zichtbare oversteekplaatsen op drukke wegen. Goh, wat denk ik nog? Ja, inzetten op verkeerseducatie, hè, in de scholen zelf.
0: Wat jij doet, hè, wat jij ook hebt gedaan, die verkeerslessen aan kinderen.
1: Ja, er is zoveel.
0: Er zijn ook heel veel andere dingen die nog kunnen gebeuren. Heb jij ooit een ongeval zien gebeuren in de buurt van een school?
1: Gelukkig niet aan de schoolpoort. Alhoewel ik daar echt wel zeer veel fratsen gezien heb. Waardoor ik denk, amai, ongelooflijk dat hier nog geen ongeluk gebeurd is. Maar ik heb wel al eens een dode hoek ongeval zien gebeuren toen ik op weg was naar de school. En ik hoorde een kreet van een moeder die reed op haar fiets achter haar dochtertje, terwijl er een vrachtwagen dus rechts afsloeg. En ja, als bij wonder, dat kindje is tegen die vrachtwagen gebotst, maar eronder geschoven, die kwam aan de overkant eigenlijk ongedeerd ten val. Ja. Dus dat is wel een geluk, maar ik vergeet het beeld nooit van dat klein kinderfietsje tegenover die heel grote vrachtwagenwielen. Ja. Dus ja, dat was... Sindsdien denk ik echt tegen mijn jongens, blijf er van weg van elke grote vrachtwagen.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Mm-hmm. Het is onvermijdelijk soms wel om vanuit de buurt te blijven.
1: Dat valt al, niet op te lossen met een zone 30. Dus, hè, zoiets.
0: Nee, zoiets niet, inderdaad. Maar in ieder geval goed opletten. En we zullen zien wat het voorstel teweeg brengt. Els Hendricks, dankjewel om even jouw licht hier op te laten schijnen dan toch ook.
1: Heel graag gedaan. Ja,

0: Luisteraar Dirk Vergouwen is volledig akkoord met de uitbreiding van zone 30, zegt hij. Maar dat ze in school dan ook eens beginnen met een goede verkeersopvoeding. Als de school uit is, is het een hel, zegt Dirk. Fietsers vliegen de schoolpoort uit als volleerde kamikaze-piloten. En de verkeersregels kennen ze meestal niet. Ja, het is zoals Els daarnet ook zei, het is een en-en-verhaal. Ook Wim de Smet is het eens met de zone 30. Hier in Nieuwenhoven-Waregem is de straat zelfs volledig afgesloten bij de start van de school en op het einde met barrières. Superveilig, zegt hij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Met nog meer nieuws uit jouw buurt nu.
3: Half zes, tijd voor WRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Lennart Segers. De stad Leuven vindt de toegangsprijs voor het zwembad van Sportoase verantwoord. Met 8,7 euro voor inwoners van Leuven is het de hoogste prijs van Vlaanderen om te gaan zwemmen. Schepen van sport Christophe Stokman relativeert.
4: Ja, ik denk dat we natuurlijk moeten opletten om geen appelen met peren te vergelijken. Want in Leuven hebben we daar ja, toch wel wat wellnessruimte. Je hebt daar sauna, je hebt daar ook jacuzzi. Je hebt daar ook glijbanen, dat je bijvoorbeeld in Kesselo niet hebt. Ja, er zijn dus inderdaad wel wat afspraken gebeurd. Namelijk dat het wel goedkoper moet zijn voor Leuvenaars. Prijzen worden ook om de zoveel tijd wel eens aangepast. Heeft natuurlijk ook te maken met die stijgende energiefacturen.
3: Internat willen de oppositiepartijen Volks en N-VA Blauw niet dat de gemeente een klein stedelijk gebied wordt. Ternat is een van de 9 gemeenten die door Vlaanderen geselecteerd werd. Gunter de Smet van Volks.
5: We zijn een van de kleinste gemeenten die geselecteerd zouden worden, zowel qua inwoneraantal als qua oppervlakte. Dat zegt denk ik al genoeg. En ja, voor het overige ervaren wij al heel veel druk. Mobiliteitsproblemen, files, dure woningen. En wij vrezen dat Ternat helemaal onleefbaar wordt voor eigen inwoners als daar nog meer stedelijke functies zouden gerealiseerd worden.
3: In Blankenbergen zijn vanmorgen enkele jongeren van een klas uit Brussel gered. Ze waren ondanks het zwemverbod toch in zee gaan zwemmen. Enkele redders die toevallig in het wachtlokaal waren, waarschuwden de groep nog. Maar ze waren al te ver in het water, vertelt hoofdredder Tom Kokkel.
6: Dus onmiddellijk hebben wij de reddingsactie gestart met de 4 aanwezige redders die er toevallig waren van de vaste kern. En gelukkig was er ook een sporttraining bezig van de school die zeesporten organiseert. En onmiddellijk zijn er ook 3 leraars van hen mee in de rescue gegaan. Er was zeker 5 à 7 mensen die totaal niet meer terugraakten. Dus we hebben de 5 nog zelf kunnen terugkrijgen. En 2 anderen hebben we echt moeten redden.
3: Een jongere was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. In Meissen bekijkt de gemeente of de verdeling van de tickets voor de prestigieuze jumpingwedstrijd Steffex Masters wel eerlijk gebeurt. Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat veel familieleden van mensen van de gemeente aanwezig zijn. Het klopt inderdaad dat we de tickets doorgeven, zegt burgemeester Gerda van den Branden.
7: Als burgemeester valt dat daar ook zomaar in. En je ziet, hoe heeft die, dat wordt verdeeld. En ja, als je dat nu bekijkt, dan is het best dat we daar een duidelijk kader rond maken. En dat we dat die commotie van de baan is, want er zijn veel belangrijke zaken in ons gemeente waar we ons moeten op focussen.
3: Vanavond en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zacht bij maximaal tot 24 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: En Mona van het verkeer heeft nog een update.
8: Ja, het is opeens drukker geworden. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je bijna 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. In Antwerpen-West zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval, dus maak daar zeker een reddingstrook. Richting Gent een 30 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek nog een 30 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Daar is de weg vrijgemaakt. Richting Antwerpen 20 minuten file rijden vanaf Massenhoven. Hetzelfde tussen Mechelen-Noord en Rumst. Ook daar is de weg weer vrij. 20 minuten bij op de A12 vanaf Aartselaar en op de E17 vanaf Kruijbeke. Rond Brussel op de buitenring verlies je eerst 10 minuten van Groenendaal tot Tervuren. Verderop toch zo'n 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 20 minuten bij van Ruisbroek tot Machelen. En nog eens 3 kwartier extra tot in Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd links. En de andere vertragingen die zijn klein.
9: Tegels, nachtdiersteen, parket in Permo.
0: Net nog een berichtje gekregen van Ralf uit Geel. Die zegt: goedenavond David. Ik weet niet waar ze hier in België met die zone 30's liggen te treuzelen. We zijn net terug van Benidorm en heel de binnenstad, ook de grote dubbele wegen, allemaal 20 km per uur. Ik had er geen problemen mee, schrijft Ralf. Lekker rustig rijden. Groetjes.
9: Radio 2 Spits.
10: David van Oetegem.
0: En de Radio 2 Dansmarathon is terug dus. Herinner je deze danschallenge ook nog? Ja, was populair hè, tijdens corona.
11: Oh, 6 jaar geleden
0: waar
11: al.
0: Waar is de tijd? Jeruzalemma van Master Kiji en Nomsibo.

0: Carina is ook akkoord met zone 30 en een uitbreiding daarvan, maar dan alleen wanneer er school is, niet tijdens de vakantie, zegt ze. Mark die stuurt, de gevaarlijkste mensen rond scholen zijn de ouders zelf. Die hebben vaak oogkleppen op. Dat zijn jouw woorden, Mark. En Filip heeft ook gereageerd. Filip, jij bent vrachtwagenchauffeur. Hallo. Filip, ben je... Hallo, Filip.
1: Ja, ik ben aan de lijn.
0: Ah, je bent aan de lijn. Ja, daar ben je. Filip, jij schrijft dat als je ergens naartoe moet, dan kom je wel overal op routers langs de scholen. Die zijn bijna niet te vermijden.
1: Ah, ja,
0: of
1: waarom
0: kan je die moeilijk vermijden?
1: Dat is vaak als je naar een bedrijventerrein moet, dan worden die routes dat je met de vrachtwagen moet volgen, dat gaat altijd langs een school. Ik heb maar eens om een voorbeeld te geven in Haagd. Daar mag je met de vrachtwagen niet meer door het centrum. Dus je moet daar eigenlijk tegen de klok rondrijden. Maar je komt dan tonnagezones voorbij. En elke straat dat je passeert in Aalst, dan zie je dat in die straten allemaal villas. Allemaal villas, dat je maar kunt zien. En dat is prachtig. Het is goed te doen met de vrachtwagen langs te gaan, maar dan komt het uiteindelijk vlak voor een school. En dan moeten al die kindjes de straat liggen oversteken. En dan komen vrachtwagens van zover als Litouwen, Polen. Die mensen die kennen dat hier nog niet. Hè.
0: Ja. En je wordt daar naartoe geleid.
1: Ja, je wordt daar naartoe geleid. Mm. Maar dan, die omleidingen zijn ook heel slecht aangeduid.
0: Ja.
1: Dat is heel frustrerend, want de GPS die zegt daar dat je in twee richtingen de... Mm. Die straat niet in mocht, want het is in de ene richting een tonnagezone, de andere richting is het dat je verplicht met de vrachtwagen moet langs gaan. Ja. Maar uw GPS van de vrachtwagen, die geeft dat niet aan.
0: Exact.
1: Die geeft dat
0: als
1: wel als een totaalverbod, of dat je er moet langs gaan.
0: Ja. Dus er zijn,
1: dan rijd je helemaal verloren. Ja. En in de andere richting, om terug te rijden bijvoorbeeld naar de N26, daar kom je dan terecht.
0: Ja, het is niet gemakkelijk, hè, om vrachtwagenchauffeur. Het is niet gemakkelijk soms.
1: Nee, maar dat is wat
0: absoluut.
1: Ik zie dat vaak daar gebeuren.
0: Ja.
1: Als wij bijvoorbeeld voor baby moeten gaan laden bij een ecowerf, dan kom je daar ook in de buurt.
0: Ik snap
1: maar
0: het.
1: Maar dan zie je ook daar dat veel van die Poolse chauffeurs ineens naar Boortmeerbeek doorrijden.
0: Ja.
1: En daar passeer je al direct 2 à 3 scholen. Mm-hmm. En dat zijn kleuterschooltjes.
0: Ja.
1: En ik heb in Sint-Pietersleeuwen zelf meegemaakt, toen we nog voor Macro reden, want die is ondertussen failliet, de Macro, maar in die tijd had je op de N6 in Brussel wegenwerken. En die wegenwerken kregen een omleiding en waar hebben ze die slimmerikje dat rond gelaten lopen? Direct langs zo'n scholenke. En dat was een scholenke dat eigenlijk op het middenpunt van een soort van U-vorm lag.
0: Dus die omleidingen, zouden eigenlijk ook niet voorbij scholen mogen. Dat is jouw
1: Ze zouden moeten verplichten in België dat elke wegomleiding dat er wordt gemaakt voor wegenwerken, dat er één is voor auto's. Maar die mogen wij officieel van de wet niet volgen. Mm-hmm. Maar het is niet altijd verplicht dat je een 3,5 ton plus omleiding moet plaatsen. Ja. Maar dat doen ze niet. Want
0: okay,
1: dat is zeker
0: een idee om over na te denken, Filip. Dank je wel om even...
1: Zet stap gerust bij ons in de cabine.
0: Ah, ja, ik ga eens meerijden met jou.
1: Ik ben al meegereden
0: met een vrachtwagen, hoor. Maar ik denk dat we een heel goed gesprek zullen hebben, Filip, samen.
1: Dan weet je dat ook. Hoe dat eigenlijk die dode hoeken daar zitten. Want in mijn rijopleiding, ik heb chance gehad, een hele goede rijinstructeur.
0: Filip, we gaan het gesprek verder zetten. We gaan het gesprek verder zetten als ik bij jou in de vrachtwagen zit. Is het goed? Dankjewel.
1: Je mag meekomen altijd.
0: Ja. Dank u. It's a
2: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Iedereen, in plezier.

0: updates op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre. Wij maken alle oren blij.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japans.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stargaze-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
7: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vondere Bouwideeën.be.
11: Elke dag. Telt voor twee.
12: Radio 2.

0: Share Love and Understanding. En ondertussen is Mona aan het scrollen door horrornieuws uit West-Vlaanderen.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dus van die aardappelboer ben je aan het lezen.
1: Ja, die aardappelboer die zijn twee kindjes heeft verstikt.
0: Ja, die staat nu terecht. We horen het in het radio-nieuws daar ook al.
1: Ja, als het proces is begonnen.
0: Maar ja, wat, uit Waardamme was het zeker?
1: Ik denk het, ja. Dichtbij Oostkamp.
0: Ja. Dan heb je ook het geval van die man die overgoten is geweest met benzine in Roeselaren. En ook dat huis in Roeselaren ook 15 keer beschoten geweest. Er is ook nieuws over. Ja, het is tijd dat we met Radio 2 naar Roeselaren gaan, denk ik. Dat het
1: ja, even dat wat licht en blijdschap brengen. Ja.
0: Alsjeblieft, zeg wel. Is het allemaal zo nieuws uit West-Vlaanderen? Maar het nieuws dat we gaan raden, komt dat uit West-Vlaanderen of niet? Misschien wel, misschien niet.
1: Ik dacht dat je een tip ging geven.
0: We zullen zien. Nee, ik ga geen tip geven. Ik ga gewoon de lijnen openen. Voilà, bel maar. 078 35 32 34. Wie wil meespelen? Aan de hand van twee reacties raden we het in nieuws vandaag. Zoals gisteren ook. 078 35 32 34. Komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. Er is maar één vraag. Welk nieuws zoeken we? Ja, 15 keer beschoten. Geen aanwijzingen dat feiten en drugs gerelateerd zijn, staat op VRT Nieuws. Gisteravond heeft een onbekende woning beschoten in Roeselaren. Zeg, ik weet niet of we daar moeten gaan staan met Radio 2.
1: Wat? Jij begint schrik te krijgen. Roeselaren de ghetto.
0: Welke Radio 2 DJ wil daar de nacht presenteren? Goedenavond, met wie?
2: Dag David, met Ingrid.
1: Dag Ingrid.
0: Hallo Ingrid, wat heb jij gedaan vandaag?
2: Gewerkt.
0: Wat doe je van werk?
2: Ik werk bij Pleegzorg Provincie Antwerpen.
0: Aha, en veel mensen verzorgd dan vandaag?
2: Nee, dat is niet. Wij gaan bij pleeggezinnen thuis.
0: Ah,
2: wij geen verpleegpost.
0: Oh, oké, ik ben mee. Goed, twee reacties en we gaan proberen te raden op welk nieuws ze slaan. Dit is de eerste van Vivian Verkruijsen. En Vivian schrijft: er hangen toch rode vlaggen? Die leraren mochten toch ook wel wat meer verantwoordelijkheid nemen? Rode vlaggen, leraren.
1: Oei.
0: Verantwoordelijkheid. Nee, nog niks.
1: Nee?
0: Nee, Ingrid weet het ook nog niet, dus ik ga nog een tweede reactie geven. Van Tom Jacobs en Thomas. Tom, schrijft: zelfs tijdens een schooluitstap willen ze naar Engeland zwemmen.
1: Oh, dus er zijn daar... twee tieners uit het zee gered.
0: Ja, ja.
1: Tijdens... In Blankenbergen?
0: Ja, West-Vlaanderen,
1: ja.
0: Inderdaad.
1: Ja.
2: Ik weet het absoluut niet.
0: Het was inderdaad opnieuw nieuws uit West-Vlaanderen, maar de titel is: schooluitstap naar Blankenbergen loopt bijna fataal af nadat Brusselse jongeren in de zee gaan. Er is een absoluut drama vermeden. Ja, deze voormiddag. Twee tieners uit Brussel gered van de verdrinkingsdood. Ze waren daar samen op schooluitstap met nog zo'n 20-tal andere jongeren. En die waren allemaal in de zee gesprongen. Hoewel zwemmen daar verboden is, dat staat ook duidelijk aangegeven. En in het artikel komt ook de hoofdredder van Blankenbergen, Tom Kokkelen, aan het woord. Die zegt, het is echt, we hebben een drama vermeden. De begeleiders hadden het blijkbaar niet door dat het er daar niet mocht gezwommen worden. Maar ze hadden het gezien, er was wel camerabewaking, er zijn geen redders. Maar ze hebben wel gezien dat daar iets aan het gebeuren was. En drie sportleerkrachten die toevallig in de buurt waren, die zijn meteen in actie geschoten. In boxershort zijn ze erachteraan gaan zwemmen. En sommige scholieren waren toen al 110 meter van de waterlijn verwijderd vanwege de zware stroming. Er is één met de ambulance zelfs helemaal onderkoeld. Moeten afgevoerd worden. Dus ja, het is wel...
2: Leeg.
0: Ja. Dus ja, die leerkrachten gaan toch wel een beetje een beter oogje in het zetten.
1: Ja,
0: dat
1: belangrijk moeten
2: erin doorhouden, inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Ja, amai.
2: Ja, absoluut.
0: Enfin, maar laat dit dus ook een waarschuwing zijn voor wie eraan denkt met de mooie dagen die nog op komst zijn en die tropische dinsdag die we nog te goed hebben van Jacot, om toch niet in zee te zwemmen.
1: Of op andere onveilige plekken.
2: In huis blijven.
0: In huis blijven. Ik denk wel, je mag wel buiten komen, hè? Ingrid?
2: Ik moet gaan werken.
0: Dat is moeilijk zeker om dan zo'n snipperdag te nemen in de week. Dat gaat niet voor jullie.
2: We hebben een dinsdag teambuilding, dus dat kan misschien nog meevallen.
0: Oké. Okay. Wel, veel succes met de teambuilding dan. En bedankt om mee te spelen. Punt gaat naar Mona.

0: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potbox.
1: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
0: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potbox in de RouteU-app.
2: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
0: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
3: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
4: Ja, ons broodje is gebakken.
5: Zwijg, Kieke.
3: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
4: Ja, ons broodje is gebakken.
5: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbe grap.
3: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
4: En likken we van die spijkerzuift.
0: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
6: It's so boring.
0: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
6: Marianne.
0: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
6: I'm Willoughby.
0: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
3: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
8: Kan jij nog lang lezen?
7: Denk het wel.
3: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedicht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: We hebben deze week ook weer een Radio 2 topsong. En de man die dat daar verantwoordelijk voor is, die komt zo meteen op bezoek. Ja, Berre komt langs.
10: Elke dag, telk voor twee.
11: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende droogtemaatregelen blijven nog een tijdje actief en in Herentals is een vrouw dood teruggevonden in een politiecel. Het KMI voorspelt voor begin volgende week erg warme temperaturen voor de tijd van het jaar. Dinsdag, de voorlaatste dag van september is dat, halen we zelfs temperaturen tot 30 graden. Van regen is er de komende dagen ook geen sprake en daardoor blijven de droogtemaatregelen, die er al 2 maanden zijn op de Vlaamse kanalen en rivieren, nog een tijdje van kracht, zegt Lilianne Stinisse van de Vlaamse Waterweg.
12: We pompen nog altijd water terug. Als er een schip door een sluis gaat, gaat er altijd water verloren en wij pompen dan water van het lagere gedeelte terug naar boven, naar het hogere gedeelte, zodat dat water niet verloren gaat. Daarnaast zijn er ook sluizen waar er schepen samen door een sluis moeten. Daarnaast zijn er ook nog een paar diepgangbeperkingen. Dat betekent dat een schip minder zwaar kan laden en dat het dus, zodat het minder diep in het water ligt.
11: In Herentals in de provincie Antwerpen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw een nacht in de cel zat is niet duidelijk. Ze zat daar te wachten tot ze zou worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. De camerabeelden zullen bekeken worden en er volgt ook nog een autopsie en een toxicologisch onderzoek. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de vader ondervraagd. Hij bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door hen te verstikken. Volgens het parket probeerde de West-Vlaamse aardappelboer ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Hij gaf zelf toe dat hij uit was op wraak omdat zijn vrouw hem had verlaten. De man zei dat hij 2 dagen voor de feiten besloot zijn dochtertjes te doden. Hij kwam stug en gebroken over en zei ook dat hij zijn ex nog altijd graag ziet. Die boodschap komt hard aan, zegt advocaat van de moeder Christiaan van den Bussen.
13: Je kunt moeilijk zeggen dat je iemand graag ziet wanneer 1, dat ze al lang de beslissing heeft genomen om van hem te scheiden. 2, je neemt de kinderen af van haar. 3, je doet een moordpoging. En 4, je stalkt daar ook nog eens vanuit de gevangenis. Dus de man heeft een zeer vreemde interpretatie van iemand graag zien. Ik denk dat het ook duidelijk is geworden dat hij vooral zichzelf graag ziet.
11: De man riskeert levenslang. De uitspraak volgt normaal gezien eind volgende week. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap hebben. De nummerplaten mogen niet beledigend, discriminerend, xenofoob of racistisch zijn of terrorisme verheerlijken. En ze mogen ook geen politieke boodschappen bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan de dienst binnenkort ook uit het verkeer halen. En 3 Amerikaanse nieuwsmedia vragen een spoedzitting in de rechtbank nu ze nog altijd niet worden toegelaten tot het Witte Huis om verslag uit te brengen over de Amerikaanse politiek. De Amerikaanse president Donald Trump had journalisten van onder meer CNN verboden om nog persconferenties bij te wonen, omdat ze vals nieuws zouden verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen terug toegang moeten krijgen totdat de zaak grondiger is onderzocht. Maar dat is dus nog altijd niet gebeurd. Alle andere media zijn solidair, zegt onze correspondent in de VS, Thomas de Grave.
6: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de 3 nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel, die ontvangst was daarnet op geen enkele van de 3 traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen. Er zijn hier nochtans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
11: Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen van 8 rond 11 graden. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Sophie. Ondertussen 4 minuten over 6 geworden op deze donderdagavond en 170 kilometer file. Op de Antwerpsring richting Nederland een half uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. In Antwerpen-West zijn 2 rijstroken dicht, dat komt daar door een ongeval. Maak daar dus een reddingstrook. Richting Gent komen er 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst komen er ook 20 minuten bij. Op de A12 vanaf Aartselaar 15 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke ook 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra van Waterloo tot Groenendaal. En verder ook 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten extra van Ruisbroek tot Groot-Bijgaarde. Verder ook 1 uur extra tussen Strombeek en Groenendaal, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Leuven op de E40 in Sterrebeek, ook vertragen door een defect voertuig en dat op de rechterrijstrook. De andere vertragingen, die zijn maar klein.
7: Radio 2, olala.
14: Alles over muziek van bij ons.
7: Karen Meijnen.
9: Een zeer fijne avond. Vandaag een hele toffe kerel op bezoek, want hij is verantwoordelijk voor de Radio 2 topsong deze week. Ja, Berre komt langs. Kijken we naar uit.

0: Sport mee.
1: Ja, daar kan je niet op blijven stilzitten, hè, op die goosebumps van Sandrine. Het is ondertussen 6:08 geworden. Volgende week, dan weten we dus wie er op 20, 21 en 27 maart op dat grote podium van het Schlagerfestival zal staan. Want dan worden alle artiesten bekendgemaakt. Misschien begint het bij jou nu al een beetje te kriebelen en zeg je, ah, ik hoop dat mijn favoriete artiest er zeker bij zal zijn. En daarom gaan we deze week op zoek naar fijne slagerliedjes. Welke nummers wil jij heel graag horen op dat komende Schlagerfestival? Deze zit in onze lijst.
2: Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel mij herboren met jou aan mijn zij.
1: Bart Kael.
2: Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim?
1: En wat is jouw geheim?
2: Ik ben betoverd, wat doe jij?
1: Maar ook deze zit in de online lijst.
2: Ja, de week is weer voorbij.
1: De week is bijna voorbij. Nog één dag. Gert en James en Maddie Wodo. En gisteren stak Karin dit in de lijst.
3: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even.
1: Ja, dit is goed voor op het Schlagerfestival. Justin de Wild en Cheerio. Maar vertel mij vooral, welk slagernummer wil jij absoluut in onze lijst steken? Je hebt vandaag nog even de kans. Stuur het door via VRT Max. Radio 2 op VRT Max.

0: Marco Borsato en je hoeft niet naar huis. En ik zou inderdaad ook maar bij ons blijven, hoor.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: Ja hoor, want hij is er, Berre. Fijn
3: Hallo.
0: Dat je er bent. Hoe gaat het met je?
3: Goed, goed. Druk. Maar gezellig.
0: Druk is altijd goed voor een muzikant.
3: Exact,
0: hè?
3: Exact.
0: Zeg, redenen genoeg om je deze week uit te nodigen. Maar de hoofdreden is natuurlijk, jij bent deze week onze topsong.
3: Yes.
0: Ben je er blij mee?
3: Ik ben enorm blij ermee.
0: Oké, gelukkig. Ik denk dat er geen enkele artiest is die dat niet fijn zou vinden.
3: Exact, exact.
0: Alle details over die single, die komen we zo meteen te weten.
4: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang... tegen kanker.
5: Radio 2,
4: en jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
6: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Danshaton. Jan Smit. 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: Radio 2.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja.
4: Maar ja.
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja.
6: Maar ja.
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
5: Ja.
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Ik ben het beu.
9: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder, lievers?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja. Imo.
12: De Simo!
0: Radio 2.

0: Dat blijft zo'n heerlijk nummer. Golden Ewing en When the Lady Smiles. En ik ben ook aan het smilen met mijn bezoek vandaag. Want sinds maandag hebben wij dus een nieuwe Radio 2 topsong. Dit is hem. Sometimes you're jealous, but maybe we're not loving each other anymore. Deze week zit de verantwoordelijke voor die topsong hier bij ons. Het klinkt zo alsof je op een politieonderzoek bent. Berre, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Zeg, wat voelde jij eigenlijk toen je bericht kreeg dat je de topsong bent deze week?
1: Ik vraag me af, maar ik weet het niet zeker en nu kan ik mij enorm vergissen, maar... Is dat niet de eerste keer?
0: We zijn er sinds september mee begonnen.
1: Oké, dan is het
0: dus wij hebben zalig. Al Niels de Stadsbader gehad, Lina de Douw en jij bent het nu ook. En Bart Peters.
1: Ik ben blij om een van de eerste te zijn. Ik vond het supercool. Heel blij.
0: Heb je daar nu extra reacties op gekregen of zijn die nog niet tot bij jou geraakt?
1: Dat gebeurt wel eens. Ja, jullie hebben een enorm breed publiek natuurlijk. Dus ja, dankzij dat krijg ik wel eens reacties binnen. Tot nu toe redelijk positief over de song.
0: Fijn. Zeg, Loving Each Other, die titel dat klinkt heel erg romantisch, maar het gaat net eigenlijk een beetje over als het allemaal niet zo goed gaat.
1: Ja, als je mij ondertussen een beetje kent, is dat meestal bij mijn nummers.
0: Ja, het is altijd een beetje triestig bij jou, hè?
1: Ja, buiten How Beautiful Is Life is natuurlijk. Dat was... Maar deze, het is wel een song eigenlijk tussen twee geliefden, maar die wel ergens beseffen van misschien zien wij elkaar toch niet op de juiste manier graag. En moeten we een einde hieraan maken.
0: Oei.
1: Ja, diep.
0: Ja.
1: Maar ik schrijf al mijn songs lang voordat ik ze uitbreng. Dus
0: ik denk dat
1: all
0: ik...
1: good.
0: Ja, maar ik denk dat ik ooit eens op de radio heb gezegd, ik heb soms compassie met die jongen. Die is toch wel gelukkig?
1: Ik ben zeer gelukkig. En soms maak ik dingen mee en dan schrijf ik daarover. Of soms... Ja, kan het ook eens uitvergroot zijn en is het allemaal niet zo heftig.
0: Want dan is de vraag, heb je dit ook al meegemaakt?
1: Dat is zeker al gebeurd.
0: Helaas.
1: Maar kijk, nu is alles in orde.
0: Vanaf het moment dat jij ooit een lief gaat hebben en gaat trouwen, dan hebben we alleen maar positieve songs. Of dan komt er misschien een writersblok.
1: Ja, kan ik niks meer schrijven nu.
0: Stel je voor, wij hopen dat je altijd zonder lief zit. We gaan eens luisteren naar onze topsong deze week. Dit is Berre en Loving Each Other.
2: Dit is deze week de radio.

0: Ah, dat doe je goed hoor. Ondertussen een minuutje over 6:30 geworden. 117 kilometer file. De buitenring rond Brussel. Ruim 1 uur extra tussen Wezenbeek en Jette. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval op de binnenring. 1/2 uur extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het ook 1/2 uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven ook 15 minuten extra. En de andere vertragingen die zijn maar klein.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

0: Niets is voor altijd van Philip Robrecht.
1: Radio 2.
2: Olala.
0: Radio 2. Olala. En ook nog even meegeven dat Philip Robrecht vanaf volgend weekend met Passant gaat toeren door zowat heel Vlaanderen. Waar hij precies speelt, dat lees je allemaal op philiprobrecht.be. Berre, jij bent ook veel aan het spelen, hè? Of je gaat veel spelen.
3: Klopt, klopt. We zijn net gestart met een Europese tour.
0: Dat klinkt toch mega cool, als je dat kan zeggen.
3: Dat vind ik enorm cool om te zeggen.
0: Want vorig weekend was het Nijmegen.
3: En Utrecht.
0: Ja, ja, en Utrecht.
3: Klopt.
0: Hoe reageert het Nederlandse publiek op jou?
3: Goed, goed. Heel leuke shows.
0: Ja?
3: Heel leuke mensen. Sommige mensen die mij al kennen.
0: Ja?
3: Sommige die mij nog nooit hadden gezien. Of maar één song kenden. En die van degene die ik heb gehoord. Die dat het minder vonden, zullen dan al naar huis zijn. Maar die dan nog naar de merch komen. Die waren aangenaam verrast. Dus dat is super fijn om te horen natuurlijk.
0: Want je kan dan op je lijstje zetten dat je in Duitsland staat, in Parijs staat, in Londen staat. Hoe moet ik mij dat inbeelden, Berre?
3: Hoe dat het eraan toe gaat?
0: Ja, zo'n Europese tour voor jou.
3: Dat klinkt natuurlijk fantastisch. En ik vind het ook fantastisch om te doen. Maar de realiteit is wel met een hele team in een heel klein busje door heel Europa rijden. Maar ik vind dat het misschien wel het leukste eraan of zo. Dat het allemaal een beetje bijna amateuristisch is. Bijna zo een groep vrienden
0: op Girokamp
3: die rap een keer een paar nummers overal gaan spelen. Ik vind er is iets heel romantisch aan dat amateuristisch ding. Want je kunt natuurlijk ook een grote tourbus en de gekste hotels. Maar ja, dan is er toch ook een beetje vanaf. Hè? Zo het spannende, het leuke.
0: En zo on the road zijn, dat levert alweer nieuwe verhalen op. Voor misschien wel nieuwe nummers.
3: Klopt, klopt. Ik hoop dat ik veel inspiratie ga opdoen. Ja. Tot nu toe is er alleen nog maar veel gezeverd in de auto.
0: Okay.
3: Nog niet veel nieuwe nummers geschreven.
0: Zeg maar, dichter bij huis dan, 4 oktober. Dat staat met stip in je agenda. 2 shows in de Botaniek.
3: Klopt.
0: 2 shows, ook 1 in de namiddag. Ik dacht dat alleen voor K3 en Camille was.
3: Ja,
0: maar dus ook voor jou.
3: We hebben het ook eens gedaan. Vooral omdat er ook wel wat families zijn die zeggen van, we willen graag naar een show komen, maar het is dan zo laat en de kindjes. En we dachten, dan gaan we ook eens een namiddagshow doen.
0: Dat is een top idee.
3: Dank je wel.
0: Ja, maar nee, dat is echt waar.
3: Er zijn nog tickets voor.
0: Ja, maar zo heel laat op de avond. Jij spreekt ook een jong publiek aan. Die moeten de dag nadien naar school.
3: Ja. Het is op een zondag, dus
0: voilà.
3: De maandag. Ja, daarom. Ik denk dat onze show rond 3:30 begint. Ja, dan zet je nog op tijd om thuis avond te eten.
0: En dan gaan die allemaal in hun bed met mooie dromen over Berre. En dan de dag nadien op school met een fris hoofd kunnen vertellen over het concert.
3: Zeker. Ik ben blij dat de avondshow al is uitverkocht, want anders had je nu alle anti-reclame voor die avondshow gemaakt.
0: Nee, maar het is zo'n namiddagshow. Dat zit in de lift. Anouk ken je natuurlijk, de grote Anouk. Gaat volgend jaar in de Ziggo Dome in de namiddag spelen.
3: Ah, ja.
0: Want ze zegt ook, ik heb geen zin om nog zo laat in mijn bed te kruipen.
3: Ja.
0: Ik denk dat de mensen kunnen genieten van mijn show.
3: Je bent wel heel laat thuis natuurlijk. Ik denk de mensen die komen kijken en dan de treinen. Nee, het is wel, ja, wij zitten er nu op dezelfde dag met een avondshow, dus ik ga nog altijd laat in bed liggen, maar voor de mensen die komen kijken is het wel leuk, denk ik.
0: Ja. Is dat moeilijk, denk je, zo 2 shows op 1 dag?
3: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb dat nog nooit. We hebben dat wel al op festivals gedaan, dus misschien moet ik het daar wat mee vergelijken, maar het is een iets langere set. Goh, eigenlijk had daar nog niet bij stilgestaan dat er 2 op een dag gingen zijn. Echt niet. Ik denk misschien extra fun, misschien extra vermoeiend.
0: Ja.
3: Maar we hebben een paar dagen rust ervoor en ik denk een paar dagen daarna ook. Dus ik hoop dat het goed gaat gaan.
0: 5 oktober, hij is in de voormiddag niet bereikbaar.
3: Ik lig in bed, heel de nacht te slapen.
4: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
5: Als de muur konden praten.
4: Al de hits van Wil Tura in 1 concert op zondagnamiddag 8 november om 3:00 in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Pierret. Info en voorwaarden op pierret.net en in onze showrooms.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: Tisa en Mamma Mia en Mamma Mia. Wat gaat het toch snel voor Berre? Dat kan ik ook tegen jou zeggen. Want ik vind dat eigenlijk zo straf om te zien allemaal. 31 juli 2021. 22. Ja. 22. Toen was jij... toen was jouw eerste single net 2 maanden uit. En toen was je te gast bij Radio 2 aan Zee. Toen nog in Bredene. Jij kwam toen met je pianist optreden. Je was toen heel verlegen nog.
1: Klopt.
0: En na jouw optreden vroeg ik... En Berre, wat ga je nog doen vandaag? En toen zei jij... Ja, ik denk dat we gaan minigolven.
1: Dat doen we nog altijd als we aan zee zijn. Echt waar.
0: Ik wou je vragen, want we zijn 4 jaar later. Er staat een Mia op je kast. Je hebt gouden platen, een platinaplaat. Hoe is jouw leven veranderd?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk als ik het zo aan mijn vrienden en mijn familie hoop ik rond mijn vraag, dat er eigenlijk aan mijzelf weinig veranderd is. Ja. Ik probeer nog altijd van dezelfde dingen te genieten.
0: Ja. Ik gebruik minigolf.
1: Minigolf. Ik vind dat nog altijd zalig. Ik denk dat het leven zelf is eigenlijk nog hetzelfde. Maar ik merk wel door dit langer te doen dat ik meer kan genieten van optredens.
0: Ja.
1: Normaal gezien, bij dit soort dingen was ik ook al aan het beven van... Ik moet hier een interview geven.
0: Ik weet dat toch toen.
1: En kunnen we dat nog eens opnieuw doen? Dan? Ja, het is live. Maar dat soort dingen. En dat gaat nu iets vlotter allemaal, iets rustiger. En dat is op een goede manier. Dat ik daar terug meer van kan genieten. Ook bij zo'n optredens nu met de Europese Tour. Super veel stress voor, omdat ik dacht... Oh, ik ga weer zo panikeren. En dat viel goed mee. Ja. Het was een rustige vibe en ik geniet ervan. Dus dat is het grootste deel veranderd.
0: De omkadering is ook veranderd. Het is allemaal veel professioneler geworden.
1: Ja, dat ook wel, ja. We hebben een heel team dat meewerkt. Ook op shows is het niet meer ik en een piano alleen, maar komt er een hele crew mee. Maar wat dat zalig is natuurlijk, hè.
0: Ja. Ik ga het vast voor je uitzoeken waar in Parijs, Berlijn, Londen en waar de minigolfbanen liggen. Hè?
1: Ja. Laat het alsjeblieft weten.
0: Ga ik zeker. Berre, ik wens jou heel veel succes. Blijf genieten, blijf hele mooie liedjes maken. Maar blijf vooral doen wat je zelf zin in hebt.
1: Merci, dat ga ik doen. Trouwens, nog iets. Ja? Ik heb eigenlijk nog 2 tickets voor de namiddagshow van de Botaniek.
0: Ja?
1: Dus ik was aan het denken... Kunnen we dat gewoon weggeven?
0: Tuurlijk.
1: De eerste 2 die in de app van VRT Max de titel van mijn laatste single sturen, die krijgen ze.
0: Allee mensen, het is in de namiddag. Doe er uw voordeel mee.

0: Lars Verstraeten en vlinders Christel. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Christel, je gaat ook vlinders in je buik krijgen.
1: Ja, inderdaad.
0: Want je mag naar het concert van Berre op 4 Yay. Oktober. Ja, in de Botaniek in Brussel. Christel, en het is in de namiddag.
1: Ja, dat is goed.
0: Goed, hè? Kijk, ja. Zie, het lijkt zo... Dat is toch handig zo in de namiddag een concert?
1: Ja, ik vind dat zeker handig. Ja. En inderdaad, op tijd terug thuis ook.
0: Voilà, hè. En nu denken mensen, de dino's gaan naar het concert. Maar nee, dat is gewoon tof. Christel, ik wens jou heel veel plezier bij Berre. Salutjes, hè.
1: Dank je wel.
0: Bye. 9 minuten voor 7. Dit is de nieuwe van Sasha en Davy. Zijn het je ogen? Het is veel meer.

Koos Albert achterna natuurlijk. Hè. In 1988 had Koos een hit met Deze zijn het je ogen. Trouwens, dat liedje dat is ook nog gecoverd ooit door Danny Vera, die van Rollercoaster. Maar nu doen Sasha en Davy het dus samen en ze doen dat heel erg tof. Ik heb trouwens ook al beelden gezien op hun Instagram-pagina dat ze op de kermis ergens waren en dit liedje aan het zingen waren. Ik moet binnenkort misschien toch maar eens vragen hoe dat allemaal precies zit. Christel die mag dus naar het concert van Berre op 4 oktober in de Botaniek in Brussel in de namiddag. En ook Yati Sas uit Geel die mag ook naar Berre gaan. Heel plezant allemaal. Vergeet ook vooral niet jouw favoriete slagerliedje door te sturen, want daar zijn we nog altijd op zoek naar. Straks na 7 uur alle drie op een rij, dus we kunnen echt een polonaise vormen in de studio. Ik ben maar alleen, maar ik doe dat dan met mijn denkbeeldige vrienden. Dan doe ik een polonaise in de studio. Laat eens maar komen via Radio 2 op VRT Max.

0: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
1: Ik ben Jo.
2: Ik ben Raisa.
0: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
3: Waar zijn wij?
4: Welkom op vergeten eiland.
0: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
4: Oh nee.
0: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
1: Ik zal u nooit vergeten.
0: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut. Met de pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
10: Alles is op.
9: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
10: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: André Hazes Jr. die heeft één paal in de grond geklopt. Waarom precies en waar staat hij? Ik vertel je dat allemaal.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabries. In Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw vannacht in de cel zat is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten nu uitwijzen wat daar precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Frederik van den Bergen. De man van 45 is gistermiddag ontsnapt uit het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist in Zelzaten in Oost-Vlaanderen. Volgens de politie is hij mogelijk gevaarlijk. Frederik van den Bergen is 1,75 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft een kaalgeschoren hoofd en een tatoeage op zijn linkerhand en rechterbovenarm. De politie vraagt om de man niet zelf te benaderen en meteen de politiediensten te verwittigen. Door de droogte gelden er al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op de Vlaamse kanalen en rivieren. Die zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluizen op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Je hoort operationeel directeur van de haven Peter van Paris.
1: De droogte komt een beetje terug en we voelen dat vrij snel. En om water te besparen wordt de sluis gesloten op het moment dat er meest water verloren gaat rond laag water. Vandaar dat nu beslist is om voorlopig 4 van de 24 uur de sluis niet in gebruik te nemen. Dat is een vermindering van de capaciteit van ongeveer 15%, want die sluizen worden 24 of 24 uur gebruikt en zitten vol.
0: Journalisten van de Amerikaanse nieuwsmedia CNN, Politico en MS Now hebben opnieuw toegang tot het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump had hun perskaarten vorige week ingetrokken omdat ze volgens hem fake news verspreiden. Een rechter oordeelde gisteren dat die beslissing niet wettig is en dat de journalisten meteen opnieuw toegang moeten hebben tot het Witte Huis tot de zaak grondiger is onderzocht. Vanochtend werd de journalisten de toegang nog altijd verboden en toen zijn ze opnieuw naar de rechtbank gestapt. Het Witte Huis heeft nu laten weten dat ze weer binnen mogen. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors brons gewonnen in de wegrit bij de vrouwenbelofte. Het goud was voor de Slovaakse Gladonova. Zij versloeg de Canadese Holmgren in een spurt met 2. Het weer vanavond licht bewolkt, temperatuur vannacht rond 11 graden. Morgen veel zon en tot 24 graden. Ook het weekend wordt zacht en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Brecht. Het is 6:55. Het valt mee op de weg. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur extra. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De weg is daar vrijgemaakt. En de andere vertragingen die zijn maar klein.
3: Europabank. De bank die durft.
4: Oh la la. Alles over muziek van bij ons.
2: Karen Meijne. Goedenavond.

Rotan. Oktober, dan komt hij naar ons land. Dan staat hij in het Koninklijk Circus. En dan komt hij misschien een klein beetje thuis. En dit is Gene Thomas. VRT Radio 2. Je zegt, zou jij...

0: alle kleuren van de regenboog.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
1: Radio 2.
3: Oh la la.
0: 3 jaar geleden, toen bracht Pierre de Maar zijn eerste album uit. Pierre de Maar, dat is een Franse, een Waalse artiest eigenlijk. Hij woont in Brussel, heeft altijd in Wallonië gewoond. Is dan ooit naar Parijs gegaan om daar fotograaf te worden. Maar uiteindelijk is hij muziek beginnen maken. 3 jaar geleden is hij eigenlijk echt ontdekt. En Dua Lipa, die dacht... Oeh, dat klinkt tof. Ik wil een liedje maken met die man. Dat heeft ze gedaan. Dat werd toen dit nummer. Het was een beetje de ontdekking toen van het moment, die Pierre de Maar. These Walls maakte hij dus samen met Dua Lipa. En morgen dan brengt hij een nieuw album uit met een schitterende titel. AV de Maar. Ik bedoel, je moet er maar op komen. Hè. Hij stond trouwens deze zomer ook op Zomerhit. Dit liedje staat ook op dat album dat morgen dus uitkomt, morgen in de winkel ligt. Je pense à vous, Pierre de Maar. Hey, hey. Radio.

0: Sabine Diels en tegenpolen, wie dat ook zijn, echte tegenpolen, dat zijn André Hazes en zijn zus Roxanne. Die hebben samen een podcast en die heet ADH6. Goed gevonden natuurlijk. En daarin spreken ze een beetje over broer-zus dingen. En André Hazes zei in de laatste podcast die ze opgenomen hebben dat hij een huis heeft gekocht in Marbella. Echt een heel chic huis. Dat heeft hij samen met een aantal andere hele rijke mensen gekocht. Op dit moment staat er nog maar één paal in de grond, zei hij. Maar het gaat echt heel erg mooi worden. Zijn zus daarentegen, die moet eigenlijk van al dat luxe gedoe allemaal niet weten. En ze zei zelf, nou dat hele hotte tot een tente gebeuren, van altijd van maar naar Nederland en Spanje gaan. Nee, dat is niks voor mij. Je ziet, die Hazes, die kunnen verschillen, maar ze komen toch eindelijk goed overeen.
1: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
2: Ja, maar kom niet, hè.
1: Oeh, hij komt niet.
2: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh,
1: oei.
4: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
4: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Elke dag telt voor twee.

is Ryan en je t'adore. Gisteren stond ze trouwens op het podium van de Student Kick-Off in Gent. Duizenden studenten die daar allemaal samenkomen om het academiejaar eigenlijk in te luiden. En ja, heel wat artiesten die dan optreden, onder andere de Romeo's, die waren er. Gers Pardoel, die stond er ook. Busy, die op dit moment met Koen en Chris Wouters ook in Beste Zangers zit in Nederland. En Kate Ryan, die was er ook. En dat, ik vind het eigenlijk wel grappig en geweldig, want 2006, toen stond Kate Ryan voor ons land op het Songfestival. 2006, toen waren de meeste studenten die gisteren in het publiek stonden nog niet eens geboren.

0: Turkey en Anja. En onze Anja Daams, die zet trouwens dit weekend Céline Dion in de kijker. In een heel fijn Céline Dion weekend. Dat wordt fantastische muziek. Dus als je tickets... Ja, er is trouwens ook iets te winnen. Oeh, maar een hele mooie prijs hoor. Maar dat is voor later. Ondertussen is het 19:30 op de buitenring rond Brussel. Een half uur extra tussen Vilvoorde en Jette. Doorwerken is er vannacht hinder op het knooppunt Brugge. Op de E40 van Brussel naar de kust worden om 8:00 volgende afsluitingen afgesloten. Die met de E403 richting Kortrijk en de Lus met de N31 naar Brugge. Je moet doorrijden tot de afrit Loppen en daar dan rechtsomkeer maken. Nog doorwerken gaat op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel dicht. Van 8:00 vanavond tot 6:00 morgen vroeg. Je moet daar omrijden via de brug.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

was toch een mooi moment toen, hè? Céline, samen met Niels, Siska en Zita. Niets houdt me tegen. En dit was ook mooi. Ooit nog winnaar van Zomerhit geweest, hè, dit liedje. Als ook Henry, Amaryllis Uiterlinde en I'm Your Sacrifice.

0: En dan de belangrijkste zin.
1: I'm still a believer.
0: Was ook Henry en Amaryllis en I'm Your Sacrifice. Welke drie slagerliedjes staan er straks in die Oh La La lijst? Je hoort het zo meteen.
2: Radio 2. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: mooi toch? Wonderdon.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: I lie and I cheat. 2021 en 27 maart 2027. Dat klinkt heel ver weg, maar dat valt eigenlijk best nog wel mee. Dan is er weer het Slagerfestival in de Trixo Arena in Hasselt. Volgende week, dan maken we bekend welke artiesten er op het podium zullen staan. Maar Rita, goedenavond.
3: Goedenavond, Karin.
0: Rita, je hebt nu al zin in de Slagers, hè?
3: Oh, tuurlijk. Ik ben een heel grote slager van.
0: Ben je al eens naar het Slagerfestival geweest?
3: Nee, maar ik ben wel een heel grote fan van Luc Steno. En daar doe ik wel regelmatig de optredens van.
0: Dat is ook plezant, hè. Natuurlijk dat. Oh, dus eigenlijk, ik voel hem al een beetje, Zorita. Ik voel het al. Ik wou zeggen aan mijn water, maar ik voel het al gewoonweg. Wat jij gaat in onze lijst zetten. Maar ho, eerst even zeggen wat eruit moet.
3: Ik denk dat sommigen het niet graag gaan horen, maar ik ga er Cherio uitgooien.
0: Ja, oké. Okay, beetje chauvinisme.
3: En de enige reden?
0: Ja?
3: Is omdat het een Nederlander is. En ik vind onze Vlaamse artiesten, die doen dat net zo goed en die verdienen alle steun.
0: Absoluut. Jij hebt helemaal gelijk, lieve Rita. Daarom hoor je zo meteen Bart Kael dus met Wat is jouw geheim? Die zit er nog in. Maddie Wode van Gert en James. En Luc Steno mag zijn trekzak, zoals ons bommen dat noemt, eens bovenhalen. Zijn accordeon natuurlijk. En Rita, ik zou zeggen, geniet daar lekker van.
3: Dat zal ik zeker doen.
0: Dankjewel voor je suggestie. Dag Rita.
1: Radio 2, oh la la. Radio 2. Karen Meijnen.

0: Want hij begreep. Hij begreep het, hè?
1: Ja, de patroon.
0: Ja. Ja, de patroon. Ah, Rita, dankjewel om deze in onze Olala-lijst te steken. Volgende week dus weten we wie er 2027 op dat podium staat van het Schlagerfest.

Aaron Blommaert en Tranen van Goud. Zometeen is het een en al relax met Sharon. Maak er nog een hele fijne donderdag van. Maandag is Kim weer terug met Radio 2 Olala. En ik ben er heel graag aanstaande zaterdag met Radio 2 Top 30. Tot dan!

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een herfstfietstocht gepland? Top! Fietsen op de fietsendrager en wegwezen. Maar zorg wel dat je je fietsen veilig vervoert. Let op het gewicht, want elektrische fietsen wegen al snel 25 kilo. En zo zit je al gauw aan de maximale belasting van je trekhaak of dakdragers. Voel ook of alles goed vastzit. Kijk bij elke stop de spanbandjes en bevestigingen na en trek ze indien nodig vaster aan. Valt je fiets toch van de drager? Dan dekt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto wel de schade aan de andere weggebruikers, maar niet de schade aan jouw fiets. Dus even checken. Zo kan je in alle vertrouwen de weg en het fietspad op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
2: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
4: Hey, Kanjer, je weet wat ze zeggen. Work hard, play hard en het werken, ja, dat is nu wel voorbij. Dus welkom in de speeltuin die Radio 2 Relax heet.
5: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De douane heeft vandaag ruim 2 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen, dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het gaat al om de 3e grote drugsvangst in de haven deze week. Ze zaten verstopt in een lading bananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. In de Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom ze afgelopen nacht in de cel zat is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
6: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
5: Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran is geschrapt, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. En apolitiek blijven tegenover genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. En dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran, die zegt liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors de bronzen medaille behaald in de wegwedstrijd bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest dan bergop lossen. Het goud gaat naar de Slovaakse Gladonova voor de Canadese Holmgren die het zilver pakt. Die twee waren beter, zegt Fleur Moors.
7: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want het waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik weet sowieso dat ik niet echt het klimmerstype ben, meer van de punch. Dus ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ja, ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg, dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
5: Vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Zo, ben je weer helemaal mee? Zullen we dan nog even naar de weg gaan? Op de E17 van Gent naar Antwerpen is in Destelbergen de rechter rijstrook dicht door een ongeval. Door werken is er vannacht hinder op het knooppunt Brugge. Op de E40 van Brussel naar de kust worden volgende aansluitingen afgesloten. Die met de E403 richting Kortrijk en de lus met de N31 naar Brugge. Je moet daar doorrijden tot de afrit Loppem en daar rechtsomkeer maken. En nog door werken gaat op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel dicht. Tot 6 uur morgen vroeg. Je moet omrijden via de brug.
1: Radio 2.
8: Radio 2, relax.
4: Sharon Sleeges. Zeg, wat denk je ervan als we meteen onze koffers pakken en op reis gaan?
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
4: Even naar La Isla Bonita. Met goed gezelschap. Zo kan je Madonna toch wel noemen, denk ik.

Nog altijd geen idee waar La Isla Bonita ligt. Maar het klinkt daar plezant. En dat was het in 3 minuten 43 seconden ook. Dat we er waren, toch? Hey, blij dat je er ook weer bent voor jouw portie rust, ontspanning, kalmte. En heb je al eens naar buiten gekeken? Doe dat even, als je de kans hebt, want wat een prachtige zonsondergang is er op dit moment aan het gebeuren. Dat zorgt op zich al voor een beetje ontspanning, als je daarnaar kijkt. En als dit programma nu een eigen t-shirt zou hebben, dan zou er in grote drukletters op staan: laat mij met rust. Jawel, want deze donderdagavond, die is van jou. En ook een klein beetje van Bart Peters.

Twee wereldsterren, George Michael en Elton John. And don't let the sun go down on me. Intussen prachtige zonsondergangsfoto's die ik van jullie krijg toegestuurd via VRT Max. En dat is leuk, want dan kan ik een klein beetje meegenieten. Ja, en aan zon deze week geen gebrek. En ik hoorde Jacotte daar straks nog vertellen, volgende week blijkbaar tot 30 graden. Ja, een mens moet er maar aan uit kunnen, denk ik dan.

Nog een korte avondwandeling door het mooie Hageland. En twee meisjes in mijn oren. Dank je wel voor de mooie muziek. Dat laat Annemie weten. Ik ben heel benieuwd naar hoe jouw avond is. Wat jij doet op dit moment. Ik zou zeggen, geef maar even een teken van leven. Dat kan je nog altijd doen door een berichtje te sturen bij Radio 2 op VRT Max.

0: Born Crane. Ik ben heel benieuwd hoe het intussen eigenlijk met hem zou zijn. Fools rush in. But I'm gonna make the same mistake again. Schoon toch? Op de E17 van Gent naar Antwerpen is in Destelbergen de rechter rijstrook dicht door een ongeval. Door werken is er vannacht ook hinder op het knooppunt van Brugge. Op de E40 van Brussel naar de kust worden de volgende aansluitingen afgesloten. Die met de E403 richting Kortrijk en de Lus met de N31 naar Brugge. Je moet er doorrijden tot de afrit Loppel en daar rechts omkeer maken. En nog door werken gaat op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom. De Ruppeltunnel dicht tot 6 uur morgen vroeg. En je moet er omrijden via de brug daar. Nu, ja, even naar 1984. Oef.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: weer open gaat.
1: Suzanne, Freek en Blauwe Dag hebben gisteren trouwens een foto gedeeld op hun Instagram van hen twee met daaronder 1 oktober 2026 en zo'n emoticon van die grote oogjes. Ja, dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Komt er nieuwe muziek aan of een andere aankondiging? We zullen nog een paar dagen geduld moeten hebben. Wij gaan hier in ieder geval lekker gezellig verder met de beste muziek die je maar kan krijgen hier bij Radio 2 Relax. Danielle Rijmakers, die geniet er ook van. Ze is onderweg in de auto. Ze zegt, wij zijn vandaag 10 jaar getrouwd en rijden vol mooie herinneringen en onder een prachtig gekleurde hemel naar ons stekje aan zee. Hoe goed klinkt dat?
2: Radio 2 Relax.
3: Sharon Slegers.
1: Waar jij ook aan het luisteren bent. Ik hoop dat je mee kan genieten van ja, dit soort fantastische nummers.

Céline Dion en Peebo Bryson en Beauty and the Beast. Ja, het moet geweldig zijn, hè, zo'n optreden van Céline Dion. Om dat live mee te maken, hè. Ze is natuurlijk bezig aan haar optredens in Parijs. En onze Anne Rijmen, die was razend enthousiast vanochtend. Ze is gisteren gaan kijken. En ja, dat moet toch wel echt geweldig goed geweest zijn. Je moet maar eens gaan kijken op onze socials, op onze Instagram en onze Facebook. Daar staat een klein verslagje. Dat is echt de moeite waard. Maar ja, dat zelf meemaken. Het met je eigen ogen zien en je eigen oren horen. Dat moet nog beter zijn. Kom dat maar. Wel, ik heb goed nieuws. Want dat kan. Dankzij Radio 2. Ik vertel je zo meteen hoe.

Oh, ik hoop ook dat jij lekker gezellig thuis bent op dit moment. En daarmee kan genieten van deze prachtige muziek. Michael Kiwanuka. En Home Again. Ja, Anne Rijmen gisteren dus naar een optreden van Céline Dion gaan kijken in Parijs. En jij kan daar dus ook naartoe. Het enige wat je moet doen is even naar VRT Max gaan, de app openen en daar naar de pagina van Radio 2. Het is heel belangrijk dat je ons daar ook volgt. Kan je gewoon doen door op het hartje te klikken. En als je dat doet, dan kan je je drie favoriete nummers van Céline Dion kiezen. En dan ga jij binnenkort misschien wel met z'n tweeën naar Parijs. Want jawel, je mag nog iemand meenemen. Het vervoer heen en terug is helemaal inbegrepen. En je mag daar ook nog eens overnachten in een viersterrenhotel. Ja. Sorry hoor, maar waar wacht je eigenlijk op om je kans te wagen?

0: wordt hier oprecht zo goed gezind van. Ja, toch? Een beetje Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Ja, heel belangrijk, zoals ik daarnet al zei, als je kans wil maken op die tickets of op dat duo-ticket voor Céline Dion, is het wel belangrijk dat je ons volgt ook. Hè. Dus druk zeker op dat hartje op de pagina van Radio 2 bij VRT Max. Dan maak jij ook kans om erbij te zijn en om Céline Dion met je eigen ogen en je eigen oren te zien en te horen. Het moet echt de moeite zijn. Dus voilà, niet twijfelen, gewoon je kans wagen op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zeg straks onder andere nog muziek van Jasmin. De Fixkes en Ten Sharp, dat zit er ook nog tussen. Dat is allemaal voor na het nieuws van 9 uur.
2: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Peter de Kroebele, jij hebt geluisterd. Wat heeft hij gezegd?
4: Wel, het was heel opvallend, vooral dat even vermelden, dat in het begin, toen Netanyahu klaar stond, heel wat delegaties de vergadering verlieten. En hij noemde hen dan allemaal morele lafaards. En Netanyahu haalde uit naar verschillende landen. Heeft ook gezegd dat heel wat landen miljarden hebben gespendeerd om leugens te verspreiden over Israël. Ook, we hebben geen betere partner dan Donald Trump. Ik dank hem, zei Netanyahu. Maar toch vooral over de vermeende genocide in Gaza, straffe taal. Want Israël heeft zelfs de genocide voorkomen, zei Netanyahu. En het is de grootste leugen van de eeuw.
5: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
4: Geen genocide aan de gang in Gaza dus. En alle Joden ter wereld moeten opstaan en trots zijn, zei Netanyahu. Een beetje een voorspelbaar discours vol ontkenningen en verdedigingen en ook aanvallen op zowat iedereen, behalve de VS.
3: Dank je, Peter. In Roeselare is de vrouw van een dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed en de vrouw van 61 die voor het raam stond werd gered door de brandweer. Kort daarna werd de vrouw opgepakt en na verhoor is ze aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
6: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
3: Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe van der Goor, hoe verloopt de koers?
7: Wel, nog 75 kilometer. Een Belg, Sander Willems, rijdt voorop samen met een Noor en een Fransman. En dat trio heeft een anderhalf minuut voorsprong op het peloton. Vic de Smet, dat is de kopman van de Belgen. Eerder al deze week zilver in het tijdrijden. Die had vroeg in de koers een lekke band. Maar de Smet zit heel alert vooraan in het peloton. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Montreal. Geen wolkje te bespeuren aan de hemel. Een graad of 22. En daar straks toch nog even zeggen, was er al brons voor Fleur Moors bij de belofte vrouwen. En straks misschien een zesde medaille, want Vic de Smet geldt hier bij de junioren als een van de favorieten.
3: En dank je, Christophe. Het weer vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en erg zacht dan tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Brecht. Ondertussen even naar de weg, want door werken is er vannacht hinder op het knooppunt van Brugge. Op de E40 van Brussel naar de kust worden volgende aansluitingen afgesloten. Die met de E403 in de richting van Kortrijk en de Lus met de N31 naar Brugge. Je moet doorrijden tot de afrit Loppem en daar rechtsomkeer maken. En nog door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel dicht. Tot 6 uur morgen vroeg. Je moet omrijden via de brug, want daar is wel vertraging.
8: Radio 2 Relax.
1: Sharon Slegers.
0: Beentjes omhoog en schouders omlaag. Dat is ook het komende uur het plan, hè?

Toch een klein beetje opgedanst hier. Ik ben al wat aan het opraden, hè. Opwarmen, hè. Ah ja, voor de Radio 2 Dansathon natuurlijk. Radio 2. Want, ja, ik mag hopen dat je het niet gemist hebt, maar vanochtend vertelde Peter dat hij weer 24 uur gaat dansen tegen kanker. Dus dat wordt weer een dik feestje. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Het wordt een prachtig initiatief. Alleen is 24 uur natuurlijk lang. Dat wil zeggen dat we nog muziek nodig hebben om Peter 24 uur lang op te laten dansen. En daar mag jij ons bij helpen. Daar hebben we eigenlijk jouw hulp een beetje voor nodig. Dus vertel mij eens, op welke plaat wil jij Peter graag zien dansen? Of misschien is er wel een nummer dat voor jou veel betekenis heeft. Een nummer dat misschien ja, iemand in jouw omgeving wel de kracht geeft. Iemand die te maken heeft met kanker. Of gewoon een goed dansnummer. Dat mag ook natuurlijk. Laat het eens weten. Je kan dat gewoon doen door even naar VRT Max te gaan. Naar onze Radio 2 pagina daar. En daar te laten weten welk nummer dat voor jou moet zijn. En dan gaan we van die Radio 2 Dansathon, die we trouwens voor de derde keer al organiseren. Ja, echt een fantastisch, fantastisch mooi ding maken. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat gaat hier weer een hele warme 24 uur worden.

Ik ben zelf zo ontspannen dat er af en toe wel eens een geeuw uitkomt hier. Dan als oké. Chelsea Sabbe, die is ook aan het meeluisteren in Dendermonde. En ze zegt heerlijk op zo'n avond als dit. Deze fijne muziek. Ik lig heerlijk lang uit in de zetel mijn boek te lezen. Met mijn hond in mijn nek onder een dekentje. De kat op de leuning aan het snurken. En de muziek zachtjes op de achtergrond. Nou, dat klinkt als... een redelijk perfecte avond, als je het mij vraagt.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.

0: de warme stem van Jasmin en diep in mij. Zeg, ik weet het, het is nog maar donderdag. Maar niks mis met al een klein beetje vooruit te kijken naar het weekend, toch? Ik verklap je zo meteen wie er zaterdag de weekwatcher zal zijn bij Ruben. Maar eerst, op de Antwerpse ring richting Gent in Borgerhout is het uitkijken voor een defect voertuig op de linkerrijstrook. En door werken is er vannacht hinder op het knooppunt Brugge. Op de E40 van Brussel naar de kust worden volgende aansluitingen afgesloten. Die met de E403 in de richting van Kortrijk en de lus met de N31 naar Brugge. Je moet doorrijden tot de afrit Loppom en daar rechtsomkeer maken. En nog door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel dicht. Tot 6 uur morgen vroeg. Je moet er omrijden via de brug en daar is vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Amai, dit is er zo eentje dat ik helemaal vergeten was.

toch een klein beetje willen dat je ex je mist. Fixkes en ongelukkig. Zeg, op zaterdag tussen 8 en 10 eet je je boterhammen in goed gezelschap op hier bij Radio 2. Dat weet je wel, want dan is Ruben er met zijn weekwatchers. En hij heeft radiopresentatrice Linde Merkpoel uitgenodigd deze zaterdag. Dan weet je dat het sowieso gezellig wordt, maar ze komt niet zomaar, want ze heeft voor de Belgische Cardiologische Liga de podcast hartstikke goed gemaakt. En eigenlijk is ze dus de perfecte gast in de Week van het Hart. En Koen en Chris, jawel, de broertjes Wouters, die vinden het duidelijk heel gezellig bij Radio 2. Want die komen ook nog eens langs. Ja, voor de tweede keer. Die zorgen voor muziek bij je boterhammen. Dat is allemaal voor zaterdag tussen 8 en 10 bij de Radio 2 Weekwatchers. Yes.

Hij was gisteren jarig en heeft dat goed gevierd, zag ik op zijn Instagram. Sam Bettens en 5000 Miles. Straks een prachtig nummer uit een al even prachtige Belgische film uit 2012. Maar eerst Rob de Nijs.

wouldn't always call. The reason why I never could tell.

Mooi, hè? Uit de Broken Circle Breakdown met de fantastische Veerle Bates. Ja, deze The Boy Who Wouldn't Hoe Corn.

0: Heijmans en Van Geel en Senorita. Deze Senorita die gaat er hier ook stilletjes aan mee stoppen voor vandaag. Maar blijf gerust nog even hangen, hier voor nog meer heerlijke muziek. En ook slaap wel straks, hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Nieuws met Brecht Schabrigs. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlse premier Benjamin Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn speech die opmerkelijk begon.
1: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
2: Moral cowards.
1: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
2: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
1: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma is geschrapt van zanger Ed Sheeran, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. Apolitiek blijven tegenover een genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. Dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran. Die zei liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. In Roeselaar is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand daar aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt. Na verhoor is ze ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe Van de Goor, liggen de Belgen op koers voor een medaille?
3: Jazeker, want één Belg, Sander Willems, die rijdt voorop samen met een Fransman en een Noor nog altijd. Dat trio heeft een voorsprong van een goede minuut op 10 achtervolgers. Daarbij zit de Spanjaard Benjamin Noval. Waarom noemen we die? Omdat die jongen nog maar 17 is. Maar die wordt volgend jaar al prof bij Ineos. Dat zegt voldoende, hè? Een sterke pion dus in de achtervolging. En Vic de Smet, de kopman van de Belgen, wel, die geeft voorlopig niet thuis. Zit een beetje gevangen. Nog 35 kilometer, Brecht. En dan weten we wie halleluja mag roepen. Naar analogie met Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish heeft gewond.
0: Dank je, Christophe. Eerder vandaag veroverde Fleur Moors brons bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest lossen bergop. De andere 2 waren beter, zegt ze.
4: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel, maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners en derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg. Dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
0: Het weer nog vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. Het weekend nog een graadje warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden, dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben krijgen psychologische ondersteuning. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze nu ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Excuus. Die begon met protest toen heel wat delegaties de vergadering verlieten toen Netanyahu klaar stond. Tijdens de toespraak haalde Netanyahu uit naar verschillende landen die Israël niet steunen. Hij ontkende dat er ooit een genocide heeft plaatsgevonden in Gaza. Het is de grootste leugen van de eeuw, zei Netanyahu.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
3: Israël heeft een genocide zelfs voorkomen, zei Netanyahu. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de juniorsmannen. Christophe Van der Goor in Canada, de grote favoriet, heeft dus gewonnen. Ja, wij horen Christophe Nies. We proberen over een uurtje nog eens. In een EK-kwalificatie Interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En het wordt erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

mijn naam. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde

Wij die spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie vanavond. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Hij ontkende dat er in Gaza een genocide heeft plaatsgevonden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn betoog.
1: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
2: Moral cowards.
1: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
2: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
1: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
0: In het Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de probleem gekomen in de buurt van Le Touquet. 1 man kreeg een hartstilstand in het water. Enkele kilometers verderop is een man dood teruggevonden op het strand. Gisterochtend was op hetzelfde strand al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten vanaf de Franse kust. Gisteren hebben bijna 800 mensen de Engelse kust bereikt. Sport: de Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de juniorsmannen. Voor de Belgen lag geen hoofdrol weggelegd. De grote favoriet heeft gewonnen, vertelt Christophe van de Goor vanuit Canada.
3: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Indrukwekkend op zijn Pogacar, zeg maar. Nog altijd maar 17 jaar jong, die Noval, maar hij slaat straks, net zoals Remco Evenepoel destijds, de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, in de tijdrit tweede op amper 6 seconden van die Noval, liep achter de feiten aan.
0: En in een EK-kwalificatie interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland verslagen met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer: vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon en het wordt warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en nog iets warmer tot 26 graden. Zo donderdag 24 september zit erop. Een goede nacht.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: is met Matthijs Bijnens. In het Noord-Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn twee mannen omgekomen terwijl ze probeerden het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de problemen gekomen in de buurt van Le Touquet. Een man kreeg een hartstilstand in het water en enkele kilometers verderop is een man dood op het strand gevonden. Woensdagochtend was op hetzelfde strand ook al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten naar Engeland vanaf de Franse kust. De New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani heeft gereageerd op de uitspraken van Israëlisch premier Netanyahu tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Daarin haalde Netanyahu onder andere uit naar Mamdani en beschuldigde hij hem van antisemitisme. Maar de New Yorkse burgemeester is niet onder de indruk. De leugens van Netanyahu veranderen niets aan het feit dat er tegen hem een arrestatiebevel voor het internationaal strafhof loopt, zei hij. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is hij ook nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal wel heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Italië, België straks dus. En de komende 11 dagen spelen de Belgen daarnaast ook nog tegen Frankrijk en tegen Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League-campagne donderdagavond alvast begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag temperaturen tot 21 graden en zondag tot 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.